NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: It's showtime.
1: Deze week filmregisseur Mike van Diem over de toon van zijn film Voor de Meisjes.
2: Je lacht terwijl je eigenlijk denkt, mag ik eigenlijk wel lachen? Want het schuurt een beetje.
1: Over de impact van het winnen van een Oscar.
2: Voor jou als Oscarwinnaar gaat de deur toch altijd nog uit nieuwsgierigheid open.
1: En waar je zo'n beeldje laat.
2: In mijn vrij rommelige keuken staat een blad. Er staan allerlei flessen olijfolie op. En daar staat hij tussen.
0: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Ster.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt. 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader, Jair Bolsonaro, zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Nu 4 maaltijden voor $19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Pieter van Nes.
5: Als je de afgelopen week bij de rivieren bent geweest, zal het je ook vast zijn opgevallen. De waterstanden zijn ontzettend laag, met alle gevolgen van dien. Ja, en zo ontzettend veel water, waar is dat dan toch allemaal gebleven, vraag je je dan af. Misschien is het antwoord simpel. De Maas heeft mazen, de lek is lek. En dan bestaat er zelfs ook nog zoiets als de scheur.

0: pianist Pavel Kolesnikov met dit deeltje Uranus uit Le Rossignol Éperdu van Reinaldo Hahn. Het is een prachtige cyclus, bestaat uit 53 delen. Ja, eigenlijk over een zoekende nachtegaal. Het is niet een doorlopend muzikaal verhaal, maar het zijn herinneringen, liefdesgevoelens, landschappen, reizen, fantasieën. Allemaal in deze prachtige uitgebeende muziek, zei Karel. Dat is,
1: ja, jij noemde het Satie avant la lettre.
0: Nou, dat is een beetje in die hoek zit het toch wel.
1: Ja,
0: in ieder geval dit mooie deel. Fijn om dat weer eens te horen. Theo die verbetert mij nog even dat het wel het scheur is.
1: De rivier, ja, het scheur.
0: De rivier, ja. Dat, de zijtak van de Rijn in de Rijndelta die bij Maassluis zeg maar, naar de zee gaat. Ja, dat krijg je als je om 7 uur half slapend je scheur opentrekt. Dan gaan dit soort dingen soms een beetje scheef. Goedemorgen, we zijn er weer bij de ochtend op zondag 26 juli. Karel zit naast me. Fijn dat je er bent. We gaan een mooie muzikale ochtend tegemoet. Ik begon al met Uranus. Daar gaan we zo mee verder, hè? Maar dan het ensemble. Dit Uranus is toch de Griekse god van de hemel, hè? Als ik het goed
1: ja,
0: heb.
1: Het is zo'n generatie voor Zeus, zeg maar.
0: Ja, precies, dus een van de titanen.
1: Gaia en daar een zoon van Gaia, zoon van moeder aarde.
0: Nou, precies hoe het precies zit. Dat. Dat is, maar het is een naam die vaak terugkomt in de muziek op een of andere manier. Dat heb je met die Griekse.
1: Ja, het verwijst ook naar de hemel. Hè?
0: De hemelse muziek, laten we het daarop houden. Daar vullen wij de komende 2 uur mee. En dat beginnen wij eens met muziek van Samuel Barber. Nog meer stromende muziek, zou ik zeggen. Summer music. Vierde deel, Tempo Primo, Joyous and Flowing, door het ensemble Uranus. Goedemorgen.

0: het langzame deel uit de Serenade voor Strijkorkest van Edward Elgar door het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Pinchas Zukerman. Ik moest van mijn klarinetdocent moest ik altijd goed luisteren naar deze violist, ook als klarinetist, want daar kon je heel veel van leren, zei hij altijd. En
1: dat, heel zangerig.
0: Heel zangerig. Ja, hij kon mooi spelen. Hij speelt nog steeds, geloof ik.
1: Hij speelt nog.
0: Ja, precies. En dirigeert dus ook hier. Maar als violist is het natuurlijk ook zeer de moeite waard om deze man eens te horen. Dat zou bijvoorbeeld mooi passen in een vioolpartita van Bach. Dat heeft hij absoluut wel op zijn repertoire. Maar wij gaan luisteren naar Arthur Claessens, die dat doet op hobo. Dat is niet zomaar een opname, dit, Karel.
1: Nee, het is ook niet zomaar één hobo.
0: Nee, precies. Volgens mij heeft hij zichzelf meerdere malen geoverdubt, ja. zoals het dan heet. Maar dat is een heel project geweest. Heeft hij zich maanden en maanden in vastgebeten om al die laagjes in die muziek die je natuurlijk op een hobo... Op een viool kun je tenminste nog meer stemmig spelen, maar op een hobo gaat dat niet. En dan moet je dat dus allemaal in eigen hand met opnametechniek, maar heel liefdevol gedaan, ook door Frederik de Jong van Seventh Mountain Records. En dan klinkt dat zo.

0: Arthur Claessens op een hele serie hobo's. Van de gewone tot de Boedamore, tot de altobo en de lupofoon en de bashobo. En wat hij allemaal niet meer heeft verzameld om deze stukken te kunnen opnemen, dit album. Het was het eerste deel, de Allemande, uit de tweede vioolpartita. Ja, ook jij zei elkaar al van dit kan ook niet op een viool. Dus dit was ook al...
1: Ja, hij heeft het is echt uitgewerkt. Meer stemmen geworden. Mooi hoor.
0: Ja, mooi gedaan inderdaad. En wij gaan nu verder met muziek van Julius Röntgen. Ja, heel veel mensen die dan aan mij vragen van, goh Pieter, jouw zoontje heet Julius. Komt dat van Julius Caesar? En hier op mijn werk zegt iedereen altijd van, komt dat van Julius Röntgen? Nou, wie weet. Geen van beiden eigenlijk, maar het is wel mooie muziek.

Het lento uit de suite aus Jotunheim. Muziek van Julius Röntgen. Ja, uit die titel hoor je toch al die fascinatie voor de Noorse mythologie. En hoor je ook daarin Julius Röntgen zijn vriendschap met Grieg terug. Maar het is toch een zeer eigen stijl die heel mooi is. Staatsfilharmonie Rijnland-Pfalz onder leiding van David Porcelein. En nu door naar het Salve Regina van Jan Dismas Zelenka. Een muziek waarin Zelenka zich baseerde op een orgelwerk van Frescobaldi. Het klinkt daar misschien ook wel soms wat ouder dan het eigenlijk is. Iets minder frivol dan Zelenka soms kon componeren. Maar het is een pareltje in zijn koormuziek. Muziek die gaat van begroeting naar klaagzang en vervolgens naar hoop. Het Salve Regina met Collegium Vocale 1704 onder leiding van Vaclav Luks.

0: Het Salve Regina van Jan Dismas Zelenka. Je hoorde Lucia Cajuela, sopraan, Aneta Petrasova, alt, Benjamin Glaubitz, tenor, Thomas Selch, bas. En allemaal samen met Collegium en Collegium Vocale 1704, onder leiding van Vaclav Lux. Maakt het nu bijna 7:45. Hoogste tijd om weer ruimte te maken voor Jacobus den Herder.
1: Onder de vleugels van den Herder.
0: Ja, want Jacobus die heeft dan misschien vakantie, maar hij heeft toch wel een prachtig vierluikje onder de vleugels achtergelaten over de vierde pianosonate van Beethoven. Nou, waar zijn we gebleven, Jacobus?
2: Deel 3 in het vierluik van Beethoven. We zijn nog steeds in de vierde sonate van Beethoven uit 1796. En we hebben een sprankelend eerste deel gehad met het figuurtje. En toen hebben we vorige week waren we bij het tweede deel, wat ook met dat figuurtje begon, maar dan in een veel intiemere setting. En nu is het tijd voor het derde deel. En het heet een allegro en het houdt een beetje te midden tussen een menuetje in drieën en of een scherzo. En dat begint zo. En als ik dan wederom terugga naar het begin van het stuk, dan zit dat een beetje verstopt, zit dat hier ook weer gewoon weer in. Zelfde toonsoort.

En het is natuurlijk typisch wat hoort bij zo'n tussendeel. Hè. De sonate heeft vaak had voorheen toch vaak drie delen: snel, langzaam, snel. En op een gegeven moment is daar dus komt daar een soort vierde deel bij. Vaak een lichtvoetig menuet of een scherzo. Er zitten ook mooie kanonstukjes in. Hoor je, begint links en meteen daarna neemt rechts over.

I mean here. Nou, dat weer die mooie dingen. En dan heeft zo'n sketch zo heeft een soort ABA-vormpje. En dat B-vormpje is heel mooi, het mineur gedeelte.

toch meteen een beetje aan een impromptu van Franz Schubert denken. Hè? Die net ietsje later, maar ongeveer dezelfde tijd. En dan komt dat A-gedeelte, het sketcher, weer terug. En dan is het deeltje af. We horen vandaag in het vierluik Beethoven Fazil Say aan de beurt.

pianist Fazıl Say hier met dat derde tussendeeltje eigenlijk uit de vierde pianosonate van Beethoven. En volgende week nog het laatste deel in Jacobus zijn vierluik over die vierde sonate van Beethoven. Zo dadelijk gaan we naar het nieuws en dan op naar het volgende uur van de ochtend. Met daarin onder andere een toepasselijke museumtip voor dit weekend. We hebben het weer vandaag met Jules Gernaert. En zien of hij wel wat regen kan beloven. Maar voor de zekerheid heb ik ook nog een behoorlijk een natte tijdmachine gemaakt. Dat hoor je allemaal straks. Tot aan de ster hoor je muziek van Ottorino Respighi. Een mooie versie van Karel Arga Rasmussen van De Vogels. La Colomba, de duif hoor je hier. Gespeeld door Concerto Kopenhagen. Onder leiding van Magnus Frieklund. En dan zeg ik tot zo.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een concert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Op tournee met zijn charismatische eredirigent Yannick Nézet-Séguin. Een weerzien waar de vonken van afspatten. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op nploklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Varend voor de kust van Lelystad. Fietsend door de Noordoostpolder. En dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Annette Schuts met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, dat is een ambulancebestuurder, die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos en een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Op het Comomeer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Dat gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden in een file. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium ook de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog bij ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Neem Terres om op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Pieter van Nes.
4: Sheila ziet als zingat weer eens rake woorden in de Volkskrant. Het ging erover hoe Europa achterloopt met AI, met de ethiek zogenaamd als blok aan het been. Dat kun je ook omdraaien, zegt ze. Kijk Europa eens voorop lopen in genuanceerdheid, beschaving, bescherming van auteursrecht, respect voor de wet en voor elkaar. Je kunt zeggen, een kopgroep rent soms recht op het ravijn af.

cellists Julian Lloyd Webber, pianist John Lanahan. Speelde muziek van John Ireland. Ja, John Lanahan, pianist die zich altijd bezighoudt met wat meer onbekendere componisten. Zoals deze John Ireland. Maar ook al kan is hij een kampioen in. Dit was In Summer Woods. Ja, in zomerse bossen, daar begeven wij ons muzikaal gezien. Maar ja, de realiteit is soms toch anders. Het is niet voor iedereen een vakantiepretje. Zeker niet in die zomerse bossen deze dagen. Hoe dan ook, we hebben weer een heel mooi uur voor je in petto. Met onder andere daarin een mooie museumtip. Die gaat namelijk over de Canal Parade. Die bestaat 30 jaar. Dat is de reden voor het Grachtenmuseum in Amsterdam om daar een tentoonstelling over te maken. En straks spreek ik de directeur. En verder hebben wij nog heel veel mooie muziek. We hebben het weer, we hebben een mooie tijdmachine. Dus niets staat ons in de weg om dit tweede uur van de ochtend vol goede moed te beginnen. Ik zeg goedemorgen, welkom of welkom terug bij De Ochtend. MUZIEK

Een deeltje uit een van de Concerti Grossi van Georg Friedrich Händel door Al Aire Español onder leiding van Eduardo López Banzo. En later in de tijdmachine ook muziek van deze Händel.

0: Ja, heerlijk energiek na die prachtige zevenkwarts wals uit het divertimento voor orkest van Leonard Bernstein. City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Paavo Järvi. Ja, Bernstein, een van die grote namen uit de klassieke regenbooggemeenschap. Als je het nieuws over Berlijn hebt gezien, dan blijkt maar weer eens hoe hard het nog steeds nodig is om daar aandacht voor te hebben. En dat doen we ook in de museumtip. Want op zondag hebben we altijd een museumtip en die gaat vandaag over de Canal Parade. Volgende week zaterdag varen er voor de 30ste keer allerlei kleurrijke boten door de Amsterdamse grachten. En het Grachtenmuseum dook in de geschiedenis van deze parade en maakte daarover een tentoonstelling. Ik spreek erover met de directeur van het museum, Martijn Bos. Martijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, die tentoonstelling heet Liefde op de Grachten, 30 jaar Canal Parade. 30 jaar geleden, hoe is die parade, die botenparade, toen begonnen eigenlijk?
1: Nou, het was een initiatief van een groep horecaondernemers uit de reguliere Dwarsstraat. Een van de bekende horecazaken, Havana bijvoorbeeld. En zij wilden Amsterdam als de gay capital op de kaart zetten. En eigenlijk met een heel leuk en nieuw en uniek concept. Namelijk een parade over het water. En geen mars door de straten, maar eigenlijk meer een feestelijke tocht door de historische grachten.
0: Precies, en daar is dus mee begonnen. Het is in die 30 jaar is er ontzettend veel gebeurd. Hoe vat je dat samen in de tentoonstelling? Wat laat je dan zien daarvan?
1: Ja, dat is soms natuurlijk best lastig, zeker met zo'n lange geschiedenis. Maar ik denk dat het ons toch heel goed gelukt is. En uiteraard beginnen we in de tentoonstelling bij het begin. Maar we hebben de tentoonstelling onderverdeeld in vijf thema's. Mm-hmm. Een van de thema's is bijvoorbeeld Pride is Protest. En het tweede thema is Pride is Feest. Dus we willen eigenlijk ook de veelzijdigheid van de Canal Parade laten zien. Maar ook in een wat bredere context natuurlijk van de strijd die al tientallen jaren gevoerd wordt. En daar ontkom je er niet aan om wat zaken uit te lichten. En sommige zaken misschien wat meer naar de achtergrond te laten vallen. Maar ik denk dat we een heel mooi overzicht hebben van een enorme bewogen geschiedenis in 30 jaar Canal Parade. Ja,
0: en het gaat dan niet alleen maar om foto's en beelden, maar ook vooral om de verhalen daarachter. Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, we hebben vijf belangrijke mensen uit de afgelopen 30 jaar geïnterviewd. Onder andere de oud-directeur van Stichting Pride, Irene Hemelaar. Die mensen hebben we eigenlijk geïnterviewd en die zijn ook terug te horen in de audiotour. En die hebben we eigenlijk laten vertellen over hoe kwam je nou in contact met de allereerste botenparade en hoe was dat gevoel voor jou en wat heb je eigenlijk vanuit je persoonlijke situatie bijgedragen aan die Canal Parade. We hebben Alejandra Ortiz, dat is een transvrouw, die heeft eigenlijk voor die rechten gestreden. En zo laten we een hele hoop mensen eigenlijk aan het woord. En wat het voor hun heeft betekend en wat voor rol zij hebben gespeeld in de afgelopen 30 jaar.
0: En als je dan kijkt naar die botenparade, je zei al, het is feest aan de ene kant, het is een protest, dat is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect daarvan. Aan de andere kant, er is ook wel kritiek vanuit de regenbooggemeenschap op het feit dat die parade ook steeds commerciëler wordt, of werd in ieder geval. Is dat dan nog iets wat ter sprake komt in de tentoonstelling?
1: Ja, zeker. Nee, er zijn natuurlijk een aantal onderwerpen geweest waar kritiek over is geweest. Wat je zei, de vercommercialisering, maar ook de deelname van sommige bedrijven. Waarbij de intenties een beetje in twijfel werden getrokken. En ook het feit dat het misschien te veel als een feest oogde.
0: En die dus intenties, dan heb je het over, ja, ik noem het dan maar even pinkwashing of zo. Hoe moet ik dat zeggen?
1: Ja. Ja, pinkwashing inderdaad. En dat is eigenlijk allemaal onderdeel ook van die 30 jaar geschiedenis. Het hoort misschien ook een beetje bij het volwassen worden van het evenement. Wordt natuurlijk ook elk jaar steeds groter en steeds belangrijker. Misschien ook nog wel wordt gezien de huidige situatie. Dus dat soort thema's komen ook zeker aan bod. Verwacht niet bij ons een lijst met allerlei bedrijven die we gaan nemen en shamen. Maar het is zeker een belangrijk onderdeel geweest. Hè. Ook dat beginperiode misschien iets te veel wit en te veel man was. Dus er zijn allerlei initiatieven geweest om dat, om dat enigszins bij te draaien. Dus dat zijn ook belangrijke onderdelen die horen bij de geschiedenis van de botenparade en die we zeker ook aan bod laten komen.
0: En wat vind je nou zelf eigenlijk, wat raakt je nou het meest in deze tentoonstelling? Waarom is het zo belangrijk voor je?
1: Nou, het is, die botenparade is natuurlijk zo onlosmakelijk met de grachten verbonden. Dus vandaar dat we het vanuit het Grachtenmuseum ook zo belangrijk vonden om dit onderwerp te behandelen. Maar wat ik eigenlijk merkte in de interviews die we hebben gedaan met de mensen voor de audiotour, is dat je steeds eenzelfde verhaal terug hoorde. En dat was namelijk dat de eerste keer dat mensen op zo'n boot staan en de eerste keer dat ze meedoen. En dan hebben ze natuurlijk al jarenlang een strijd gevoerd in hun eigen omgeving of in een grote gebied. Maar de eerste keer dat je op die boot staat aan het begin en dat je de eerste brug onderdoor komt en dan eigenlijk de kanten van de grachten vol ziet met mensen die je eigenlijk allemaal staan toe te juichen. En dat moment is voor dat is zo belangrijk en dat maakt zoveel indruk op mensen. Dat ik ook regelmatig met kippenvel heb gezeten toen mensen daarover vertelden over zo'n bijzonder moment. Tijdens opnames van de audiotour. Dus ik denk dat dat is mij in ieder geval bijgebleven in het maken van deze tentoonstelling het afgelopen jaar. En dat kan me heel goed voorstellen dat dat een heel bijzonder moment is voor heel veel mensen.
0: Ja, directeur van het Grachtenmuseum Martijn Bos, hartelijk dank voor het gesprek deze ochtend. Liefde op de grachten, 30 jaar Canal Parade, is nog tot eind september te zien in het Grachtenmuseum in Amsterdam.

0: conspiraren onder leiding van Craig Hella Johnson zongen hier The Coolin uit Reincarnations van Samuel Barber. Karel, het is misschien, we zitten midden in de zomervakantie, maar we gaan zo direct na de zomer met deze zender weer op pad om stemmen op te halen voor onze klassieke Top 400.
1: Ja, leuk. De stembus gaat er rijden.
0: Dat is altijd leuk. Ik mag zelf ook weer mee achter het stuur om in ieder geval een deel van die route te verzorgen. Van maandag 21 tot en met vrijdag 25 september rijden we rond. En ik begreep dat wij nog wat plekken zoeken om te mogen aanschuiven bij het ontbijt.
1: Ja, de provincie Drenthe.
0: Ja, precies. Dat is, even kijken hoor, ik pak die data er even bij. Op dinsdag zoeken wij nog iets, omgeving, Coevorde, om daar de dag heerlijk te beginnen met een klassiek ontbijtje. Iemand die van klassieke muziek houdt bij zijn of haar ontbijt. En waar wij dan eventjes mogen genieten van een kopje koffie en de stemtip van die luisteraar. Dus laat dat even weten. Of op vrijdag 26 september. En waar is dat ook alweer?
1: In de buurt van Venlo.
0: De buurt van Venlo. Nou, dus ik zou zeggen,
1: woon je in de buurt van Venlo of in de buurt van Coevorde en wil je dat we langskomen?
0: Laat
1: mailen of appen.
0: Mailen of appen, mag allemaal. We zorgen dat het op de juiste plek terechtkomt.

0: Een deel uit Caja de Musica van David Bruce, Britse componist. Gespeeld hier op harp door Bridget Kibbe. Ik kreeg nog even een berichtje. Blijkbaar zei ik vrijdag 26 september. Ja, dat wordt lastig dit jaar. Dit jaar valt de vrijdag op de 25e. En die dag bedoel ik inderdaad. Dus mocht je nog, ik zeg het dan nog maar een keer gewoon, interesse hebben om ons te ontvangen met de stembus voor de klassieke Topje 100. Dinsdag 22 september, omgeving Coevorden. Vrijdag 25 september, omgeving Venlo. En dan is het inmiddels toch echt 8:30 geweest. En dan heb ik vandaag Jules Gernaert aan de lijn om ons even bij te praten over het weer. Jules, goedemorgen.
1: Pieter, een hele goede morgen. Ja, Jan is een beetje op vakantie inderdaad.
0: Dat mag ook af en toe, toch? Zo is dat.
1: Dat dacht ik.
0: Ja, nou ja, het weer, er gebeurt genoeg. We hebben toch wel een soort rustige week gezien. Ik denk voor de vierdaagse lopers was dat aangenaam. Maar elders in Europa viel het nog niet mee.
1: Ja, het valt inderdaad niet zo op. Hè. Er zijn nog wel dingen aan de hand inderdaad. Vooral ten zuiden van ons. Maar inderdaad, ja, deze week hebben we toch zeker in Nijmegen geluk gehad. Kun je toch wel een beetje zeggen. Ja. Ideale temperatuur natuurlijk. Waar weer 100.000 gladiolen zijn uitgereikt, heb ik begrepen. Ja. En dat zijn ook knollen in plaats van bollen. Wist je dat?
0: Nee. Dus je hebt, ik heb nog nooit die vraag gesteld. Nee,
1: tulpen bollen, die zijn een beetje gebladerd aan de binnenkant met de voedingsstoffen erin. En een gladiolen is dan een bol. Dat is een aardappel en een dahlia. Maar goed, dat is hetzelfde effect, denk ik. Er hangt iets onder aan de steel.
0: Dat is waar. Ja, ik weet niet of ze eetbaar zijn trouwens, maar goed.
1: Ik denk het niet, maar goed. Nee, ik ga die proberen. En inderdaad, ondertussen in het zuiden nog veel hitte. Natuurlijk in Frankrijk en zeker ook in Spanje. De ene na de andere dag met 35 tot 40 graden. Slecht ook voor de druiven. Ik heb een vriend wijngaardhouder daar. Dat gaat allemaal niet zo geweldig daar. Dus daar is wel enige verlichting. En wellicht ook is er enige verlichting voor de bosbranden in Frankrijk. Die naderen Bordeaux zo'n beetje.
0: Ja, vandaag dat heeft gisteren ook met de wind te maken natuurlijk. Hè?
1: Ja, er is nu wel een westenwind. Er is wat zeewind en vochtige lucht uit de Golf van Biscayen. Dat wil je natuurlijk. Dan wordt het misschien 25 of wellicht 30 graden. Nog eventjes, maar er komt ook wat bewolking aan. Wellicht later vandaag wat motregen. Zet ik maar druppels op de relatief groeiende plaat. Maar het bluswerk heeft dan natuurlijk meer effect. Wat je echt wil is natuurlijk een plens met regen in dat soort gebieden. Maar goed, een klein beetje verlichting is goed. Dat er beter geblust kan worden. Maar later van deze week komt er weer nieuw warmte aan uit Frankrijk.
0: Ja, maar dan krijgen we ook wat regen nog. Want de droogte is ook nog wel hier aanzienlijk.
1: Ja, zeker nog maar enkele cijfers in neerslaggetallen deze maand. Zo 2 tot 8 op de meeste plaatsen in het westen, midden en zuiden. Alleen in het noordoosten is redelijk wat regen gevallen. 20 tot 30 millimeter. En ook vannacht is daar de eerste regen gevallen eigenlijk. Met zo'n 4 millimeter op sommige plaatsen. Noord-Holland lokaal 1 tot 2. Daar komen nu weer nieuwe buien van zee aan. En die kant van de buien gaat zich ook langzaam verplaatsen naar het midden van het land. Heb ik het over vanmiddag. En later vandaag ook in het zuiden zal er af en toe wat vallen. Niet meer dan een druppel op de groene plaat natuurlijk, maar goed voor de tuin. In het noorden en het oosten kan zo'n 10 tot 15 millimeter aan neerslag in totaal vallen dus over het hele etmaal van vandaag. Nou, de wind is nu zwak tot matig en dan zee soms vrij krachtig uit west tot zuidwest. Dat wordt windkracht 3 tot 5 en aan zee soms windkracht 6 vanmiddag uit diezelfde richting. Dus iets meer wind en de temperaturen zijn gematigd moet je zeggen met maximaal vanmiddag van 19 graden direct aan zee tot nog 22 graden in het oosten.
0: Mm-hmm. En de regen is maar tijdelijk, geloof ik, hè?
1: Ja, helaas wel inderdaad. Morgen is er nog kans op een paar buitjes. Vannacht trouwens ook wel. Dus niet veel regen, maar ook geen hoge temperaturen. Een beetje halve wolk morgen met wat stapelwolken. En maximaal van 20 tot 23 graden. En vanaf dinsdag komen we weer in warmere lucht vanuit Frankrijk terecht. Dinsdag is het vrij zonnig met wat sluierbewolking. En zo maximaal van 24 tot lokaal 30 graden. En dan krijg je woensdag en of donderdag waarschijnlijk landinwaarts maximaal van 30 tot 35 graden. Dus behoorlijke warmte weer. Zeker in Gelderland en ook in Overijssel en Noord-Brabant en Limburg. Maar aan zee krijg je snel wat zeewind. Dus in de kustprovincies zal het met de hitte mee gaan vallen. Misschien dat er op woensdag één dag tussen zit met 30 graden. Met ook kans op een enkele onweersbui.
0: Jules, dank je wel weer voor deze bijdrage. En ik wens je een heel mooie zondag verder.
1: Een goede dag.
0: Dank je wel.
2: De Ochtend met Pieter van Nes op NPO Klassiek.

pianist David Frey met L'Aimable van Joseph Nicolas Pancras Royer. Heerlijke muziek en een prachtige naam. En dan had hij ook nog eens een prachtige baan. Hij was maître de musique des enfants de France. Oftewel, hij was verantwoordelijk voor de muzikale opvoeding van de kinderen van Lodewijk de 15e.

fluitist Olivier Riel speelde samen met Le Petit Trianon een deel uit een fluitsonate van Pierre-Gabriel Buffardin, Franse fluitist uit de 18e eeuw, werkzaam aan het hof van de keurvorst van Saksen in Dresden. Ja, en ook in de tijdmachine van vandaag reizen we af naar de 18e eeuw om even bij een van die bijzondere momenten uit de muziekgeschiedenis aanwezig te kunnen zijn. En vandaag gaan we terug naar...

Londen, 17 juli 1717. Het is een warme zomeravond. Langs de trappen van Whitehall lopen lakeien af en aan. En even later verschijnt koning George I. Aan de kade ligt zijn boot al klaar. De bestemming is Chelsea, een paar kilometer stroomopwaarts. Het opkomende tij zal de koninklijke stoet er vanzelf naartoe brengen. De Theems is de drukste verkeersader van de stad. Vrachtboten, veerponten, privé-barges en kleine bootjes die tussen het verkeer doorlaveren. Whitehall verdwijnt langzaam uit het zicht. En dan schuift een tweede boot langs zij. Aan boord zitten ongeveer 50 muzici. De muziek is geschreven door George Frederick Handel, componist aan het Hof van Zijne Majesteit. En de hofmaarschalk die deze avond organiseert, baron Kielmansegg, kent hem bovendien nog uit Hannover, waar hij al vroeg een van Handels beschermheren was. Als de koning een avond op de rivier wil opluisteren, is de keuze dus snel gemaakt. Hobo's, fagotten, fluiten, strijkers en vooral ook hoorns en trompetten. De blazers dragen moeiteloos over het open water, terwijl de strijkers de muziek ook lichtheid blijven geven. Steeds meer boten sluiten zich aan. Sommigen blijven eerbiedig op afstand, anderen proberen dichterbij te komen. En op de kades blijven mensen staan om te kijken en te luisteren. Een ooggetuige schrijft later dat de rivier die avond bijna helemaal met boten bedekt was. De muziek, de verlichting op het water en de langzaam voortglijdende stoet vormen samen één groot schouwspel. In Chelsea wacht een souper in het huis van de overleden Lord Ranelagh. Daarna maakt de koning zich op voor de terugtocht. Maar eerst vraagt hij of de muzici de muziek nog eens willen spelen. En later, als de stoet weer richting St. James vaart, klinkt het nog een keer. Als de koninklijke vloot diep in de nacht weer terugkeert, heeft Handels muziek urenlang over de Theems geklonken. Tussen tientallen boten beweegt het orkest rustig met de stroom mee, terwijl Londen langzaam donker wordt.

0: Le Concert Spirituel onder leiding van Hervé Niquet speelde een aantal delen uit What a Music van Händel. Bij die tijdmachine van vandaag. En daarmee loopt de klok alweer richting 9 uur, Karel. Dank ook voor jouw bijdrages deze ochtend.
1: Graag gedaan.
0: Ik zou zeggen, veel plezier met Tussen Hemel en Aarde. Zo dadelijk na het nieuws en de ster. En morgen zit Andrea hier volgens mij weer gewoon op haar post. Dus blijf lekker luisteren ook de komende week naar de ochtend. En heb in ieder geval voor vandaag een hele mooie zondag. Dag.
2: Dit was een programma van KRO NCRV.
3: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
4: 6 gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
5: It's showtime.
4: Deze week filmregisseur Mike van Diem over de toon van zijn film Voor de Meisjes.
5: Je lacht terwijl je eigenlijk denkt, mag ik eigenlijk wel lachen? Want het schuurt een beetje.
4: Over de impact van het winnen van een Oscar.
5: Voor jou als Oscarwinnaar gaat de deur toch altijd nog uit nieuwsgierigheid open.
4: En waar je zo'n beeldje laat.
5: In mijn vrij rommelige keuken staat een blad. Er staan allerlei flessen olijfolie op. En daar staat hij tussen.
3: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8. Hier op NPO Klassiek.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com. Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
10: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. Het gaat om een man van 21, zegt de politie, uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen aangehouden voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd, vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. En de autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In Hongkong zijn meerdere mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In het hele land rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur dicht. Het weer, vanochtend bewolkt, kan wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
3: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp.

Zoveel moois in zo weinig noten. Bertrand Chamaillou speelde Ravels prelude in A klein. Goedemorgen, welkom bij Tussen Hemel en Aarde. Met vanmorgen meerdere versies van het Marialied Ave Maristella. Een ode aan Maria als sterren der zee. En ook bijzondere combinaties van westerse muziek en muziek uit het Midden-Oosten. En oude muziek die naadloos overgaat in hedendaagse muziek. Kortom, wie muzikaal verrast wil worden, die zit de komende 2 uur goed. Maar ook wie het beproefde klassieke repertoire, wie daarvan houdt, die moet vooral blijven luisteren. Want rond 10 uur een verbluffende opname van de Hohe Messe van Bach. We beginnen met Gregoriaans. Dat wil zeggen met muziek van de Amerikaanse componiste Emily Dickens. Zij liet zich duidelijk inspireren door het Gregoriaans in haar versie van het Ave Maristella. Direct gevolgd door een meerstemmige versie van datzelfde Ave Maristella. En ook die is van Emily Dickens.

Twee versies van het Ave Maristella. Allebei van Emily Dickens. De eerste, eenstemmig, gezongen door sopraan Penelope Appleyard. Gevolgd door een meerstemmige zetting van datzelfde lied, ook van Emily Dickens, maar dan gezongen door Apollo 5. Ja, die aanroeptitel van Maria als Maristella, als Sterre der Zee, die stamt al uit de vroege middeleeuwen. Waarschijnlijk zo rond de 5e eeuw. Het maakte Maria tot een geliefde beschermvrouwe bij de zeelieden. En je moet maar eens opletten, veel katholieke kerken in havenplaatsen, vlakbij zee dus, die dragen de naam van Maria Sterre der Zee. In Scheveningen bijvoorbeeld heb je de parochie Maria Sterre der Zee. Maar niet alleen aan de kust. Een van de bekendste Mariakapellen in ons land, die is ook gewijd aan Maria Sterre der Zee, maar die staat in Maastricht. Elke dag worden daar honderden kaarsjes opgestoken. We gaan luisteren naar nog een versie van het Ave Maristella, en niet de minste, die van Claudio Monteverdi. Ingeleid door de weemoedige klanken van de doudouk, een typisch Armeens blaasinstrument.

La Tempête, onder leiding van Simon-Pierre Bestillon, met een indrukwekkende uitvoering van het Ave Maristella uit de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. Muziek uit 1610. Nou, vooruit nog eentje dan. Althans, een arrangement van het Ave Maristella van de 15e eeuwse Guillaume du Failly. Het Berlijnse gezelschap Lauten Compagnie die combineert graag oude muziek met nieuwe muziek en komt zo tot verrassende en onverwacht mooie combinaties. Zoals hier in dat arrangement van du Failly's Ave Maristella en Dawn uit het Book of Days van de hedendaagse Amerikaanse componiste Meredith Monk.

Duvalliers Ave Maristella, dat naadloos overging in Dawn van de hedendaagse componiste Meredith Monk. Het staat op de prachtige cd Circle Line van Lauten Compagnie Berlin onder leiding van Wolfgang Katschner. Capella Mariana die maakte in 2024 de cd Pilgrimage, Pelgrimage. Een ondertitel van die cd, een muzikale reis van Christophe Arant naar Jeruzalem. En daarop muziek die de boheemse edelman en componist Harant op zijn pelgrimage eind 16e eeuw zou kunnen hebben gehoord. Onder andere een werk dat je een mix zou kunnen noemen tussen de Franse renaissance componist Pascal Destocart en de tot de islam bekeerde Poolse componist Ali Ufki. Deze laatste vertaalde psalmen in het Turks. Metsmoer 2 en 4 en psalm 4 worden hier ingeleid door muziek van de Armeense Sogomon Komitas.

Ja, mooie combinatie van Franse renaissance muziek van Pascal de Lestocar en muziek uit het Midden-Oosten van Ali Oufki. Capella Mariana vlocht metsmoer 2 en 4 van Oufki, vakkundig door psalm 4 van Lestocar. En daarvoor hoorde u Avach Margarian op de Poch. En dat is familie van de doudouk die we eerder al hoorden, ook een Armeens blaasinstrument. Margarian speelde Havik van Sogomon Komitas. We blijven muzikaal in de sfeer van het Midden-Oosten. Meer precies in de woestijn van Judea. Straks van Michel Lambert, Le Pénitent dans le désert. De boeteling in de woestijn. Over iemand die zich terugtrekt uit de wereld. En in de stilte van de woestijn, in het reine wil komen met zichzelf. Om uiteindelijk in rust te kunnen sterven. Dat straks, nu eerst, van Isidora Zebeljan, Intimate Letter from Judean Desert. En daarin wordt precies de stilte en de eenzaamheid opgeroepen waar de boeteling van Lambert zo naar op zoek is.

Muziek uit de woestijn. Eerst het Aretusa Quartet met Intimate Letter from Judean Desert van Isidora Zebeljan. Direct gevolgd door Le Pénitent dans le désert van Michel Lambert, gezongen door sopraan Anna Vieira Leite. Niet letterlijk in, maar toch relatief in de buurt van de Egyptische woestijn, bezocht de heilige Franciscus van Assisi in 1219 de Egyptische sultan Malek al-Kamil, in een poging de zoveelste bloederige kruistocht af te wenden. Franciscus was een groot tegenstander van het tegen iemands wil opleggen van een geloof. Je moet het geloof voorleven en je mag er enthousiast over vertellen, maar nooit opdringen. Je moest volgens Franciscus in respectvolle dialoog gaan met andersgelovigen. En om zelf het goede voorbeeld te geven, reisde hij af naar die Egyptische sultan Malek al-Kamil. De overlevering vertelt dat het een warme ontmoeting was. De mannen bleken het goed met elkaar te kunnen vinden. Helaas heeft het bezoek geen kruistocht kunnen voorkomen. Die kwam er toch, tot ergernis van Franciscus. Maar deze heilige van Assisi is tot op de dag van vandaag het voorbeeld voor veel christenen om een respectvolle dialoog aan te gaan met de islam. Judith Steenbrink van Holland Barok schreef ter ere van Franciscus deze lofzang, Lauda.

0: Adriano Rodriguez van der Spoel samen met Holland Baroque met Lauda van Judith Steenbrink. Het staat op de pracht-cd Dialogos met als ondertitel Franciscus van Assisi ontmoet sultan Malik al-Kamil.
1: Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp. Op NPO Klassiek.

Erik Bosgraaf, blokfluit en Anna Besson, traverso, samen met ensemble Cordevento in de eerste twee delen van het concert voor blokfluit, fluit en strijkorkest in E-klein van Georg-Philippe Telemann. Eigenlijk alles wat dirigent Raphaël Pichon en zijn ensemble Pygmalion aanraakt, verandert in goud. Zo ook de opname van Bach's Hohe Messe uit 2024. De New York Times roemde de opname als een van de meest indrukwekkende Bach-uitgaven van de laatste jaren. Van die opname zijn dit het duet Domine Deus en het koor Qui Tollis Peccata Mundi, twee delen uit het Gloria.

0: twee delen uit de bejubelde opname van Bach's Hohe Messe door Piet Malion onder leiding van Raphaël Pichon. Het duet Domine Deus met sopraan Julie José en tenor Emiliano González Toro, direct gevolgd door het koor Qui Tollis Peccata Mundi.
1: Tussen hemel en aarde met Wilfred Kemp op NPO Klassiek.

Mooie ingetogen muziek van Claude Debussy. Hij schreef maar één strijkkwartet, maar dat was dan ook meteen een schot in de roos. Quatuor Hermès speelde derde deel uit dat strijkkwartet in G klein. In onze heilige kalender vandaag aandacht voor een heilige van eigen bodem, Titus Brandsma. Morgen, 27 juli, is het zijn feestdag. Op 15 mei 2022, nog niet zo lang geleden dus, werd hij door paus Franciscus heilig verklaard. Vanwege zijn moed tijdens de Tweede Wereldoorlog. Brandsma was naast priester en hoogleraar ook journalist. Ondanks de Duitse dreiging nam hij het op voor persvrijheid en verbood namens aartsbisschop de Jong katholieke kranten om advertenties van de NSB te plaatsen. Hij zag de vernietigende kracht van het nazisme en vond het zijn plicht als katholiek daartegen in verzet te komen. Ook al wist hij wat de gevolgen zouden kunnen zijn. En die gevolgen bleven inderdaad niet uit. In januari 1942 wordt hij opgepakt en belandt hij in Dachau. Medegevangenen herinneren zich later dat Titus, ondanks zijn lijden, geregeld het gebed van Teresa van Avila bad, dat hem dierbaar was. Nada te turbe, nada te espante. Laat niets je verontrusten. Laat niets je angst aanjagen. En dat gaf hem tot het einde toe een opmerkelijke innerlijke rust. Een half jaar later sterft hij in datzelfde Dachau als gevolg van een dodelijke injectie. Titus had een bijzondere devotie voor Maria. Tot het laatste bad hij de rozenkrans. En daarom nu ter ere van Titus Brandsma een bijzonder stuk van Josquin des Prez. Hij weefde twee Maria-antifonen door elkaar heen. Het Alma Redemptoris Mater, lieve moeder van de Verlosser, en het Ave Regina Celorum. Hierin wordt Maria als hemelse koningin bezongen. En die twee door elkaar klinkt dan zo.

muziek ter ere van Maria van Josquin des Prez. Bij wijze van ode aan de heilige die morgen zijn naamdag heeft, Titus Bransma. Je hoorde het Brabant Ensemble onder leiding van Steven Rice.

het enige werk van Francis Poulenc voor gitaar. Thibaut Garcia speelde Poulencs Sarabande voor gitaar. We blijven in Frankrijk met muziek van de 17e-eeuwse Pierre Robert. Van hem is dit motet, Christe Redemptor Omnium, Christus, verlosser van allen.

Ensemble correspondance onder leiding van Sébastien Dossier met Christe Redemptor Omnium, motet van Pierre Robert.

Ja, lief wiegelied van Claude Debussy. Gerson Leon en Jonathan Fournel speelden berceuse voor viool en piano in F groot. Dat brengt ons bij de Mariakapel. En daar klinkt vandaag muziek van Orlandus Lassus. Hij was de meester van wat wel de parodie- of imitatiemethode wordt genoemd. Hij nam dan motieven, imitaties en soms hele structuren uit een bestaand werk en verwerkte die dan tot een nieuw liturgisch stuk. En dat deed hij ook in dit Magnificat, dat hij baseerde op het madrigaal Vergine Bella van Cipriano de Rore. Hij noemde het Magnificat Super Vergine Bella.

0: Orlandus Lassus schreef maar liefst 110 versies van het Magnificat. Deze was gebaseerd op een bestaand madrigaal, Vergine Bella. Je hoorde vocaal ensemble Magnificat, ja, zo heette ze echt. En ze stonden onder leiding van Philip Cave. Tot zover. Straks duikt Saskia Voorbach weer in het rijke archief van het zondagochtendconcert. En dan wens ik u heel veel luisterplezier bij. Fijne zondag nog.
1: NPO Klassiek. Van de Alpen naar de Auvergne. Het London Philharmonic Orchestra duikt de natuur in, samen met dirigent Edward Gardner. Het zomeravondconcert is erbij, live vanaf de BBC Proms in Londen. Luister mee. Morgen om 8 uur, Richard Strauss en Joseph Canteloube in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
9: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Het weer bewolkt, er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en er trekken steeds meer buien over het land. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Het zondagochtendconcert met Saskia Voorbach.
2: Een heel goedemorgen en hartelijk welkom bij het zondagochtendconcert live vanuit de studio in Hilversum. We zitten nog altijd in onze zomerstop waarin ik muziek draai uit meer dan 30 jaar archief zondagochtendconcert. En op 6 september zijn we weer heerlijk live vanuit het concertgebouw. Vandaag eindigen we met Beethoven, zijn eerste symfonie waarin al zo mooi te horen is wat voor revolutionaire componist Beethoven zou gaan worden. Daarvoor het 2-delige symfonisch gedicht van Felix Mendelssohn, Meere Stille und glückliche Fahrt. Pardon, het zit me even iets dwars. Ja, het gaat weer. Maar we beginnen met Bach, kantate Gott soll allein mein Herze haben. Zoals u misschien wel weet, werkte Bach 27 jaar lang als kantoor van de Thomaskirche in Leipzig. En dit hield voornamelijk in dat hij voor iedere zondagdienst een kantate leverde. Maar ook moest hij Latijn onderwijzen aan de jongetjes van de leerlingen van de Thomasschule. En dit laatste was de reden dat Telemann, die aanvankelijk was gevraagd om dit ambt te vervullen, had geweigerd voor deze positie. Hij zag het niet zitten om Latijn te onderwijzen en dus werd Bach gevraagd. En de raadsheer, de leidinggevende, verklaarde: aangezien we de beste man niet kunnen krijgen, moeten we het maar doen met een middelmatige. En hiermee sprak hij dus over Bach. Gezien de enorme werkdruk waaronder Bach werkte voor de Thomaskirche, greep hij regelmatig terug naar vroegere composities. En ook voor deze solo-alt-kantate, hij schreef hem in 1725, 26. En hij greep bijvoorbeeld terug naar het eerste deel van een orgelconcert. En de tweede aria van de alt ontleende Bach aan een verloren gegaan hoboconcert. De bezetting is dus solo alt, koor, solo orgel, 3 hobo's, strijkers en basso continuo. En Bach schreef in deze periode in Leipzig een aantal van deze solo cantates, hiermee dus verwijzend naar de solo alt. En dat deed hij waarschijnlijk om de jonge zangers van zijn koor een beetje rust te geven, of omdat hij op dat moment een uitzonderlijk goede solist tot zijn beschikking had. Het koor hoefde dan pas aan het einde van de kerkdienst in actie te komen voor de afsluiting. Deze kantate bestaat uit 7 delen. Een uitbundig instrumentaal openingsdeel. Dan 5 delen met de alt waarin ze bezingt dat God alleen haar hart zal hebben. Daarna over het loslaten van aardse verlangens en de ware betekenis van goddelijke liefde. En tot slot in het 7e deel sluit het koor af met een traditioneel 4-stemmig slotkoraal. De kantate Gott soll allein mein Herze haben uit het zondagochtendconcert van 11 september 1994. We horen Bernarda Fink als alt, begeleid door Combattimento Consort Amsterdam. En we horen het klein koor van Toonkunst Rotterdam. En dit alles onder leiding van Jan-Willem de Vriend.

Dit was de Bach-kantate Gott soll allein mein Herze haben, gezongen door alt Bernarda Fink, gespeeld door Combattimento Consort Amsterdam. En het slotkoraal werd gezongen door het Klein Koor van Toonkunst Rotterdam. En dit alles onder leiding van Jan-Willem de Vriend. We springen ruim 100 jaar in de tijd. Een stuk van Felix Mendelssohn, Meeresstille und glückliche Fahrt. In het jaar 1821 nam componist Carl Friedrich Zelter zijn pupil Felix Mendelssohn mee naar Johann Wolfgang von Goethe. En deze grote dichter was enorm onder de indruk van het 12-jarige talent dat steeds weer voor hem op de piano moest komen spelen. Hij zei: "Als ik treurig ben, kom dan bij me en vrolijk me op met je prachtige snarenspel." En rond die tijd, op zijn 12e dus, had Felix al flink wat jeugdige composities op zijn naam staan. Waaronder een komische opera en wat pianostukken en kamermuziek. Al snel volgden er talrijke andere werken. En in 1826, toen was Mendelssohn 17 jaar oud, componeerde hij de beroemde ouverture van Ein Sommernachtstraum naar het toneelstuk van William Shakespeare. En weer 2 jaar later, in 1828, volgde dit symfonisch gedicht, deze keer geïnspireerd op een tweetal gedichten van zijn inmiddels goede vriend Goethe. In deze gedichten beschrijft de dichter eerst de stille oceaan die voor schippers iets heel angstaanjagends heeft. Dat is dus het stuk Meeresstille. Je hoort elk zuchtje van de schippers, het kraken van de peddels, het piepen van de giek en verder is het dus oorverdovend stil op zee. En dan in het tweede deel, dan horen we het moment waarop eindelijk de wind opsteekt en men weer kan gaan varen. Hier horen we glückliche Fahrt. Deze twee gedichten van Goethe waren in 1815 ook al een inspiratiebron geweest voor Ludwig van Beethoven. Hij verwerkte ze in een korte kantate. Mendelssohn maakte van de gedichten een instrumentaal werk, een symfonisch gedicht. In het eerste deel horen we dus die diepe stilte in de strijkers en de houtblazers. En de opluchting in het tweede deel mondt uit in een stralende fanfare. We horen uit het zondagochtendconcert van 24 maart 2019 het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Marcus Stens.

Dit was Ouverture voor Orkest, opus 27 in D. Groot, Meeresstille und glückliche Vaart van Felix Mendelssohn op gedichten van zijn bewonderaar Goethe. Eerst de angstaanjagende stilte op zee, een boot die daar doelloos ronddobbert. En dan steekt de wind op, glückliche Vaart. Er kan gevaren worden met pauken en trompetgeschal. Het Radio Philharmonisch Orkest hoorde u onder leiding van Marcus Stens. En dan, tot slot, op dit zondagochtendconcert. We horen Beethoven symfonie nummer 1, opus 21 in C. Beethoven schreef deze eerste symfonie op zijn 29ste in het jaar 1800. En hij bewees meteen al een bijzondere componist te zijn door de symfonie te openen met een dissonant akkoord. En vanaf die eerste mate liet hij horen dat hij de grenzen wilde opzoeken. Met deze eerste symfonie zette hij zijn eerste stap in een genre dat hij later voorgoed zou veranderen met zijn 9 revolutionaire symfonieën. Beethoven staat hier nog in deze eerste duidelijk hoorbaar met 1 been in de traditie. Je hoort de invloeden van Haydn en Mozart, maar tussen de regels door steken al de eerste echte Beethoven-momenten de kop op. En dat begint dus meteen in dat eerste deel. Het bouwt langzaam op, alsof Beethoven nog zoekt naar welke toonsoort hij wil gebruiken. En dit plagerig zoeken leverde hem ook bij de première wat negatieve kritiek op. Maar na 12 maten ontvouwt zich dan eindelijk een energiek allegro vol vaart en verrassende wendingen. Het tweede deel is vriendelijker en lyrischer, een sierlijk andante waarin de muziek voortdurend in beweging blijft. Het coda van dit deel bevat een paar modulaties en is iets meer dan alleen maar een afsluiting. Het derde deel heet officieel nog een menuet, maar het tempo is veel te hoog om erop te kunnen dansen. Het is eigenlijk al een echt scherzo, zoals Beethoven in al zijn symfonieën gebruikte. Levendig, geestig en, nou ja, zoals u kunt al horen, daar komt de echte Beethoven de kop opsteken. En dan de finale, die begint voorzichtig. Toon voor toon klimt Beethoven omhoog, totdat ineens een bruisend allegro losbarst dat de symfonie met een enorme energie afsluit. De première vond plaats op 2 april 1800 in Wenen. En ondanks dat kleine kritiekpuntje over dat zoekende begin werd het werk door recensenten geestrijk, krachtig en origineel genoemd. Met zijn eerste symfonie bewijst Beethoven dat hij de traditie volledig beheerst, maar vooral dat hij klaar is om haar voorgoed te veranderen. Uit het zondagochtendconcert van 7 december 2014, die Kölner Akademie onder leiding van Michael Willens.

Dit was Ludwig van Beethoven, symfonie nummer 1, opus 21 in C groot, waarin Beethoven al het tipje van de sluier lichtte van al het moois dat nog komen zou. U hoorde die Kölner Academie onder leiding van Michael Willens. En hiermee zijn we al aan het einde gekomen van dit zondagochtendconcert. De techniek was in handen van Gijs Keizer. En in het zondagochtendconcert van volgende week houden we een heuse Russische ochtend. Dan horen we Tchaikovsky, de Romeo en Julia ouverture, pianotrio nummer 1 in G klein van Rachmaninov. Ook horen we Taneyev Johannes van Damascus en tot slot Glinka Kamarinskaya. En er is natuurlijk niks lekkerders om in de Russische sferen te komen dan met een diep Russisch mannenkoor. Hier het Don Kozakkenkoor Rusland. Zij zingen Gebed van Boete voor Rusland van Tchaikovsky. Ik wens u nog een heel mooie dag en heel graag tot volgende week.

0: Klassiek. BNN VARA.
1: Ik heb al een drukke ochtend gehad, lieve mensen. Ik kom namelijk net uit de studio van Vroege Vogels. Dus ik zit nog helemaal in natuurlijke sferen. Dus ik dacht, weet je, daar gaan we maar even vrolijk mee verder. Iets met vogels, zomer, bloemen.
0: Café Foyer met Jan van Poppel.

0: Dat was het zomerlied uit De Bloemen uit Freuse van Wilhelm Peterson Berger. Gespeeld door het Helsingborg Symfonieorkest onder leiding van Okko Kamu. Lekkere muziek, hè Maarten?
1: Ja, zeker. Ja. Perfect om de middag mee te beginnen, denk ik.
0: Ik vind het ook weer fijn om jouw stem te horen, moet ik zeggen. Zo op de zondagmiddag.
1: Ja, nou, dat hoor ik graag.
0: Dat doet me altijd goed. Ja. Goedemiddag. Ja, fijn dat je luistert naar Café Fayet hier op NPO Klassiek. Ja, toch... Ja, misschien wel het leukste middagprogramma van deze zender, hè?
1: Dat zou je zomaar kunnen stellen, dat klopt. Ja.
0: Ja. Ja, jij werkt ook voor een ander middagprogramma. Dus
1: ja, nee, dus opletten. Ik ben ook voorzichtig in de bewoording.
0: Ja, nee, snap ik. Ja, maar ik weet stiekem wel waar je hart ligt, hoor. Geen zorgen. Wij gaan vanmiddag weer een mooi programma maken. Natuurlijk met een klassiek top 400 dilemma. Nu al zin in. Toch een spannend moment altijd op de zondagmiddag. We gaan op pad met een bekende componist. Of misschien toch een iets minder bekende componist. Daar ga ik zo alles over vertellen. Maar eerst gaan we eens even gewoon, nou ja... erin komen met de muziek van Pieter van Malderen. Pak nog een glas koffie, of een kop koffie moet ik dan zeggen. Een glas water, of misschien al wel de boterham. Vroege lunch mag ook tijdens deze Sinfonia voor Orkest. Opus 5, nummer 1, gespeeld door de Academy of Ancient Music onder leiding van Philip Brault.

Het eerste deel was dat uit de Symfonia voor Orkest nummer 1 van Pieter van Malderen, gespeeld door de Academy of Ancient Music onder leiding van Philip Bral. Ik heb een vraagje aan jou daar thuis. Ken je deze mannen nog?

bijna meditatieve muziek. In ons vorige programma draaiden we best wel vaak nummers van hun. Of van hen, moet ik zeggen. De Three Violas. En ze kwamen onlangs met een nieuwe single. Bonfire heet die. En ik moet zeggen, je ruikt de rook. Je ziet de vlammen. Je voelt de fijne gesprekken die je altijd aan dat kampvuur voert. Dus ik dacht, ja weet je, lekker samen aan de bonfire van Hessel Moeselaar, Floris Faber en Geert de Veller. Het kan helemaal geen kwaad. Ook niet op de zondagmiddag. Dit is Three Violas met Bonfire.

0: La Vida Breve, de dans Espanol nummer 1 van Manuel de Falla. Joost Willemsen speelde het op de harp en daarvoor hoorde je de Three Violas met Bonfire. Oftewel Hessel Moeselaar, Floris Faber en Geert de Veller. Zij vormen die Three Violas. Past ook wel op de zondag, toch Maarten?
1: Zeker, ja hoor. Vind ik heel lekker.
0: En wat ook op de zondag past, is muziek van Gerald Finzi.

0: zeg ik Gerald Finzi. Mooie aankondiging, hè, professor Maarten? Het is natuurlijk Gerald Finzi, sorry.
1: Ja, maakt allemaal niet uit.
0: Even in de Nederlandse vibes. Ja. Fear No More, The Heat of the Sun, zo heet het. Amy Dixon speelde het op de saxofoon samen met het Aurora Orchestra onder leiding van Nicholas Cullen.

0: The Virgin Queen uit The Dancing Master van John Playford. Het barok solisteen onder leiding van Bjarte Eike speelde het. Het is ook warm binnen, moet ik zeggen. Maar het is ook wel tijd om even naar buiten te gaan, toch, vind je niet?
1: Even wat minder
0: warm. Even luchten, hè? Ja. Want elke week gaan we hier in Café Foyer op pad even de deur uit. En vandaag doen we dat met niemand minder dan Mozart.

echte Mozart-kenners zullen nu denken van... wacht eens even, dit ken ik helemaal niet. Ja, ik bedoel ook niet Wolfgang Amadeus Mozart. Nee, ik bedoel zijn laatste kind, Franz Xaver Wolfgang Mozart. Op deze dag, 26 juli, werd hij namelijk geboren in Wenen. Ja, waar anders. En ja, wel jammer, hij heeft zijn vader nooit echt gekend. Want 4 maanden na zijn geboorte overleed hij. En ook de carrière die daarop volgde was, nou ja, toch minder geweldig dan die van de grote Mozart. Hij componeerde onder de naam Wolfgang Mozart Junior. Een paar stukken maar, vooral kamermuziek. En eigenlijk het allertreurigst, die muziek wordt anno 2026 nauwelijks meer uitgevoerd. Ja, en als je er zo naar luistert, onterecht, vind ik. Het is best wel lekker. Luister maar eens naar deze, de sonate voor piano in G groot, opus 10. Het tweede deel daaruit van Franz Xaver Mozart. Onthoud die naam.

0: En dan na die Franz Xaver Mozart gewoon lekker zijn vader draaien. Wolfgang Amadeus Mozart. Met een dikke hit natuurlijk. De Alla Turca, oftewel de 11e sonate voor piano. Hier gespeeld door het duo Morat Vergo.
1: Café Foyer met Jan van Poppel op NPO Klassiek.

0: De Hebride van Felix Mendelssohn was dat. Het Gewandhausorkest Leipzig speelde het onder leiding van Ricardo Chailly. Ja, en dan bewegen wij ons al richting dat klassieke top 400 dilemma, professor Maarten.
1: Ja, het is weer eigenlijk het hoogtepunt, hè, zoals jij het zo graag zou willen omschrijven.
0: Ik vind het elke week wel een hoogtepunt, ja.
1: Het komt er bijna aan.
0: Waar gaat het over? Heb je al een soort tipje van de sluier?
1: Nou, ik heb niks. En dat is het.
0: Je hebt niks en dat is het.
1: Ja.
0: Oké. Nou,
1: daar moet je het echt mee doen vandaag.
0: Daar moet je het mee doen. Nou, zometeen gaan we het klassieke top 400 dilemma spelen in het thema van niks. Zoals professor Maarten net vertelde, je hebt daar de NPO Luister-app voor nodig. Dus pak die er vast bij. En dan hoor je zo allemaal wat dat niets dan inhoudt. Na Giacomo Puccini.

0: Quiet was dat van Rob Reddy. Spreek dat zo uit? Rob Reddy? Rob Reddy? Reddy, denk ik. Wel een goede naam. Rob Reddy.
1: Nou, ja, het zou zomaar kunnen. Ja, ik ken hem pas sinds een paar dagen. Mm-hmm. Want dit is een nieuwe compositie.
0: Ja.
1: Die hij speciaal schreef voor Fortjes Eet. Maar ja, het klinkt wel. Of smaakt naar meer. Het klinkt naar meer.
0: Ja, het klinkt naar meer. Vind ik ook. Rob Reddy. Gezongen door Fortjes Eet, zoals je zei. En daarvoor hoorden we het Quando Men Vo. Ja, ik ben. Dat is niet mijn.
1: Nee, heel goed.
0: Quando Men Vo.
1: Geweldig, aria.
0: Ja, van Puccini uit La Bohème. Ja, dan zijn we aangekomen bij het klassieke Top 400 Dilemma. Klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Zo. De NPO-luisterapp, die ligt voor mensen. Dat kan niet anders.
1: Dat
0: want die heb je
1: ook
0: nodig voor de klassieke Top 400 Dilemma. Ja, ik zei zo, want ik dacht, nu komt het. Nu kom je met je niets, professor Maarten.
1: Nou, dat klopt. Ja. Want het is namelijk komkommertijd. Er is gewoon helemaal niks te beleven. Ja, we hadden natuurlijk het WK met wat gedoe met Trump, die dan de boel zit te saboteren. Maar ja, dat is allemaal natuurlijk.
0: Er gebeurt te weinig in jou.
1: Ja, er gebeurt te weinig.
0: Okay. Dus jij dacht van vandaag gaat het klassieke Top 400 Dilemma over niets.
1: Precies.
0: Oké, en wat gaan we dan draaien?
1: Nou, ik zat eigenlijk een beetje te denken, welk stuk uit de klassieke Top 400 kunnen we daar het beste aan linken?
0: Mm-hmm.
1: En toen dacht ik, ja, dan moet er heel weinig gebeuren, maar toch moet het heel mooi zijn. En toen dacht ik aan dit stuk.
0: Ja, er gebeurt weinig, hè?
1: Het is heel mooi, maar er gebeurt heel weinig.
0: Spiegel im Spiegel van Arvo Pärt. Dat is dan de hit, hè, neem ik aan.
1: Dat is zeker de hit.
0: De hit waarop je kunt stemmen in die NPO-luisterapp. Dan hebben we dus ook een vergeten parel van Arvo Pärt.
1: Mm-hmm.
0: Dat is moeilijker, want veel van zijn muziek is wel bekend geworden natuurlijk. Zullen we even naar die vergeten parel luisteren?
1: Ja, is goed.
0: Dat is deze.

0: Oké. Gebeurt ook niet bijster veel. Dus past beide bij de komkommertijd.
1: Ja.
0: Beide mooi. En jij mag kiezen daar thuis wat je wil horen in dit top 400 dilemma. De hit of de vergeten parel. Laat het even weten in die NPO Luister app. Dan gaan we de balans opmaken na Louis Spoor.

0: vierde deel uit het Nonet voor houtblazers, hoorn en strijkers van Louis Spoor. Gespeeld door het ensemble Wien Berlin. Ja, wel lekker. Toch voelt toch altijd als een soort intermezzo in dat klassieke top 400 dilemma, hè, Maarten.
1: Ja, maar dat is het ook wel een beetje.
0: Ik vind het echt spannend. Er komen veel appjes binnen overigens in de NPO Luisterapp. Dank daarvoor. Herma die zegt, oef, altijd als ik Spiegel in Spiegel hoor, krijg ik tranen in mijn ogen. Ontroerend mooi. Daar kun je geen nee tegen zeggen. Nou ja, Herma gaat dus voor de hit.

Daar kun je op stemmen. Op de hits, maar we hebben ook een vergeten parel. En Carolien wil die vergeten parel, want ze schrijft... Die heb ik nog nooit gehoord, maar wat een rust klinkt daar. Doe maar de vergeten parel.

0: is close, hè, Maarten?
1: Het is heel close. Heb jij een voorkeur?
0: Al had ik die, had ik hem niet uitgesproken. Maar ik vind het oprecht heel moeilijk.
1: Wat mooi, want politiek correct weer.
0: Ja, toch?
1: Ik ben niet van je gewend.
0: Nee, dat is echt voor de mensen thuis. Dus laat vooral weten in de NPO Luisterapp wat je wil horen. Het ligt nog dicht bij elkaar. Dus je kunt veel macht uitoefenen hier op NPO Klassiek. Laat maar even weten. Dan gaan we het zo helemaal draaien. De winnaar althans van het klassieke top 400 dilemma. Na Gustavo Santaolalla.

0: endcredits uit de Cider House Rules van Rachel Portman. Heerlijke muziek, John Lennon op de piano nog. En daarvoor hoorde je Gordon met Shine. Nee, Cordon de Plata. Ja, Cordon of Gordon. Cordon de Plata van Gustavo Santaolalla. En hij bespeelde ook de gitaar en de synthesizer. Ja, sorry. Het is niet dat ik naar de toppers ga, hoor, normaal gesproken. Maar ik weet niet, Gordon zit altijd...
1: Ook leuk, hoor.
0: Ja, ergens vooraan in mijn hoofd. Zullen we naar de uitslag gaan van dat klassieke top 400 dilemma?
1: Ja, alsjeblieft.
0: Let's go.

0: werd volop gestemd op dat klassieke top 400 dilemma in de NPO-luisterapp. Brian die zegt, ja, maar even serieus, zeg, zo'n grote hit als deze van Pert, die moet je toch gewoon draaien. Zonder twijfel gaat mijn keuze naar de hit. Nou, er zijn veel mensen met je eens, Brian. Nico, Annemarijn, Albert, Merel, Olivier of Olivier en Loes onder andere. Evelien die zegt daarentegen weer, ja, die vergeten parel, die klinkt zo prachtig, die hit, die hoor ik al vaker en heb ik ook nog eens op cd. Dus doe maar iets wat wij nog niet kennen. Peter, Lisbeth, Maarten, Olivia, Margreet zijn het met Evelien eens en nog wel meer mensen. Johan, Bert, Mirjam, Joes, allemaal willen zij de vergeten parel. En als we dan de balans opmaken, professor Maarten.
1: Ja, dan gaan we toch weer naar die vergeten parel toe.
0: Toch weer die vergeten parel. Wel een hele mooie vergeten parel van Arvo Pärt en het heet Kleine Litanee.

0: het eerste deel. En wat een deel uit het derde Brandenburgsconcert van Johann Sebastian Bach. Gespeeld door het Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Tom Koopman. Ja, dit zijn de hits waar je op zondagmiddag voor intuned, hè, op NPO Klassiek.
1: Klopt, eigenlijk is het een gemis als je het niet hoort.
0: Nee, toch? Ja, hoe vaak heb je dit stuk al gehoord, denk je, in je leven?
1: Nou, dan zit je toch wel tegen, ik wil zeggen 80 keer aan. Kan dat?
0: 80? Ja, zo. Ik denk wel meer, hoor.
1: Ja, denk je wel meer?
0: Ja, ik denk wel 200.
1: Echt?
0: Ja.
1: God, wat ellende.
0: Ja, dat is wel, vind je het ellendig?
1: Nou ja, als ik eraan denk dat dit...
0: Oh. Dat is minder ellendig.
1: Dat is wel minder ellendig, want er komt nu een heel lekker rondootje aan.
0: Een rondo van de zaak hier in Café Foyer. Ja, we stoppen met praten. We gaan maar luisteren.

0: Een lekker rondootje, ja, dat was het wel. Het vierde deel uit de zevende sonate voor piano van Ludwig van Beethoven. Het rondo dus. Gespeeld op die piano door Boris Giltboer. Ja, daarmee zijn we al aan het einde gekomen van deze café-foyer van vandaag. Jammer.
1: Ja, klopt. Het café gaat sluiten. Maar wij maken plaats.
0: Wij maken plaats. Doe maar de aankondiging, Jos.
1: Ja, voor het zondagmiddagconcert.
0: Ja, zeker.
1: Want die staat weer op het punt van beginnen.
0: Ja, de gordijnen gaan open. De zaaldeuren gaan open.
1: De stoeltjes worden weer gevuld.
0: Ja, wandel naar binnen. Nee, zometeen. Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk uiteraard. Volgende week zijn wij er weer. Hier op deze zender. Zelfde tijdstip met Café Foyer. Moet ik nog iets zeggen?
1: Fijne middag.
0: Ja, tot dan.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: It's showtime.
1: Deze week filmregisseur Mike van Diem over de toon van zijn film Voor de Meisjes.
2: Je lacht terwijl je eigenlijk denkt, mag ik eigenlijk wel lachen? Want het schuurt een beetje.
1: Over de impact van het winnen van een Oscar.
2: Voor jou als Oscarwinnaar gaat de deur toch altijd nog uit nieuwsgierigheid open.
1: En waar je zo'n beeldje laat.
2: In mijn vrij rommelige keuken staat een blad. Er staan allerlei flessen olijfolie op. En daar staat hij tussen.
0: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Gaslicht.com is de

0: best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij die aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond, waarvan 3 ernstig. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. 39 mensen konden worden gered. 23 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam in de problemen en stuurde een noodsignaal. Meerdere schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer, het is bewolkt en buiig. Ook wat zon af en toe. Het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
2: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Ik zie kleurrijke streken.
5: Ik zie mensen van alle tijden.
6: Ik zie deze stijl wel zitten.
7: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
8: Centraal Museum Utrecht.
9: Laat meer zien.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
10: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk.
14: Goedemiddag, fijn dat u luistert naar het zondagmiddagconcert. Ja, in de zomermaanden blikken we terug op de mooiste concerten van het afgelopen seizoen. In afwachting van weer een boordevol nieuw concertseizoen. En vandaag kunt u opnieuw luisteren naar het concert dat vorig jaar op 18 september werd gegeven in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Klaus Mekkelen was de dirigent die voor het Concertgebouworkest stond. En als eerste werd de Nederlandse première van Arcora van de IJslandse componiste Anna Torvalds-Dottir gespeeld. 4 jaar geleden klonk de wereldpremière daarvan tijdens de BBC Proms. Vervolgens reisden we van de desolate landschappen van IJsland naar de piramides en sfinxen van Egypte. Want Jean-Yves Thibaudet speelde het 5e pianoconcert van Saint-Saëns, dat ook wel de Egyptische wordt genoemd. Saint-Saëns, hij bracht vele winters in Luxor door en dat inspireerde hem tot het schrijven van dit pianoconcert. Verder stond Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky op het programma. En deze balletmuziek maakte nogal wat los in Parijs tijdens de première. Niet alleen vanwege de zeer vernieuwende muziek met bijzondere ritmes, maar ook omdat het publiek de kostuums en de hoekige houdingen van de dansers niet kon waarderen. Nou ja, tegenwoordig beschouwen we de Sacre toch echt wel als een van de hoogtepunten in de muziekgeschiedenis. Dit werd dus allemaal gespeeld vorig jaar op 18 september. Maar eerst heb ik nog iets anders voor u klaarstaan. Namelijk muziek van Felix Mendelssohn, ook gespeeld door Jean-Yves Thibaudet.

En dat was Rondo Capriccioso van Felix Mendelssohn, gespeeld door Jean-Yves Thibaudet. We gaan terugblikken op dat concert van 18 september vorig jaar. Klaus Mäkelä dirigeerde toen het Concertgebouworkest en het eerste werk dat werd gespeeld was Arkora van de IJslandse componiste Anna Thorvaldsdóttir. Ja, het is een beetje een duister en mysterieus stuk waarin alle kenmerken van haar stijl van componeren terug te horen zijn. Zoals langgerekte, vaak dreigende lage tonen, waarboven dan clusters van akkoorden een soort dichte nevel vormen die later weer overgaan in open harmonieën. Ook maakte ze veel gebruik van langzame glissando's, van die glijtonen. En het zijn eigenlijk meer verschillende klanken dan dat er ook echt melodieën klinken. Daarbij heeft de natuur ook altijd een grote invloed op haar werk, zoals het landschap, de bergen en uitgestrekte vlaktes van IJsland. In haar vrije tijd gaat ze er vaak op uit. Om te ontspannen trekt ze dan graag de natuur in, streeft ze ernaar om elke dag minstens 3 kwartier te wandelen. Arkora bestaat uit 3 delen. Worlds Within Worlds, het donkere en mysterieuze eerste deel. Dat loopt zonder onderbreking door in het tweede deel, Divergence. En dat gaat vanzelf dan weer over naar het derde deel, dat door Thorvaldsdóttir Primordia wordt genoemd. Nou, op jonge leeftijd begon ze met cello spelen. Ook compositie had al vroeg haar belangstelling. Ze studeerde dat aan de Iceland Academy of the Arts en daarna ook aan de Universiteit van Californië in San Diego. Ja, en ze heeft dus een hele eigen manier van werken. Zo schrijft ze alle partijen eerst met de hand uit, zonder instrumenten te gebruiken. En ze is, zoals ze zelf zegt, gezegend met een groot muzikaal voorstellingsvermogen en speelt de muziek eigenlijk in haar hoofd af. En daarbij gaat ze zeer gedetailleerd te werk. En pas wanneer die handgeschreven partituur af is, dan zet zij het in de computer en is haar werk klaar. En dan klinkt het dus bijvoorbeeld zo.

Het Concertgebouw Orkest onder leiding van Klaus Mäkelä speelde de Nederlandse première van Arcora van Anna Torvalds Dottir. Muziek waar je de uitgestrekte vlaktes en de ruige natuur van IJsland in terughoort. Hoewel ze tegenwoordig in Engeland woont en de bergen en oceanen van IJsland noemde ze ooit de soundtrack van haar leven. Goed, vervolgens werd het podium bij dit concert klaargemaakt voor het vijfde pianoconcert van Camille Saint-Saëns. Deze Franse componist reisde regelmatig af naar Noord-Afrika. Hij heeft zelfs nog even overwogen om daar ook te gaan wonen. Hij raakte geïnspireerd door de klanken van de natuur en de Arabische melodieën die hij probeerde zo goed mogelijk te noteren. En hij was een van de eerste componisten die vogelzang in noten probeerde te vangen. Zo bood hij het publiek een klankwereld die door geen eerdere componist zo was gecomponeerd. Nou, zelf omschreef de Franse componist zijn vijfde pianoconcert als een reis met een dromerige start vol verlangen, het eerste deel, en een terugtocht waarin je het gepuf van de boot kan horen, het derde deel. En het middendeel is een prachtige, bijna Debussy-achtige beschrijving van het leven in Egypte. Tijdens een tochtje over de Nijl bijvoorbeeld hoorde Saint-Saëns de bootslui een Egyptisch liefdeslied zingen. En die melodie is een van de vele inspiratiebronnen die hij gebruikte. Ook de krekels die hij hoorde probeerde hij te vertalen naar muziek. Saint-Saëns speelde zelf de première van dit pianoconcert. En dat deed hij tijdens zijn jubileumconcert in de Salle Pleyel. Om te vieren dat hij daar 50 jaar eerder zijn debuut had gemaakt. Nou, de Franse pianist Jean-Yves Thibaudet was de solist die het bij dit concert speelde, samen met het Concertgebouworkest onder leiding van Klaus Mäkelä.

Jean-Yves Thibaudet speelde het vijfde pianoconcert van Saint-Saëns. Het laatste pianoconcert dat de componist schreef. En dat deed hij samen met het Concertgebouworkest onder leiding van Klaus Mäkelä. En er kwam ook nog een toegift. Uit de 6 stukken voor piano van Johannes Brahms speelde Thibaudet de tweede. Dit is het Intermezzo in A groot.

0: En dat was de toegift die Jean-Yves Thibaudet speelde tijdens dat concert van 18 september vorig jaar. Het intermezzo in A groot uit de 6 stukken voor piano van Johannes Brahms.
1: Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk op NPO Klassiek.
0: Fijn dat je luistert naar het zondagmiddagconcert. Zometeen Le Sacre du Printemps van Stravinsky. Maar nu eerst nog muziek van een componist die door een nog zeer jonge Stravinsky werd bewonderd. En dat was Tchaikovsky. In 1890 bezocht Stravinsky op 8-jarige leeftijd het Ballet Doornroosje op muziek van Tchaikovsky. En dat vormde de kiem voor zijn levenslange fascinatie voor ballet. Later in zijn leven, in 1928, componeerde Stravinsky zelfs het ballet Le Baiser de la Fée, de kus van de vee, als een liefdevol eerbetoon aan Tchaikovsky. En daarom nu eerst nog muziek van die laatstgenoemde.

En dat was het eerste deel van het pianotrio Opus 50 van Tchaikovsky. Gespeeld door La Havshani op piano, Renaud Capuçon op viool en Kian Soltani op cello. Vandaag in het zondagmiddagconcert de opname die we vorig jaar op 18 september hebben gemaakt in het Concertgebouw. Waar na de pauze een van de belangrijkste en meest revolutionaire werken uit de muziekgeschiedenis werd gespeeld. Ja, en dan heb ik het natuurlijk over de Sacre du Printemps van Stravinsky. Oorspronkelijk geschreven als balletmuziek, maar tegenwoordig wordt het eigenlijk vaker als zelfstandig stuk uitgevoerd in de concertzalen. En dat ballet dat geeft een prehistorische wereld weer, waarin een jonge maagd is uitverkoren om zich dood te dansen als offer aan de zonnegod. Het eerste deel gaat vooral over de verering van de aarde en in het tweede deel staat het offer centraal. Nou, de première van deze muziek en het bijbehorende ballet, dat liep uit op een behoorlijke rel. En het was nog niet eens zozeer Stravinsky's vernieuwende muziek die dat veroorzaakte, maar vooral wat er op het podium gebeurde. De choreografie van Vaslav Nijinsky voor dat beroemde ballet Rus was zo wild en woest. Nou, dat had het publiek nog nooit meegemaakt. Dansers die gekleed als boeren met hun lichaam lopen te schudden en met hun voeten stampten, dat vond men de naam ballet onwaardig. En daarbij kwam ook nog eens dat zowel de dansers als de orkestleden moeite hadden met die ongewone ritmische accenten en de vele maatwisselingen. Al direct in de eerste minuut kwamen er mensen in het publiek in opstand tegen deze in hun ogen barbaarse muziek en dans. Voor- en tegenstanders gingen zelfs met elkaar op de vuist en het ballet kon alleen maar uitgedanst worden dankzij de inderhaast opgetrommelde gendarmes die de rust enigszins konden herstellen in de zaal. Nou, de dag na deze nogal hectisch verlopen première stond er in de krant: Ce n'est pas le sacre du printemps, mais le massacre du tympan. Het is niet het lenteoffer, maar de slachting van het trommelvlies. Nou, gelukkig wordt er inmiddels heel anders gedacht over dit meesterwerk. Laten we ernaar gaan luisteren.

Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky, zoals het vorig jaar op 18 september werd gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Klaus Mäkelä. En daarmee eindigde dat concert die avond in het Concertgebouw. En in afwachting van het nieuwe seizoen blikken we ook volgende week weer terug op een bijzonder concert van het afgelopen seizoen. En dan van het Rotterdamse Filharmonisch Orkest onder leiding van Lahav Shani, de chef-dirigent, waar ze eind mei afscheid van hebben genomen. Want hij begint het nieuwe seizoen bij de Münchner Philharmoniker. Op het programma van het concert dat op 16 januari van dit jaar werd gegeven stond het tweede vioolconcert van Béla Bartók, gespeeld door Wilde Wrang. En na de pauze stond de 8e symfonie van Dvorak op de lessenaars. En dit is Wilde Wrang met Carissima van Edward Elgar.

Carissima van Edward Elgar, op viool gespeeld door Ville de Vrang en op piano door Thomas Hoppe. Volgende week dan hoor je deze violisten weer in het zondagmiddagconcert met het tweede vioolconcert van Béla Bartók. Ja, deze Hongaarse componist, hij legde begin 20e eeuw samen met zijn collega en landgenoot Kodály de basis voor de moderne Hongaarse muziek. Ze trokken samen het platteland in om traditionele volksmuziek op te nemen en om dat ook zeker te verwerken in hun eigen composities. Kodály deed dat bijvoorbeeld met dit avondlied.

avondlied van Zoltán Kodály. Uitgevoerd door Tenebrae onder leiding van Nigel Short. Ja, van deze Hongaarse componist nu door naar, we kunnen wel stellen, de meest beroemde Tsjechische componist, Dvořák. Dit is het eerste deel uit zijn Amerikaans strijkkwartet.

En dat was het eerste deel uit strijkkwartet nummer 12. Beter bekend natuurlijk als het Amerikaans strijkkwartet van Antonín Dvořák. En het werd gespeeld door het Ragazze Kwartet. Tot slot van deze uitzending het orkest dat we volgende week gaan horen in het zondagmiddagconcert. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Lahav Shani. Tot 16:30, tot discotabel begint, hoor je nu nog de ouverture voor orkest Cyrano de Bergerac van Johan Wagenaar. Nog een hele mooie zondag verder. Dag!

0: NPO Klassiek. NTR. Discotafel met Cécile Huynen.
1: Goedemiddag, luisteraars. Welkom bij de laatste live-uitzending van het 43e seizoen van Discotafel. Ik heb weer een heleboel mooie tracks klaarstaan en ik ga ernaar luisteren met basbariton Mark Pantus en pianist Frank Peters. Welkom, heren.
2: Dankjewel.
1: Mark, jij organiseert van 19 tot 23 augustus de Wagner Vierdaagse in Heilig Landstichting in de Bossen bij Nijmegen. 4 dagen lang Wagner.
3: Ja.
1: Centraal de opera Tannhäuser. Eva Maria Westbroek geeft masterclasses. Barbara Kozeel en Thomas Beyer geven een recital. Lex Bolmeijer interviewt. Jij doet zelf een audiotour en nog veel meer. Wat haal je allemaal op de hals?
4: Ja, dat denk ik ook heel vaak. Je wil iets, ik wil iets.
1: Ja, waarom, vanwaar deze wens om dit te organiseren?
4: Nou, we hebben het 1 keer eerder gedaan, 3 jaar geleden. Toen was Parsifal de hoofdmoot van nu de derde acte. En nu ook weer een derde acte. Dat klinkt als een gimmick, maar dat is het niet. De derde acte Tannhäuser is namelijk een fantastisch muzikaal hoogtepunt.
1: Ja.
4: Waar je als publiek van de ene en de andere verbazing valt. En het is dramaturgisch ook heel interessant. En niet lang.
1: Dus je bedoelt die derde acte is niet lang?
4: Die derde acte is niet lang. Dus alle vrees van mensen dat ze denken, ja, moeten we daar urenlang zitten? Dat is het tegenovergestelde zwaar. Maar waarom die derde acte, Tannhäuser, is al van heel lang een droom om die een keer los uit te voeren. Omdat ik ook denk, die is het mooiste en de eerste en tweede acte is ingewikkeld. Bovendien, wat ik belangrijk vind, is dat de integriteit van zo'n kunstwerk, dat je die intact laat, zou ik maar zeggen. We doen er wel stiekem een stukje uit de tweede acte voor, zodat Eleonora Hu, die Elisabeth zingt, een beetje meer te zingen heeft.
1: Ja.
4: En dat past ook heel mooi. Het is dat was altijd al mijn droom om dat een keer te doen. En nu lijkt hij uit te gaan komen.
1: Wat fantastisch. En er komt allerlei kamermuziek natuurlijk,
4: ja,
1: ook in bewerkingen.
4: Ja, de bewerking is gemaakt door Thomas Beyer voor piano en strijkkwartet. En het strijkkwartet is het Otilka-kwartet, die ook een eigen programma spelen met Beethoven en een stuk van Olli Mustonen en Schubert. En dan, ja, er zijn nog heel veel dingen. Met Ed Spanjaard heb ik dus een audiotour gemaakt. Daar spreken we over allerlei dingen. Er is ook een plek, dat vind ik heel grappig, waar je buiten kunt zitten op een stoel en met een koptelefoon op je hoofd. En dan kun je luisteren naar de keuze die Frank van Aken heeft gemaakt uit zijn enorme platencollectie. En die dan ook een beetje inleidt. Er is een lezing over Tannhäuser. Dus je kunt niet alleen heel veel horen, maar ook heel veel leren. En dat is, vind ik, belangrijk.
1: Ik wens jou heel veel succes. En ik hoop dat het stampvol werd. Als je er een wil, beste luisteraars, neem gewoon een kijkje op de website van de Wagner Vierdaagse. Frank, jouw collega Mark hier, die werkt zich een ongeluk deze zomer. Maar jij bent hier ook gewoon. Betekent dat je lekker thuis blijft deze zomer?
5: Nou, ik doe het heel rustig aan, ja. Ik ben wel net eergisteren terug van een weekje Italië, maar dat was voor een masterclass.
1: Oh, dan heb je ook weer gewerkt.
5: Dan, ja, wel weer, maar dat is wel heel prettig werk, hoor. En het voelt toch ook een beetje als vakantie. Maar nee, ik ben thuis. Ik probeer zomers eigenlijk vrij te houden. Tenminste, ik ben niet tegen werk in de zomer, maar het moet echt wel heel leuk zijn en heel bijzonder zijn, wil ik het doen. En anders dan ben ik net zo lief thuis. Of ik ga nog wel even een klein stukje reizen. Maar,
1: ja, en wat doe je dan thuis? Speel je dan wel of wil je ook lekker niks?
5: Laat ik maar eerlijk zijn. Ik speel helemaal niet.
1: Ja, ik snap het, hoor. Maar heel veel muzici snappen dat niet.
5: Nee, ik kwam toevallig vanmorgen in de buurt van mijn vleugel.
1: En toen dacht ik, van je vleugel.
5: Dat is alweer een tijdje geleden, ja. Maar dat, ik moet ook
1: verheugen
5: me
1: erop. En toen ben je er toch voorbij gelopen.
5: Ja, ik heb hem niet aangehaald. Maar ik vind dat helemaal niet erg. Ik mis het ook niet. Als ik straks weer aan het werk moet, doe ik dat met plezier, hoor.
1: Dan komt het vanzelf weer, hè?
5: Vanzelf, ja.
1: Geniet ervan.
5: Ja, dat doe ik.
1: Geniet van de vrije weken, Frank. We gaan beginnen met een lied uit een Britse operette uit 1885... waarin een reizende muzikant over zijn liefdesleven en zijn beroep zingt. Maar in werkelijkheid is hij de zoon van de Japanse keizer die op de vlucht is voor een gedwongen huwelijk met een oudere vrouw.

0: A Wandering Minstrel uit de operette The Mikado van de Britse toneelschrijver William Gilbert en componist Arthur Sullivan. Niet te verwarren met popster Gilbert O'Sullivan uit de 70er jaren. The Mikado stamt uit 1885. Het verhaal speelt zich af in Japan, waar de Japanse keizer een verbod op flirten heeft afgekondigd. En wie toch flirt, krijgt de doodstraf. Als de zoon van de keizer de doodstraf moet krijgen, wordt de situatie onhoudbaar. Mark, dit is geen Wagner, maar vind je dit ook leuk?
1: Oh, ik vind het heerlijk.
0: Ja, ik zag wel een glimlachje bij.
1: Ja, en het grappige is, deze aria was de openingsaria uit de voorstelling Operetta Land van Steve de Jong bij de Nederlandse opera. Dus ik heb hem
0: heel goed.
1: En het was natuurlijk vertaald in Nederland en Steve zong het zelf. En dat was een van de leukste dingen die ik überhaupt gedaan heb. En het is grappig om nu dat stuk in zijn originele, dat wil zeggen, bewerkt voor blazers, te horen. En ik hou erg van het lichte genre. Ik vind het ook heel belangrijk, wonder genoeg. Nee, het is niet wonder genoeg, maar ik vind het heerlijk. Het is grappig om te horen met deze blazers. Want ik ken het natuurlijk met het orkest. En dan ik doe het zelf. Dingen bewerken voor minder mensen. En dat geeft heel veel mogelijkheden. Maar je verliest ook altijd wel iets. Maar ik vind het maakt het ook heel toegankelijk eigenlijk. Ook als voor luisteraar heel toegankelijk. Van nou, gewoon doen. Leuk. Ik geniet ervan. Ja.
0: Is het goed gezongen?
1: Vond ik wel, ja.
0: Herken je een stem?
1: Nee, absoluut niet.
0: David Webb.
1: Nee, nooit van gehoord.
0: Samen met, dit is wel grappig, de Academy of Ancient Music.
1: Ja, wat leuk. Met
0: oude instrumenten. Frank, wat vond jij ervan?
2: Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het wat moeilijk kan duiden. Ik heb het gevoel dat het wat context behoeft. Jij vertelt van tevoren waar het over gaat. Maar dat ergens kan ik het muzikaal niet zo goed plaatsen. Denk, waarom zingt hij zoals hij zingt? En waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe? Dus ik blijf een beetje onbewogen zitten luisteren. En een ander ding is, ik geef ruidelijk toe dat ik geen tekstluisteraar ben, maar muziekluisteraar. Maar ik wil de tekst wel kunnen verstaan. Zeker als het een taal is die ik een beetje denk te beheersen. Maar dat vond ik erg moeilijk. Dan kwam zo af en toe een zin naar voren. Denk, oh ja, dat zeg je. Maar even zo vaak ook. Dan denk, waar
0: kan je het niet verstaan? Had jij dat ook maar?
1: Dat had ik ook eigenlijk. En toen dacht ik, oh, ik neem aan dat het een Engelsman is. Ja. Voor Engelsen is het ook niet eenvoudig om in het Engels te zingen eigenlijk. Ja, ja. Engels is een van de minst prettige talen. Ja, allemaal diftongs, mengklanken.
0: Wat is een diftong?
1: Een diftong is, bijvoorbeeld als je het woord sneeuw zegt, dan heb je dus eeuw. Zelfs in het woord, als wij nee zeggen, nee, zetten we daar een dikke j achter. In tegenstelling
0: nee.
1: tot de Vlamingen die zeggen nee.
0: Ja, ja.
1: En dat soort dingen maakt dat het, en die heb je in het Engels heel veel, en dan moet je dus heel erg kiezen op welke waar je op zingt. Want je kunt niet op die J uitzingen, zou ik maar zeggen. Dat maakt dat je dat heel bewust moet doen. En als het je eigen taal is, kan je nogal eens de neiging hebben. Ja, maar het is mijn eigen taal, dus ik kan gewoon zingen. Dat is niet altijd het geval. En ik ben het met je eens dat, zeg maar, dat minder, af en toe minder duidelijk was wat hij eigenlijk zong. Dat is natuurlijk ook aan de zanger. Hè? Je hebt zangers die heel erg tekstgevoelig zijn en anderen die vooral lekker willen zingen. En ik denk dat deze man heeft gekozen om vooral fijn te zingen.
2: Ja, ja, ja. Maar ja, maar de dictie doet ook wat met de kleur. Hè?
1: Absoluut,
2: met de expressie,
1: ja.
2: vind ik. Maar het is wel interessant wat je zegt over dat niet vanzelfsprekend is. Dat je eigen taal goed
0: en dat
2: je
0: per taal ook verschillend is. Ja. Want Frank, jij speelt ook veel met Ekaterina Leventhal, ja. Sopraan.
2: Ja. Ja.
0: Hoe ga je dan om met haar dictie? Of is dat meestal in een taal die jij niet kent?
2: Nou, toevallig ken ik die taal waarin wij veel werken. Russisch, die ken ik wel. Tenminste, goed genoeg om hem te kunnen volgen, te kunnen lezen. Soms zelfs te zeggen van, hey Katja, je zingt dit woord, maar er staat dat woord.
0: Oh ja, dus zo.
2: Maar daar is heel gemakkelijk.
1: Ja, het zegt, ja, maar dat is een uitzondering. In het Russisch heb je extreem veel uitzonderingen op de regels. Dus die E wordt ineens een O.
2: Nee, maar daar, ook daar, en het is natuurlijk zeker als je met een zanger werkt, is de dictie extreem belangrijk, want daar speel je op.
0: Ja.
2: Je plaatst je
0: noten
2: op de uitspraak of op de tekst, laat ik het
0: van
2: zo
0: de zanger.
2: Tekst,
0: ja.
2: Ja, dus die moet heel goed uitsproken zijn. Dus.
0: Ja. Ja. Luisteraars, oordeel zelf bij dit leuke nieuwe album van David Webb en de Academy of Ancient Music onder leiding van John Andrews, met liederen en aria's van Arthur Sullivan. Het is trouwens de eerste opname van deze liederen met historische instrumenten, en van sommige liederen is het de eerste opname überhaupt. We gaan naar Robert Schumann met de eerste van zijn 8 novelletten.

0: Nadat Schumann zijn rechtenstudie had afgebroken, componeerde hij zijn eerste werken en de piano was voor hem het belangrijkste instrument. Vanuit Heidelberg schreef hij aan zijn moeder: "Die huurpiano kost me een ducaat per maand, maar ik wou zo graag dat ik hier mijn dierbare oude geliefde vleugel had. Het is de mooiste herinnering aan mijn kindertijd en jeugd, want hij deelde al mijn gevoelens, al mijn tranen en zuchten, maar ook mijn vreugde." Een paar jaar later, in 1838, componeerde hij onder andere de Noveletten, die hij schreef met Clara Wieck in gedachten, het meisje van zijn dromen. Later zou hij met haar trouwen. Frank, heb je de Noveletten gespeeld?
1: Nee, ik heb ze niet gespeeld. Nee.
0: Ken je ze wel?
1: Ja, ik ken ze wel. Ja, Schumann heeft zo'n omvangrijk oeuvre. Dat is, daar kan ik niet compleet in zijn.
0: Nee.
1: Hij heeft waanzinnig veel geschreven, ja.
0: Vertel eens, wat vond je ervan?
1: Ik vond het een beetje stug eigenlijk allemaal. Het wordt heel gecontroleerd gespeeld en dat is natuurlijk goed. Maar het is goede ritmiek en er is zeg maar helderheid in het stemmenweefsel. En het is heel goed te volgen, ook in de structuur. Dus dat is allemaal fijn, maar... Ja, de wereld van Schumann is zo'n bijzondere wereld en zo'n emotioneel geladen wereld. En daar vind ik dat hier eigenlijk niet aangeraakt wordt. En dat gaat niet vanzelf. Door die contrasten. De muziek is rijk geschreven. Er zitten heel veel contrasten in. Het is altijd aan de ene kant Florestan, aan de andere kant Eusebius. Dus de mannelijke, strijdvaardige held versus de poëtische, gevoelige inborst. Maar dat krijg je niet vanzelf. Dat krijg je niet door alleen maar die noten te spelen... die hij heel erg duidelijk in die karakter speelt. Maar je moet zelf ook die karakters doorleven en in. En ik vind dat niet gebeurt eigenlijk in deze opname.
0: Mark, jij hebt vast veel Schumann gezongen.
2: Ja.
0: Speelt deze pianist als een zanger?
2: Nou, het begon heel driest eigenlijk. Ik vond eigenlijk een beetje... Ik bedoel, de noten zijn natuurlijk... heel Pruisisch in het begin. Hè. Het is heel,
0: Pruisisch?
2: Ja, Duits, Teutoons. Iets heeft iets vierkants. Er is een lied, moest ik aan denken, dat uit de Kernerliederen over het drinkglas eines verstorbenen Freundes. En dan moet je eerst eigenlijk een best lelijk stukje zingen. En daarna gaat de hemel open. En dat is iets fantastisch. En dan kan je alleen maar fout doen. Want het zo mooi is dat in de noodstaat krijg je die voor elkaar. Ik in ieder geval niet. En hier dacht ik van ja, dat zit hier eigenlijk ook precies zo in. Want dat daarna het tegenovergestelde in de muziek komt. Dan daar heb ik gezegd, ja, dat mag nog wel een stukje poëtischer. Dus ik vind eigenlijk dat ik vind niet dat die harder moet spelen of nog Duitser moet articuleren in het begin. Maar de poëzie die erin zit, daar kan je nog wel een stuk verder in gaan, denk ik eerlijk gezegd.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Dit is Adam Laloum. Franse pianist, won in 2009 het Clara Haskell Concours en werd in 2017 uitgeroepen tot instrumentalist van het jaar. Maar volgens jullie is hij dus hier niet helemaal in geslaagd. Laten we nog een trekje doen om te kijken of dat beter wordt.
1: Ja, iedereen heeft een tweede kans.
0: We geven hem een tweede kans, want op dit album staat ook Kreisleriana, vernoemd naar Kreisler. Dat is de excentrieke en geestige dirigent uit een boek van schrijver Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. En Schumann droeg dit stuk op aan Frédéric Chopin. Je hoort het tweede deel.

0: Sehr innig und nicht zu rasch uit Kreisleriane van Schumann. Frank, ging het beter? Je mag het gewoon zeggen, hoor.
1: Nee, ik vind het niet. Nee, ik vind wel niet. Ik vind niet dat het beter gaat. Ik moet wel zeggen, het is een van de moeilijkste delen, vind ik, uit de Kreisleriana. Omdat er zit heel veel herhaling in. Het is een vrij groot deel, van een minuut of 10. En er zitten twee fantastische intermezzi in, die wel contrasterend zijn. Maar de moeilijkheid is het constante herhalen van dat motief waarmee het begint. Maar ja. Het bewegen, het is geen gebaar. Er moet ook een reden zijn. Kijk, soms doe je inderdaad iets 2 keer, 3 keer, 4 keer. Maar dan heb je ook een reden. Als ik tegen jou 5 keer, 6 keer hetzelfde moet zeggen, ga ik dat toch wel anders zeggen. Want anders dan wordt het een beetje belachelijk.
0: Hij doet dus eigenlijk te veel hetzelfde.
1: Te veel hetzelfde, ja.
0: Ja, ja. En je voelt er te weinig bij. Klopt dat?
1: Ja, ik voelde eigenlijk helemaal niks bij.
0: Helemaal niks zelfs.
1: Ook weinig legato. Dus dus echt het verbinden. En dat is moeilijk op een piano. Dat kan eigenlijk niet. Maar toch, daar kan je wel.
0: Je kunt er meer van maken.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Oordeel zelf, luisteraars, over dit nieuwe album van Adam Laloum met 8 novelletten en de Kreisleriana van Robert Schumann. We gaan weer terug naar Engeland, maar dan wel in 2002.

0: In 2002 schreef de Britse componist Joby Talbot het lied The Wishing Tree. Hij speelt met de tekst en de muziek. Hij knipt de woorden als het ware op in lettergrepen en verdeelt die dan over de verschillende stemmen. En zo krijg je een ritmisch ostinato, een herhalend muzikaal patroon. Mark, hoe luister jij je naar?
1: Nou, ik was geboeid in het begin, absoluut. Op een gegeven moment dacht ik, ja, nu wil ik meer weten. Want je kunt over dictie gesproken, dit was eigenlijk uitstekend. Maar dan kan je nog steeds niet, dat komt ook door de compositie natuurlijk, begrijpen wat er nou eigenlijk gezegd wordt. Het is natuurlijk een totaal andere manier van zingen, want het zijn koorzangers die vibratoloos zingen. Waardoor je eigenlijk misschien meer mogelijkheden hebt om uit te spreken. Ik vond het grappig, ik moest lachen.
0: Je moest lachen zelfs?
1: Ja, ik moest lachen. Wat er gebeurde af en toe, dan was die bas die moet laag moet zingen eigenlijk dan die kon. En dat is toch geestig, ja. Ik vond het geestig.
0: Enig idee welk vocaal ensemble dit is?
1: Nee, daar ga ik in het begin niet aan.
0: Het zijn er 6.
1: The King Singers.
0: Nee, het is The Gesualdo Six. Ah. Dan weet je dat ook. Frank, ja. Wat vind jij ervan?
2: Ja, ik heb ook wel met plezier geluisterd. Interessant en leuk. Ja, onderschrijf ik helemaal wat Mark ook zegt. Ik zou het liever live horen. Het heeft wat mij betreft wel ambiance nodig. Daar ga ik niet in de auto naar luisteren. Of zo.
0: Dat is rijk zo de vluchtstrook.
2: Nee, maar dat lijkt mij eigenlijk het leukst. Om dat in een ambiance te horen in een kerk, in een mooie Engelse kerk. Dat vind ik ook mooi.
0: Het is het nieuwe album van The Gesualdo Six. Met werken uit de renaissance, maar ook hedendaagse liederen over de liefde en de natuur en over bijvoorbeeld onschuld en de kindertijd. Een dirigent en bas, Owain Park, die zegt erover: het is een reis door tijd, poëzie en zang met een combinatie van traditionele wortels en hedendaagse expressie. Ik zou zeggen, laten we dan even naar die traditionele wortels gaan luisteren. Een hele andere stijl. El Grillo. En dat is een renaissance lied van Josquin des Prez in de stijl van Frottola. En dat is weer een wereldlijk Italiaans lied eind 16e eeuw.

0: El Grillo van Jean Scalapre over een krekel die hard zingt in plaats van weg te vliegen. Mark, deze renaissance muziek is core business voor de Gesualdo Six. Wat vind je ervan?
1: Ja, het is leuk. Het grappige is dat het eigenlijk heel verstaanbaar was. Dit kon je nou eigenlijk enigszins volgen. Van, nou, die krekel die zit daar en die doet niet zoals die andere vogels. En dat kon je toch goed volgen. Het is een raar Italiaans, zeer oud Italiaans, misschien zelfs een regionaal accent, dialect. Maar vrolijk.
0: Heb je ze wel eens live gehoord, de Gesualdo Six? Ik wel, afgelopen januari. Okay. Ongelooflijk.
1: Ja.
0: Het is zo knap.
1: Ze kunnen het ook in de zaal.
0: En strak. Hmm. Ja, en op dit album hoor je nu, wat we tot nu toe hoorden was non-vibrato, maar dat gebruiken ze ook gewoon soms. Ze laten dat gebeuren. Frank, wat vond jij ervan?
2: Ja, ik geniet er wel van. Grappig genoeg, eergisteren zat ik nog in mijn jaarlijkse bedevaart door middeleeuwse Florence. En ik ben nog niet helemaal geland, maar als ik dan dit hoor,
0: ben je zo weer terug, hè?
2: Ja, ben je zo weer terug. Ja, ik vind het heel fijn. En schitterend gezongen. En ik vond het wel grappig in het vorige stuk. Toen dacht ik al van, het zijn wel echte oude muziekstemmen.
0: Ja.
2: En ja, ze zingen ontzettend mooi. Absoluut.
0: Nieuw album van The Gesualdo Six. Onder leiding van Bas en dirigent dus Owain Park. Getiteld The Wishing Tree. Met werk van onder andere William Byrd, Vaughan Williams, Owain Park en Josquin Desprez. Je luistert naar Disco Tafel met basbariton Mark Pantus en pianist Frank Peters. Vragen en opmerkingen kun je sturen naar de NPO Luister-app.
3: Disco Tafel met Cécile Huinen op NPO Klassiek.
0: Het is tijd voor de laatste vergelijking van dit seizoen. En dat gaan we doen met Zwanengezang van Franz Schubert.
1: Ja,
0: Mark is heel blij.
1: Ja.
0: In maart 1827 overleed Ludwig van Beethoven en een van de kistdragers op zijn begrafenis was de 30-jarige Franz Schubert die Beethoven adoreerde. Schubert was toen zelf ook al ziek. Hij woonde in een armoedige buurt en leed aan syfilis. En in de laatste 3 maanden van zijn leven verergerde dat ziende ogen. Maar hij schreef desondanks nog 3 pianosonates en zijn beroemde strijkquintet. Daarna leverde hij nog 13 liederen in bij zijn uitgever. En 6 weken later werd buiktyfus hem fataal. We beginnen de eerste ronde met het lied Liebesbotschaft. Schubert gebruikt allerlei toonsoorten alsof hij daarmee de afstand tussen 2 geliefden wil illustreren. Opname A.

De 13 liederen die Schubert 6 weken voor zijn dood naar zijn uitgever had gestuurd, hadden teksten van Ludwig Rellstab en Heinrich Heine. De uitgever voegde een extra lied toe, Taubenpost, op een tekst van Johann Gabriel Seidel. Hij gaf ze gezamenlijk de titel Schwanengesang, oftewel Zwanenzang. De mooie metafoor voor het allerlaatste werk van een kunstenaar, vlak voor hun dood. Hier is opname B.

Schwanengesang bestaat uit 14 losse liederen van 3 verschillende dichters zonder overkoepelend verhaal. Maar wat veel terugkomt is de afwezige geliefde, onbeantwoorde liefde, verlies, wanhoop en spoken uit het verleden. Tobias Haslinger, Schubert's uitgever, besloot na Schubert's dood de liederen uit te geven als een cyclus. Waarschijnlijk om financiële redenen, omdat de eerdere cycli, Die Schöne Müllerin en Winterreise, heel goed waren verkocht. Hier is opname C.

0: dat was de eerste ronde met het lied Liebesbotschaft uit Schwanengesang van Franz Schubert. Mark, bij het begin van opname C brak er direct een grote glimlach door op jullie beide gezichten. Leg dat eens uit.
1: Ja, ik herkende de stem natuurlijk meteen. En het is,
0: er
1: is
0: nog niks zeggen?
1: Nee, ik zeg nog niks. Nee, ik hou het van mezelf. Maar ja, en dan alles wat er over hem gezegd wordt, hoorde je eigenlijk direct in de eerste maat. Ik denk van, ah ja, dat is hem. En dat is fijn ook. Ik bedoel, het is, ik vind het een hele leuke combinatie van opnames bij elkaar. Zal ik maar meteen van wal steken?
0: Doet u dat maar.
1: Kijk, de Liebesbotschaft gaat over de zanger die bezingt het beekje. En die zegt, ga maar daarheen. Nou, dus wat je hoort in de begeleiding is een waterstroom, een beek.
0: Een beekje,
1: en die moet stromen.
0: Zit in heel veel liederen, hè? In de Schwanengesang.
1: Ja, maar het beeld is nogal helder en duidelijk. En daar moet je je ook aan houden als uitvoerder. Vooral als pianist, zou ik zeggen. En in de eerste, daar lagen wel heel veel keien in het beekje, zou ik maar zeggen. Want er waren heel veel, al in de eerste maten, zoveel rubato en zoveel stoppen, starten. Dat ik dacht, ja, maar dit, later dacht ik, ja, het beeld klopt gewoon niet.
0: Heb je nu over welke opname heb je het nu?
1: Opname A.
0: Opname A,
1: op de fortepiano, wat heel leuk is.
0: Schrijf dat even op, keien in het beekje.
1: Nou ja, of andere obstructies. In ieder geval, het water mocht niet vrijelijk stromen. En dat is een beetje jammer, want je moet die stroom hebben. Om als zanger ook op te kunnen zingen. En dan kan nog steeds heel veel gebeuren. Dat was de eerste met een oud instrument, wat eigenlijk heel fijn is. Want daar kunnen meer dingen mee. Zeg maar, daar zijn allerlei, dat is een beetje beter dan ik, er zijn allerlei geluidseffecten die je kunt uitvoeren op een, die makkelijker kunt voor elkaar krijgen op een fortepiano dan op een modern instrument. En de andere twee zijn, denk ik, de laatste zeker, maar de middelste neem ik ook een modern instrument. Maar potverdikkie, zeg, de eerste foutjes heb ik gehoord, denk ik. Raar, ik bedoel, Duits was, kijk, ik vind het niet erg als je met een accent zingt, maar je moet wel, je moet wel de juiste dingen willen zingen.
0: Over welke opname heb je
1: opname
0: nu?
1: A.
0: Opname A.
1: En
0: hebben nog 2 minuten.
1: Ja, sorry. Allerlei voorslagen die uitzong. Dus ik zat te denken, wat heeft hij in een andere uitgave misschien? Nam heel veel vrijheden, wat op zich goed is, alleen welke? Nou, de tweede was veel meer oor voor de oog, oor en oog voor de vorm. Maar ook daar een hele mooie stem, technisch uitstekend gezongen. Maar daar zou ik ook wel wat meer expressie willen. En de derde is heel, heel klassiek. Eigenlijk een beetje schools ook. De zanger houdt het eigenlijk heel klein. En de piano had een minder prominente rol, wat ik een beetje jammer vond. Dus met andere woorden, allemaal wensen.
0: Allemaal wensen. Je hoeft nu ook nog niet te kiezen. Hè? Nee, dat komt nog veel meer. Frank, steek van wal.
2: Ja, ik ben het heel erg met Mark eens.
0: Wat saai.
2: Ja, heel saai. Maar nee, ik vond dat ook die eerste pianist. Ik vond het eigenlijk meteen al, was ik al uitgeschakeld daardoor. Ik vond de stem wel mooi, vond ik wel veel mooier eigenlijk dan dat ik de pianist vond. Ik vind het ook interessant op een historisch instrument. Ik zal opbiechten dat het niet mijn favoriete klankcultuur is. Maar het is natuurlijk wel heel interessant om het zo te horen. Hoewel, ik vraag me wel af, eigenlijk had ik dat die eerste piano bij die laatste zanger
0: willen hebben. Horen. Ja, dat snap ik wel.
2: Ja, want die laatste zanger, ik weet niet wie dat is, maar daarvan dacht ik van ja, het zou me helemaal niet
0: verbazen
2: hebben als ze zo zongen in die tijd. Want het waren natuurlijk, dit zal ongetwijfeld een goed geschoolde stem zijn, maar dat fenomeen bestond in die tijd van Schubert natuurlijk eigenlijk nog helemaal niet.
0: Welk fenomeen?
2: Een geschoolde stem. He, er waren geen opleidingen. Natuurlijk waren mensen, verdiepten zich er wel in, maar er waren geen opleidingen voor. En die stemmen werden ook niet gemaakt of ontwikkeld om van die kolossale zalen te vullen zoals we die tegenwoordig hebben.
0: Ja.
2: Dat werd in een salon, in de huiskamer. Dus ik had eigenlijk bij die laatste het gevoel van dat misschien historisch misschien nog wel eens beter bij het origineel zou passen dan al die andere die woorden. Maar goed, ik ben een beetje aan het
0: zigzaggen.
2: Uitweiden. Twee vond ik, daar vond ik wel zo'n prototype van een onberispelijke zanger. Met een goede uitspraak, een goede ritmiek en een goede timing en een tekstbehandeling en zo. Ik denk, ja, of dat zo helemaal daar moet blijven, dat weet ik niet. Maar dat, daar heb ik wel met interesse naar geluisterd. Piano vond ik een beetje ver weg klinken, maar dat vond ik in de derde eigenlijk ook.
0: Oh ja.
2: Ja, ik heb eigenlijk al zo gezegd.
0: Nou, dan gaan we gewoon eens kijken wat ronde 2 ons brengt. Ja. Met Ständchen. Melancholisch lied. En misschien wel de meest geliefde serenade aller tijden. Want de liefde is en blijft onbereikbaar in dit lied. Opname A.

En dat was opname A, waar de heren panelleden wat te veel keien in het beekje zagen, hoorden. En het stroomde niet zo lekker. Laten we eens kijken hoe dat gaat bij opname B.

0: En dat was de tweede ronde met Ständchen uit Schubert's Schwanengesang. Frank, ik ben benieuwd. Schakelde je weer uit bij de piano in opname A?
1: Nou, niet alleen bij de piano, maar ook een beetje bij de zanger. We hadden het bij de Liebesboodschaft al over het stromen. En daar is het stromen werkelijk een thematiek van de tekst. Bij Ständchen is dat misschien minder, maar muziek moet hoe dan ook stromen.
0: Het is hier geen beekje, maar je moet het wel laten vloeien.
1: Ja, en je begint met die vier maten piano. Je speelt die vier octaven in de bassen. Maar dat hoor ik in deze versie als vier punten. En die punten zijn helemaal niet met elkaar verbonden. En dat blijft, blijft eigenlijk door het hele lied heen. En ik vind dat de zanger...
0: Wacht even, bedoel je dat hij het meer legato moet spelen? Aan elkaar vast? Of wat bedoel je precies?
1: Nee, niet per se. Want kijk, legato, dat is natuurlijk het letterlijke binden van noten. Maar ook noten die niet gebonden zijn, zijn wel met elkaar verbonden.
0: Aha, ja. Het scheelt maar één letter, maar het is een ander begrip. Ja.
1: En daar blijft het vrij statisch. En ik vind ook dat de zanger daar ook niet zo heel veel initiatief... Het is natuurlijk een totaal ander lied dan Liebesboodschaft. Ja. Dat is absoluut... Ja. Maar bij opname B, daar vond ik dat wel veel meer stromen. Daar heb ik toch wel weer met plezier naar geluisterd. Hoewel ik... Me ook wel voor kan stellen, want ik noemde hem bij het eerste lied een onberispelijke zanger. Mm-hmm. Dat op een gegeven moment ook een beetje tegen hem gaat werken. Het is een zeer, zeer gecontroleerd, uitgebalanceerd. Dat verdient alle lof, maar het ligt ook allemaal wel heel erg vast voor mijn gevoel.
0: De piano... Is het te perfect?
1: Ja, te perfect. Dat weet ik niet, dat is moeilijk te zeggen. Maar ik kan me zo voorstellen dat als deze meneer het meteen nog een keer zou zingen... dat het exact hetzelfde zou zijn. En dat is een grote kwaliteit, maar is ook een beetje verdacht.
0: Ik snap het. En opname C.
1: Ik vind het toch niet onsympathiek... Eerlijk gezegd, de bevreemding blijft een beetje bij deze stem met name. Maar ik vind het niet onsympathiek. Het is in ieder geval eigen. Het is geen mainstream zanger. En dat vind ik toch ook wel, vind ik toch ook wel belangrijk. Piano ben ik ietsje minder enthousiast over. Het is niet zo consistent. In de klank. Het is een moeilijk lied, hè? Zo weinig noten als het zijn.
0: Ja, precies.
1: Je kan daar ongelooflijk mee de fout in gaan met dit soort begeleidingen. Want dat zijn
0: Mark, we horen drie baritons in deze vergelijking. Terwijl Schubert Schwanengesang oorspronkelijk voor tenor heeft geschreven.
2: Is de eerste geen bariton? Geen tenor?
0: Nee. Maar maakt dat de liederen niet wezenlijk anders qua karakter? Een andere ligging?
3: Dat verandert de zaak natuurlijk. En toch doen we het. maar kijk, je kunt bij liederen altijd transponeren. Dat is een gegeven. En op een moderne vleugel hoor je het verschil. Als het goed is, niet zo heel erg. Bij oude instrumenten zou het verschil tussen de toonsoorten beter horen kunnen zijn.
0: Okay.
3: Maar de eerste zanger zingt wel hogere liggingen. Heb ik de indruk.
1: Goed dan.
3: Kijk, eigenlijk is die eerste opname heel erg te prijzen. Want die proberen iets nieuws eigenlijk. Of iets ouds, zou je kunnen zeggen. Die proberen het veel meer te benaderen van waar het vandaan komt.
0: Ja.
3: En je hoort al die... dus ze willen wel iets, maar ik weet niet of het juiste is. Al die voorslagen die gezongen worden, al die... Tada! Wat is het? Hörst die Nachtigallen schlagen. Hij doet Hörst die Nachtigallen schlagen. Ja, dat hoeft niet op elk moment. En hij doet ook portamenti naar beneden op het eind. En
0: glijtjes.
3: Als je dat allemaal daarin duwt, in zo'n lied, allemaal wat er misschien wel gedaan is ooit, dan wordt het een beetje overladen. En tegelijkertijd klinkt de zanger, vond ik in deze... In die eerste opname dus weer een beetje... Ik heb hier tussen aanhalingstekens het woord charmezanger geschreven.
0: Charmezanger, in opname A.
3: Ja, dan denken we natuurlijk allemaal aan Eddie Wally. Maar zover wil ik niet gaan.
0: Even B en C?
3: Ja, heel even nog, want het was ook heel droog eigenlijk. Die eerste, en ik denk, het moet toch mogelijk zijn om legato te spelen op een oude vleugel. Pedaal, hebben ze geen pedaal? Nou, allerlei pedalen, Goed, dat...
0: Kanttekening, ja, duidelijk.
3: Bij de tweede. Heel mooi legato in de piano, vond ik. Echt uitstekend. Prachtig. En die was ook veel meer samen... Ze trokken veel meer samen op. En ze hadden ook veel meer gevoel voor die... Ja, het zijn een paar harmoniewijzigingen. Het gaat van majeur naar mineur en weer terug. En dat, die momenten zijn extreem belangrijk. En die moet je ook heel belangrijk maken. Of je moet dat heel erg... hoeft niet in te peperen, maar je moet je daar erg bewust van zijn. Het uitstekende zang hebben gezet. De derde. Was een stuk sneller. En dit was eigenlijk prettig. Want er wordt er ook iets. De mededeling werd er veel normaler van eigenlijk. Ja. Dus het werd minder precieus. Mm-hmm. En wat ook leuk is, is dat de zanger die eigenlijk heel erg, heel bewust en heel, eigenlijk heel zacht zingt voor zijn doen, af en toe die stem de vrije loop laat. En als er forte in de piano staat, dat dit dan ook echt doet. En ook zij met z'n tweeën waren heel sensitief wat betreft die harmonie. En dat is denk ik Schubert zingen. Dus zo.
0: Eens kijken hoe dat zich gaat uit in de laatste ronde. Die Taubenpost.
3: Ach, waarom niet?
0: Het lied dat de uitgever er later bij deed. Ja. En dat wordt beschouwd als Schubert's allerlaatste lied dat hij schreef in 1828. Een optimistische jongeman stuurt vol vertrouwen een postduif naar zijn geliefde. Opname A.

0: En dat was de laatste ronde van de vergelijking met Die Taubenpost uit Zwanengezang van Franz Schubert. Wat een schitterende muziek, zeg. Mark, ben je eruit?
1: Ben ik eruit? Nou, kijk. Ik denk dat het lied mooier is dan wij nu gehoord hebben in deze alle drie uitvoeringen, als ik eerlijk ben. Want de laatste die ik hoog heb zitten, dat is een beetje traag. Mm-hmm. En daardoor denk je, ja. Kijk, het leuke van dit lied is, als je het zingt, je kunt daadwerkelijk op het eind vragen, sie heißt die Sehnsucht, kent ihr sie? Dus het is een heel communicatief lied eigenlijk. En dit hebben ze eigenlijk bijna allemaal niet gedaan.
0: Nee.
1: Het blijft allemaal bij zichzelf en dat is een beetje jammer. De tweede was, dus ik heb hier het, bij de drie, beetje traag, bij de tweede, beetje braaf. En heel veel R, dus het, mm-hmm. Ik denk dat het geen Duitser is. Maar wat een heerlijke stem.
0: Oké.
1: Okay. En bij de eerste heel veel details en geen overzicht eigenlijk. Dus
0: je hebt geen duidelijke winnaar.
1: Nee.
0: Frank, jij wel?
2: Ik zou dan, als je met mes op de keel zet, zou ik kiezen voor B.
0: Ja.
2: Want ik vind ze samen erg goed en erg mooi. En dit was nou zo'n mooi voorbeeld. Dus ook het zijn natuurlijk betrekkelijk eenvoudige begeleidingen. En dan komt constant dat toonladderfiguurtje in de piano. En dan komt een keer, ik heb het niet geteld, maar een keer of zes of acht komt het lang. En ik vond iedere keer een verrukking.
0: Ik ga jullie vertellen wie het zijn.
2: Ja.
0: Opname A, dat is de nieuwe opname. De Australische bariton David Greco met Aaron Halliard op fortepiano. En dan hebben we op opname B uit 2022 de Oostenrijkse.
2: Ik vond iedere keer een verrukking.
0: Ik ga jullie vertellen wie het zijn.
2: Ja.
0: Opname A, dat is de nieuwe opname. De Australische bariton David Greco met Aaron Halliard op fortepiano. En dan hebben we op opname B uit 2022 de Oostenrijkse bariton André Schuent

0: En Gerald Moore. Ja, wat kunnen we ervan zeggen? Heel veel kunnen we ervan zeggen. Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel mooie opnames. Heb jij een favoriet, Mark? Heel snel.
1: Nou, als ik zelf iets moest zingen, en dan luister ik eigenlijk altijd, kom ik altijd uit bij Brigitte Fassbender.
0: Brigitte Fassbender.
1: Ja, meestal met Arriba Ruijman aan het piano. Ja. Dat zijn kunstenaars, zal ik maar zeggen, die zich nergens door laten afschrikken.
0: Luisteraars, ga die ook eens draaien. Dat kan nog heel interessant zijn. Lieve mensen, Zwanengezang van Schubert is ook een beetje de zwanenzang van het discotabelseizoen. Dit was de laatste uitzending voor de zomer. Vanaf volgende week herhalen we de mooiste specials van afgelopen seizoen. Om te beginnen volgende week met Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Samenstelling en regie Michelle van der Berg. Techniek deed Luc van Dijk. Alle tracks vind je op de website van Discotabel. En je kan alle uitzendingen ook terugluisteren als podcast. Vanaf 6 september ben ik er weer met de eerste aflevering van ons 44e seizoen. Fijne avond en geniet van de zomer.
2: NTR brengt cultuur. Elke dag. NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
3: Klassiek. Deze week het verhaal achter de muziek die heel Nederland liet huilen. Adios Nonino van Astor Piazzolla.
4: Toch weer de tranen.
3: Ja, daar ga ik weer.
4: Het is dus ook eigenlijk een afscheidsstuk en geen bruiloftstuk, maar voor beide gelegenheden leent het zich misschien heel goed.
3: Juist.
2: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer Klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
7: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was.

0: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45 die daar sinds gisteren werd vermist, melden Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden die niet meer naar de boot terug kon zwemmen, maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht in het Comomeer, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog altijd in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande, minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders mensen aan het doxen en intimideren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone en is het onaanvaardbaar dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden. Dan het weer vanavond vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.

0: Goedenavond. Fijn dat je luistert naar Panorama Zondag, het programma waarin we wekelijks op reis gaan met een bekende gast. Vandaag een reis die we al eerder hebben gemaakt, want Panorama Zondag staat tot 30 augustus in de zomerstand. Je hoort 6 weken lang herhalingen van gesprekken uit het afgelopen seizoen waarin we ons 5-jarig bestaan vierden. Uitzendingen waar we extra goede herinneringen aan hebben. Vandaag gaan we terug naar 5 oktober van het vorig jaar. Filmregisseur Mike van Diem was toen mijn gast. Zijn film Voor de Meisjes had net 2 dagen eerder 3 Gouden Kalveren in de wacht gesleept op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Hij stuiterde nog na, dat kun je je voorstellen. Ik wens je veel luisterplezier.
1: NPO Klassiek. KRO-NCRV. Panorama Zondag met Hans Smit.
0: Goedenavond, welkom. Fijn dat je luistert naar Panorama Zondag. Het programma waarin we de komende 2 uur weer op reis gaan. We maken een tocht door het culturele landschap van een bekende gast. Die heeft 4 kunstwerken meegenomen die hem of haar raken. En aan de hand daarvan hebben wij de route uitgestippeld. En natuurlijk is er ook veel muziek voor onderweg. Mijn gast van vandaag die weet wat het is om in de schijnwerpers te staan, maar ook om daarbuiten te leven. Met een Oscar op zak steeg zijn roem als filmmaker tot grote hoogte. Maar naar zijn hoofd steeg de faam hem nooit. Hij bleef Nederland en de vaderlandse filmwereld trouw. En heeft na jaren in de luwte met Voor de Meisjes weer een kaskraker afgeleverd. Mijn gast vandaag is Mike van Diem. Fijn dat je er bent. Welkom. Hoe was je zondag?
2: Nou, mijn zondag lag nog best wel dicht tegen de afgelopen vrijdag aan. Dus er was nog wel eerlijk sprake van een lichte brakheid.
0: Want vrijdag heb je een gouden kalf gekregen.
2: Ja, vrijdag en toen ging het door tot 4 uur 's nachts. En we waren er behoorlijk gelukkig mee en er werd stevig opgedronken.
0: En dat werkte nog een beetje door vandaag.
2: Ja.
0: Het is een rustige zondag.
2: Heerlijk.
0: Vandaag neem je ons mee op een reis door jouw culturele landschap. Ik zei het al. En die reis die voert langs een liefdesepos dat iedereen wel zou willen meemaken, tot een verhitte strijd tussen echte lieden op het toneel. En een bijzonder beeldje heb je ook nog meegenomen. Maar zoals altijd beginnen we met iets dat onze muzieksamensteller heeft uitgekozen. Teun Faber koos om te beginnen voor muziek van Charles Everson.

0: Dat was het ensemble Le Caravanserai onder leiding van Bertrand Kier met een van de concerto grossi, deel daaruit althans van Charles Everson. Mike van Diem is dus mijn gast. Nogmaals, fijn dat je er bent. Welkom. Ik ga je een beetje introduceren bij de luisteraar. Je bent geboren in het Gelderse Druten in 1959, maar opgegroeid in het Limburgse Sittard. De film- en televisiewereld komt, zou je kunnen zeggen, naar je toe. In de wijk waar je woont, op de Kolleberg, wordt Vlodder opgenomen. Zonnendaal werd het volgens mij in de film.
1: Ja.
0: Tijdens je studie Nederlands ontwaakt de filmgek in jou. Je belandt bij het studententoneel als regisseur. Klopt aan bij de filmacademie. Daar word je eerst nog afgewezen. Bij de tweede poging is het wel raak. Je merkt, we maken grote sprongen in de carrière. Dus om het een beetje behapbaar te maken voor de luisteraar. In 1989 win je met je afstudeerfilm Alaska een Gouden Kalf. Dat is een unicum, dat is een afstudeerfilm dat behaalt. En een studenten-Oscar. Bijna 10 jaar later mag je opnieuw die prijs in ontvangst nemen. Maar dan niet de studentenversie. Nee, de Oscar goes to. Jawel, jouw film Karakter wordt door de leden van de Academy in Hollywood onderscheiden als beste internationale productie. Amerika ligt aan je voeten, maar de vonk slaat toch niet over. Je vliegt de wereld over als regisseur van commercials. Meld je in 2015 weer met de Nederlandse film De Surprise. Niet lang daarna gevolgd door Tulipani. En nu ben je dus de bejubelde maker van Voor de Meisjes, die door de critici de hemel in wordt geprezen. En terecht, want het is een prachtige film. En ook nog de afgelopen vrijdag bekroond met 3 Gouden Kalveren voor beste speelfilm, beste scenario van jouw hand. En hoofdrolspeler Tekla Reuter viel ook nog in de prijzen. Ja, je zei het al, het was laat vrijdag of zaterdagochtend vroeg. Maar
1: ja, als je het zo samenvat allemaal, zo even snel. Ik kan rustig sterven.
0: Nee. Ja, het is volbracht, Mike. Het is mooi geweest. Ja. Maar hoe voelt het als ik even terugdenk aan vrijdag, aan die 3 kalveren?
1: Nee, dat is geweldig. Dat is iets waar je op hoopt. En iets wat ook echt oprecht spannend is. Het is nooit een gereden race. Voor de Meisjes is een absoluut een artistieke film, maar het is ook een hele toegankelijke film. En we leven eigenlijk in een land waar voornamelijk artfilms worden gemaakt. Echt kleinere kunstzinnige films. En dat betekent ook dat de Academy, die de leden daarvan die op de film stemmen, die werken ook veelvuldig in die arthouse hoek. Dus je moet wel het geluk hebben dat ze het je gunnen.
0: Oh, dat klinkt alsof het nog wel eens ten onrechte wordt toegekend.
1: Nou, er is natuurlijk altijd kinderzinnen. En er zijn altijd mensen die zich niet gezien voelen. Kijk, de concurrentie binnen de Nederlandse filmindustrie is gewoon enorm groot. We vissen met z'n allen een heel klein vijvertje. Waarom hij wil en ik niet. En wanneer word ik eindelijk eens een keer gezien? Ja, de emoties lopen altijd hoog op. Tegelijkertijd doet men soms ook wel een beetje badinerend over die kalveren. Het is allemaal niet zo belangrijk. Ja. Maar voor iedereen die genomineerd is, geldt van nou, ik wil hem toch wel heel graag hebben.
0: Ja. Toen jij je eerste kalf kreeg, heel lang geleden, toen geloofde je het niet en je bleef zitten. Je dacht, het kan niet waar zijn. Hoe was het gevoel afgelopen vrijdag?
1: Afgelopen vrijdag vloog ik wel op, inderdaad. Ik geloof dat ik wel een ander soort mens ben geworden in die, nou wat zal het geweest, minstens 30 jaar denk ik inderdaad. Dat ik, ik was in die tijd van het eerste Gouden Kalf, toen ik nog op de filmacademie zat, was ik buiten uitermate sociaal verlegen jongen. En ik vond het wel heel even leuk om te horen. De Huub Stapel zei dat geloof ik. En de winner is Mike van Diem voor Alaska. Ik denk dat ik het een seconde of anderhalf leuk vond. En toen dacht ik van, ja, maar nu moet ik dus op gaan staan en dan op dat podium gaan staan. Uiteindelijk arriveerde ik op dat podium en zag Huub Stapel, die hield nog een speech en die zag in zijn ooghoek dat ik steeds verder naar achter liep. Uiteindelijk zat ik met mijn rug tegen het brandscherm aan. Dat is echt het achterste gedeelte van elke schouwburg, zeg maar. Ja. En zei hij van, hey, kom eens even terug, jongen.
0: Ja. Ja. Dat was geen dankwoord ook al wel.
1: Weet ik eigenlijk. Nee, ik geloof het niet. Nee. Ik denk dat ik hem verlegen aangenomen heb en ben weggelopen met dat ding. Ja, heel blij dat ik dat podium af mocht.
0: Ja. Waarom wilde je deze film maken? Waarom dacht je van dit moet gewoon verfilmd worden, dit boek van Lieke Lemus?
1: Voor de meisjes. Ja. Er zitten elementen in waarvan ik dacht, kijk, waar je eigenlijk naar zoekt als filmmaker, zeker als je gewend bent om nogal creatief om te gaan. Ik laat me eigenlijk meer door boeken inspireren, mm-hmm, dan echt leiden door boeken die ik verfilmd heb. Je hoopt eigenlijk dat iets zwanger is van mogelijkheden. Wat ik heel interessant vond in deze film is dat er zijn vier mensen op vakantie, die hebben twee dochters. Die dochters raken betrokken bij een ongeluk. Vreemd genoeg, in het boek weet je meteen hoe dat zit, tot in alle details. En ik dacht al lezend, de eerste keer dacht ik al, dat ga ik geheim houden. En dan kan het best wel eens een heel spannende film worden. Want je denkt dan als ouders, wat is daar in godsnaam gebeurd? En is het niet de schuld van die? En is het niet de schuld van die? Enfin, dat speelt een grote rol, vooral in het eerste gedeelte van de film.
0: Ja.
1: Dan op een gegeven moment ontstaat er een enorm moreel dilemma. Want één meisje ligt van begin af aan in een zware coma. Ander meisje heeft in eerste instantie weinig. Dat levert ook wel gelijk een hele hoop achterdocht en spanning op. Mm-hmm. Dan gaat het met dat tweede meisje ook bergaf. Het blijkt toch iets meer te zijn dan gebroken ribben. Haar hart is beschadigd bij de val van die quad, bij dat ongeluk. En ze heeft een nieuw hart nodig. En dan gaat het spel op de wagen. Dan moet het ene oude paar dus het andere oude paar zover zien te krijgen om hun kind op te offeren. Ja, ja. Want aan een nieuw hart kom je niet zomaar. En als je kind een nieuw hart nodig heeft, dan heb je dus een zogenaamd kinderhart nodig. Anders past het niet.
0: Ja, en dat andere hart ligt gewoon echt een ligt paar kamers bijna verderop.
1: Een paar kamers voor. Ja, maar inmiddels zijn de spanningen tussen de echte lieten al zo hoog opgeloten. Ja. Dat het een extra moeilijke kwestie wordt.
0: In de recensies wordt vooral jouw toon geprezen. En ik merkte het gisteren ook toen ik in het Ketelhuis in Amsterdam zat te kijken. Jij slaagt erin om het bij vlagen toch heel komisch te houden. Of heel. Ja, er wordt enorm gelachen om. En dan schreef iemand in de recensie om over het ergste wat ouders kan overkomen. Je kind zwevend op het randje van de dood. Hoe lukt je dat?
1: Ja, het is. Er wordt zeker hoorbaar gelachen. Het is. Er wordt ook afhankelijk van de leeftijdsgroep. Ik heb deze film ook vertoond aan 122-jarige filmstudenten. Die lachen iets harder, zeg maar, dan de gemiddelde 40er, 50er.
0: Ja.
1: Maar het is wel een soort lachen. Je lacht terwijl je eigenlijk denkt, mag ik eigenlijk wel lachen? Want dat schuurt een beetje. En ik denk dat een van de redenen is dat het af en toe echt oprecht grappig is dat we eigenlijk nooit voor de comedy zijn gegaan. We hebben nooit tegen elkaar gezegd als regisseur en acteurs van, god, als we het nou zo doen, dan wordt het leuk. Of als we het zo doen, dan wordt het nog leuker. Mm-hmm. We hebben eigenlijk gespeeld vanuit de diepste emotie, of zeg maar de diepste emotionele waarheid. Maar de mensen in deze film zijn op een gegeven moment zo ontzettend in paniek en maken zulke rare sprongen, begaan zulke kleinmenselijke foutjes. Daar moet je af en toe verschrikkelijk om lachen. Ja,
0: ja, ja. Ja, die vier acteurs, ik ga ze toch even noemen. Tekla Reuten, die dus ook een Oscar, of een Oscar, een kalf heeft gekregen voor haar rol. Valentijn Danens, Noortje Herlaar en Vetja van Huet. Dat is leuk, want daar had je natuurlijk ook al mee gewerkt bij Karakter.
1: Ja, die had de hoofdrol in Karakter. Die zat toen nog op de toneelschool. Was een volslagen onbekende.
0: Ja.
1: Die dat helemaal op zijn eigen houtje heeft gered. Ik moet je echt zeggen, wij waren totaal niet geïnteresseerd in Vetja. Maar hij was ons voorgesteld door een casting director. Nou, wij begonnen met 40 acteurs, zeg maar, screentests te doen. En na de eerste ronde zeiden we, oké, nu gaan we van die 40 maken we er 10. En als we eerlijk zijn, dan moet eigenlijk die bolle krullenbol Hoe heet die ook alweer? Ja, we waren niet eens echt geïnteresseerd om zijn naam te onthouden. Ja. Die mag ook weer mee. Nou, vervolgens gingen we naar 5. Op een gegeven moment waren er 2 over.
0: En toen was het...
1: Fetja van Huet. Inmiddels wisten we zo ongeveer wel... konden we zijn naam wel al een klein beetje onthouden.
0: Ja, wist je ook meteen dat je voor deze film... dat je hem ook wilde hebben? Als
1: Jawel. Hij stond met stip op nummer 1. Mm-hmm. Ik dacht, dat is een hele goede rol voor hem. Ook omdat hij de juiste leeftijd had en de juiste fysiek had. En het is een echte spelfilm en heeft een prachtige stem. Muzikaliteit is voor mij heel erg belangrijk in de dialogen. Het is lang niet altijd wat de mensen zeggen, maar hoe ze het zeggen. Dat ze nog met een mooi ritme kunnen spreken. Fetja is een hele technische acteur ook. Dat vind ik ook heel fijn. Het is de Stradivarius onder de Nederlandse acteurs. Hij moest wel testen.
0: Ja?
1: ja, en hij was heel zenuwachtig. Ik ben heel precies bij die castings. Ik ben niet een regisseur die tegen een actrice of een acteur zegt van... God, verras mij eens. Laat mij eens zien hoe jij de scène interpreteert. Nee, ik heb van tevoren een choreografie bedacht.
0: Zo wil ik het.
1: En eigenlijk is de partituur ook geschreven. Eigenlijk. Ik wil dat er daar een pauzetje gemaakt wordt. Dat de ritme dus zo gaat. En dat daar de stem omhoog gaat en daar de stem omlaag. En dat moeten ze dan allemaal doen. En ondertussen, allemaal op precies dezelfde manier. En ondertussen kijk ik dus ook eigenlijk van hoe regisseerbaar ze zijn. En ik denk dat, dat het iets weg heeft van een auditie voor een orkest.
0: Ja, je bent een soort dirigent.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: Ja.
0: Wij gaan naar muziek van Schubert, gebruikt in de film Barry Lyndon van Kubrick. Daarna hebben we het over je eerste kunstwerk.

0: het overbekende tweede deel uit het pianotrio nummer 2 van Franz Schubert was dat. Gebruikt in de film Barry Lyndon door regisseur Stanley Kubrick. Ja, Mike van Diem die zegt net dit tijdens de muziek. Jij denkt, hij heeft hem waarschijnlijk gewoon uitgezocht in de platenzaak, hè, die muziek.
1: Ja, zo ging dat vroeger nog. Hij sloot zich bij wijze van spreken op in een platenzaak. En dan ging hij gewoon zes dagen luisteren. En dan werd de ene plaat naar de andere. Ging hij door de complete Deutsche Grammophon collectie werd aangerukt. Ja. En hij luisterde naar alles.
0: Ja. Nou, dat is een mooi bruggetje naar hoe jij dat hebt gedaan. Want jouw eerste kunstwerk is muziek uit de film Voor de Meisjes. De openingssequence in Stille Nacht van Brahms. Door Pink Martini in de Von Trapps. Wat zien we bij dit beeld? We gaan zo naar luisteren, daarna hebben we het erover.
1: Je ziet een buitengewoon idyllisch landschap. Je ziet eigenlijk een klein meisje uit een bos komen. En die hoort een ander kind met haar moeder op 100 meter afstand bij een zandbak spelen eigenlijk. Terwijl die moeder foto's van haar maakt. En die moment dat wij die kant uitkijken, dan zie je een idyllisch berglandschap wat bijna te mooi is om waar te zijn. En dan, dat wordt dan heel erg versterkt door die hemelse, ook een beetje alpine-achtige klanken van die Van Trapp zingers die dat stuk van Brahms ten gehoor brengen.

0: Stille Nacht van Johannes Brahms door de Pink Martini en de Von Trapps. En de Von Trapps, dat zijn nazaten van de echte Von Trapps, die inspiratie waren destijds voor The Sound of Music lang geleden. Het is muziek die dus wordt gebruikt in de film Voor de Meisjes, in de openingssequence. Er is een vraag van een luisteraar die ik zo met je wil bespreken, Mike, want die gaat over die openingssequence, maar... Waarom wilde jij deze muziek daar gebruiken?
1: Nou, de eerste zin van het scenario is de onverfilmbare zin. Het noodlot doet zijn intrede als een sluipmoordenaar.
0: Ja, daar kan je weinig mee.
1: Daarom is die muziek zo ontzettend hemels. En daarom is dat landschap zo ontzettend mooi. Maar ondertussen, mensen...
0: Daar hangt iets in de lucht.
1: Ja, hier wordt de kiem gelegd voor een groot noodlotsdrama.
0: Ja,
1: dat is het eigenlijk. En vervolgens zie je dus dat meisje dat heeft van afstand staan te kijken. Haar moeder komt er ook bij. En die twee moeders die ontmoeten elkaar dan bij die zandbak. Het ene meisje wordt aan de hand meegenomen richting die zandbak, waar een ander meisje al zit te spelen. En dan staat er, geloof ik... Ze wordt meegenomen naar een slachtbank die vermomd is als zandbak.
0: Dat is informatie die jij als scenario schrijver zelf erin hebt gelegd.
1: Ja, en dat permitteer ik me. Elke scenario-leraar of op elke scenario-opleiding zul je leren dat je dat soort dingen natuurlijk niet mag opschrijven. Omdat het in wezen onverfilmbare zinnen zijn. Maar ik moedig mijn pupillen, als ik wel eens lesgeef over scenario, aan dat wel degelijk te doen. Dus namelijk, niemand leest een filmscenario voor zijn plezier. En je moet het een beetje leuk en spannend maken. Dat is echt heel belangrijk.
0: Ik wil eventjes naar die vraag van Pasky. Die zegt, goedenavond, welkom Mike van Diem. Allereerst gefeliciteerd met die geweldige film. Ik heb hem gisteren gezien en ik was flabbergasted. De openingsscène, hebben hem, die was intrigerend. Als toeschouwer denk je, zoom nou in. Ik wil weten hoe die twee moeders eruit zien, maar dat gebeurt niet. Het blijft inderdaad op afstand. Hè?
1: Op een enorme afstand, ja, inderdaad. Ja. Ja, ja.
0: Heeft dit, vraagt hij dan, mede te maken met het feit dat dit 10 jaar geleden speelt en dat de moeders niet tussen aanhalingstekens jonger gemaakt hoeft te worden? Of is het slecht een toevalligheid? Of is...
1: Ik vind het heel slim van deze manier. Dat klopt. Het is niet de hoofdreden. De hoofdreden is eigenlijk dat ik op afstand wilde blijven. Omdat ik wilde de toeschouwer getuigen maken van eigenlijk een hele onschuldige, toevallige ontmoeting die je in de verte ziet gebeuren. Ik wilde ook heel erg de focus leggen op de twee kinderen in de zandbak. Want die zie je namelijk in het volgende shot. In de tweede shot zie je die heel close door de camera van de moeder heen. Dus dat is ook belangrijk. Maar dit is een hele slimme manier waarvan ik vermoed dat hij weet hoe films gemaakt moet worden. Natuurlijk.
0: Okay,
1: ik hoefde die actrices niet meer te verjongen.
0: Nee. Ja. Ja, muziek, dat blijkt dus wel uit dit voorbeeld ook van Brahms, dat het heel belangrijk is wat je kiest. Heb je je wel eens vergist in muziek? Dat je later dacht, nou, ik toch iets anders voor moeten kiezen?
1: Nee, dat niet. Ik heb nooit echt spijt gehad. En ik denk zelfs ook, wat ook heel erg belangrijk is, ik denk dat ik de speurtocht nog nooit heb opgegeven. Je moet tot het gaatje gaan. Je moet net zo lang doorzoeken tot je het hebt, eerlijk gezegd.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Heb je een grote platenkast waaruit je zelf kunt putten, zoals Kubrick die dan naar het platen...
1: Nee, zeker niet. Nee. Mijn platenkast staat helaas, zoals al onze platenkasten, of de meeste van ons, online. Dat is dan ook wel weer fijn dat er wel heel veel te vinden is. Maar ook weer lang niet alles. En daar maak ik me ook best wel een beetje zorgen over die ontwikkeling.
0: Ja, een soort filter, hè, waar je terecht waar je doorheen gaat.
1: Dat baart me wel een beetje zorgen. Ja. Nee, maar daar maak ik gebruik van.
0: Ja, ja. Wat betekent muziek überhaupt, los van de film? Wat betekent muziek voor jou in je leven?
1: Ik maak wel muziek. Ik heb vooral vroeger veel gitaar gespeeld. En ik kan best wel redelijk gitaar spelen. Dat is ooit begonnen omdat mijn ouders mij eigenlijk min of meer opsloten om mijn huiswerk te doen als puber. Dat wilde ik natuurlijk niet. En ik had in een jongerentijdschrift gelezen dat als je een postelastiek wond door de snaren van je gitaar heen. Dan kon je daarop spelen, kon je het zelf al horen, maar verder niemand in huis. Wij woonden in een heel klein bungalowtje. Dus mijn ouders dachten van, nou, dat gaat goed. Die jongen die komt nauwelijks meer van zijn kamer af. Het resultaat was dat ik vrij goed gitaar kon spelen na 2 jaar. Niks aan de studie gedaan natuurlijk.
0: Nee, het klinkt niet alsof ze het heel erg stimuleerden dat je gitaar speelde.
1: Nee, dat was niet zo. Dat komt eigenlijk ook wel een beetje om... Dat ik vergeef het ze wel. Ik had heel erg graag gewild dat ze ons... of zeker mij in ieder geval op pianoles hadden gedaan. Maar dat ging in een ander gedeelte van onze familie... ging dat dermate met... Nou, harde hand is misschien overdreven... maar dermate met veel dwang... Ja. En huilende kinderen en ellende, dat mijn ouders besloten, gaan wij gewoon niet doen.
0: Wij gaan nog een stukje muziek uit de film laten horen, waar de piano ook een belangrijke rol speelt.

0: Je luistert naar de zomereditie van Panorama Zondag met de herhaling van het gesprek dat ik op 5 oktober van het vorig jaar had met filmregisseur Mike van Diem. Vanaf 30 augustus zenden we weer nieuwe panorama's uit. Ja, muziek uit de film voor de meisjes. Elise's Theme was dit. En dat is een compositie van Mike van Diem zelf.
1: Ja, raar aan, hoe kan dat nou? Dat is als volgt gegaan. Ik moet je zeggen, als je je producent de stuipen op het lijf wilt jagen, dan moet je zeggen van, nou, de regisseur gaat als amateurmuzikus zelf even de muziek schrijven voor de film. Dus dat heb ik niet gedaan. Ik merkte al heel snel dat dat de verkeerde kant uit zou gaan. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd, nou ja, de voorgeschiedenis eigenlijk dat met mijn eerste componist kwam ik niet uit dit stuk. Ik zei, ik heb een hele simpele pianopartij nodig die als quatre mains gespeeld kan worden door een 6-jarig kind en haar moeder. En aan het eind van de film functioneert diezelfde katremijn eigenlijk als het laatste gesprek tussen de twee vrouwelijke hoofdrolspeelsters.
0: Nou, de helende werking van de muziek spreekt er enorm uit, hè?
1: Ja, ja. En het is superbelangrijk, maar de katremijns die mij werden toegestuurd, die waren het allemaal niet. Dus ik heb afscheid genomen van die componisten. Wij zijn in goed overleg uit elkaar gegaan. En toen dacht ik, voordat ik naar een nieuwe componist ga, wil ik het eigenlijk zelf proberen. Al is het maar om schetsmatig even aan te geven welke kant het ongeveer uit moet. Dus zo gezegd, zo gedaan. En toen dacht ik van, nou, dit is eigenlijk best wel aardig. Je vriendin zegt dan bijvoorbeeld van, goh, best mooi. En vervolgens heb ik tegen de producenten gezegd en tegen alle filmmakers van, jongens, ik heb een stukje gevonden uit 1875. Dat is dus recht en vrij. kunnen wij zomaar gebruiken. Ik denk dat het wel geschikt is. En toen ging het vervolgens draaien. En in eigenlijk de eerste keer dat Noortje Herlaar, muzikaal is, haar eerste interpretatie van het stuk, toen dacht ik zelf ook, ja, dit wordt waarschijnlijk wel echt goed. Vervolgens gingen we die scène draaien. En de muziek die je hoort in die film, die is ook op de set opgenomen. En meestal wordt het later nog eens ingespeeld en zo. Maar wat zij daar spelen, wat je daar ziet spelen, dat is ook, dat horen we ook in de film. Ik merkte dat de crew zelfs een beetje geroerd raakte. Dus uiteindelijk, toen de film er helemaal op stond, aan het einde, bij het eindfeestje, ben ik als componist uit de kast gekomen.
2: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: Julien Chauvin op de viool en zijn Le Concert de la Loge met een deel uit een vioolconcert van Antonio Vivaldi. En dat brengt ons bij het tweede kunstwerk van Mike van Diem, mijn gast vanavond. De film Dr. Zhivago. Nou, dat mag je wel een klassieker noemen, hè?
1: Jazeker. Ja,
0: ja. Ja. Uit 1965 met Omar Sharif en Julie Christie. Waar gaat hij ook weer over? Kort.
1: Het is een grote, epische liefdesgeschiedenis. Een jonge arts wordt verliefd op een jonge dame die in wat hogere kringen leeft. En die het is niet helemaal duidelijk of het nou eventueel een courtisane is. Maar goed, tegelijkertijd staan we aan de vooravond van de Russische revolutie. Zij komen allebei in een situatie terecht dat ze aan het front moeten werken. Hij als arts en zij als verpleegster. Daar weten ze op een gegeven moment van weg te raken. En dan brengen ze vele romantische jaren nodig. En maken volgens mij zelfs wel een kind. In een hele idyllisch huisje op de een of andere Russische steppen. Ja. Hij schrijft gedichten voor haar. Daar wordt hij ook beroemd mee. Dat zijn de zogenaamde Lara-poems. Mm-hmm. En dan raken ze elkaar toch weer kwijt. En dan helemaal aan het einde van de film, als hij eigenlijk een beetje een zwakke oude man is geworden, dan stapt hij op een dag in een overvolle tram en ziet haar lopen. En dan probeert hij uit die tram te komen.
0: Dat lukt niet.
1: En dat lukt in eerste instantie niet. En hij krijgt het steeds benauwder. En uiteindelijk weet hij naar buiten te komen. Maar dan loopt ze al een heel eind verder. En dan wil hij er achterna gaan. Maar dan krijgt hij een hartstilstand. Hij sterft uiteindelijk op straat. Terwijl je... Het is een heel groot, een heel hoog shot. Elke regisseur die zou een close-up van de stervende man maken. En dat hij dan door de benen heen van de omstanders haar om de hoek van de straat ziet verdwijnen. Dat is helemaal niet zo. Je ziet dat in een wide shot. Zie je dat zij zonder hem opgemerkt te hebben verdwijnt. Het is een van de meest hartverscheurende eindes uit de film ever.
0: Ja. Waarom is hij voor jou zo belangrijk?
1: Het is een film die zo zorgvuldig gemaakt is. Wat mijzelf heel erg aanspreekt. Je kunt zien dat elk shot is uitgetekend en bedacht. En voorbereid. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Het is alle bewegingen die Omar Sharif maakte in die laatste scène. En de hele manier waarop Julie Christie ook loopt over straat. Hoe de figuranten loopt. Hoe ze is aangekleed. Het is grootse cinema. Maar tegelijkertijd is er natuurlijk ook die grote epische liefdesgeschiedenis waar volgens mij iedere filmregisseur naar op zoek is. Ik bedoel, wat is nou de holy grail, zeg maar, voor filmmakers? Zeker voor filmmakers zoals ik, die absoluut geen bureau vol ideeën hebben. Die eigenlijk hopen dat er toch weer iets goeds komt aanwaaien. Dan denk ik echt, oh, mag de godsnaam één keer een echte epische. En met episch bedoel ik dan in de ware zin des woord, hè, of wat het vroeger betekende. Aha. Dus een heel leven bestrijkend, zeg maar. Niet noodzakelijk monumentaal.
0: Sta je daar altijd voor aan, voor open, voor een dergelijk verhaal? Dat je altijd je gedachten daar...
1: Ja, als iemand tegen mij zegt van... Kijk, mensen zeggen regelmatig tegen mij, je moet dit eens lezen, je moet dat eens lezen, of heb je dat dit en dat gezien. Als iemand zegt van, ik heb hier een epische liefdesverhaal, dan mag je mij 's nachts voor wakker maken.
0: Ja. Toen deze film uitkwam, dat was 1965, jij was, 6 jaar oud. Wat was je voor jongetje?
1: Ja, ik geloof toen had ik net Mary Poppins gezien. Dat was de eerste film. En daar was ik eigenlijk te jong voor. Daar zit een scène in, ik geloof dat Julie Andrews met Dick van Dyke, die springen op een gegeven moment in een krijttekening op het trottoir. En dan komen ze in een geanimeerde, een soort tekenfilmwereld terecht. En dat is geloof ik de enige scène die ik toen als klein manneke heb onthouden.
0: En zag dat, meen ik, al veel films in die tijd?
1: Nee, helemaal niet. Nee, dat kwam, mijn liefde voor films werd er eigenlijk een beetje aangewakkerd door inmiddels overleden filmjournalist Peter van Buren.
0: Hmm. Die schreef,
1: Volkskrant zeg je inderdaad, daar zei dat is zijn claim to fame. Maar hij is begonnen bij wat toen nog heette Dagblad de Tijd, nog voor het een weekblad was. Daar, dat hadden wij als katholiek gezin in Zuid-Limburg. En daar las ik allemaal filmrecensies van. En eigenlijk waren dat films eigenlijk die nooit in Limburg kwamen, zeg maar. Maar er was in Geleen, dat is een, bij wijze van spreken, ik hoop niet dat mensen nu boos worden, een soort voorstadje van Sittard. dat was eigenlijk een soort arthouse. En daar zag ik toch wel op een gegeven moment 4 of 5 hele goede films achter elkaar. En toen ben ik verkocht.
0: Ja,
1: verkocht eigenlijk. Ja.
0: Ja, je hebt 2 broers en je waren met z'n 5 thuis.
1: Ja.
0: Wat was het voor familie?
1: Een heel stil gezin. Een katholiek middenstands gezin, zou ik zeggen. Fatsoenlijk, heel keurig, kerkgangers. Maar ja, verder een heel stil en zwijgzaam gezin. Want je zit daar, als je daar met 3 broers zit. En ik geloof dat je ziet diezelfde problematiek in de films van Alex van Warmerdam ook. Die heeft er ook al die jaren daar met zijn broers rond de tafel gezeten.
0: Ja, ja.
1: Ja, er gebeurde natuurlijk niet veel. En als er iets gebeurde, dan gebeurde dat onderhuis. Dus dit was niet een gezin waar de emoties aan de oppervlakte kwamen.
0: Wel goed theater, hè? De katholieke kerk.
1: Ja, dat zeker. Ja, er zijn hele theorieën over dat film in wezen natuurlijk een katholiek medium is. Er zijn ook opvallend veel succesvolle filmregisseurs die een katholieke achtergrond hebben. Ja, de katholieke kerk, dat is it's showtime. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja. Toen jij naar de filmacademie wilde, toen wilden ze dus aanvankelijk jou niet hebben. Waarom niet?
1: Nou, dat was best wel een eigenaardige kwestie. Ik wilde eigenlijk naar de film. De eerste keer was ik eigenlijk te laat voor de inschrijving. En toen dacht ik van oké, ik ga me in de tussenliggende jaar toch een beetje bekwamen als regisseur. En ik ga studententheater regisseren. Dat deed ik destijds bij studentenvereniging Veritas in Utrecht. En ik deed dat vrij serieus. Ik maakte onder andere een eigen vertaling van Wie is bang voor Virginia Woolf. Want als 20-jarige angry young man vond ik de vertaling van Gerard van het Reven, die pas 10 jaar oud was, natuurlijk zwaar gedateerd.
0: Ja, ja.
1: Dus dat ging ik zelf even doen. Maar uiteindelijk kwam ik, en ik had nog 2 stukken van Hugo Claus geregisseerd. Bruid in de Morgen en Vrijdag. Zijn beroemdste
0: Mooi.
1: Stukken, denk
0: ja,
1: ik wel.
0: Ja.
1: Daarmee ging ik naar de filmacademie. Dus met allemaal fotowerk daaruit. En ik legde dat zo voor. En de voorzitter van de jury, dat was een ex-dramateur van wat toen ooit de Nieuwe Comedie heet. Maar ik ben dat. Nou, het zei zo. Hij geloofde het niet. Hij zei, hij geloofde er niks van. Dat ik weet ik veel, 22-jarige snotaap die grote stukken had geregisseerd. Ik was ook bloedzenuwachtig. En hij zei van, oké, wat gebeurt er dan? Wat is dan de eerste scène van de 5e acte van Een Bruid in de Morgen?
0: Nou ja.
1: En toen dacht ik, ja, begon natuurlijk te stotteren. En dat,
0: ja,
1: dat,
0: nee.
1: Nee, dat werd hem niet en ik werd dik afgewezen.
0: Ja, ik ga zo verder met je praten over die fase in je leven. Maar laten we eerst even wat muziek uit Dr. Zhivago laten horen.
1: Leuk. Mooi.

0: Main Title, een soort ouverture tot Dr. Zhivago, muziek van Maurice Jarre was dat. Er komt nog een vraag binnen over je werk, Mike van Diemen. En dat is namelijk iemand die zegt, ik zie dat Mike van Diemen en ik ongeveer even oud zijn. En ik vroeg me af hoe hij het heeft ervaren om films zonder film te maken. Dus digitale video in plaats van film. Ik heb gelukkig nog 30 jaar met echte filmcamera's mogen werken. Maar ik vond de overgang verschrikkelijk. De lol was er voor mij af. Hoe doe jij dat?
1: Nou, ik moet je zeggen, voor mij helemaal niet, nee? Eerlijk gezegd. Ik heb wel lang getwijfeld, want ik heb ook heel lang gewerkt met topcamera mensen, waarvan de meeste eerlijk gezegd ook huiverig waren. Wij waren in het begin heel erg bang dat het zo op video zou lijken. Dat het hele filmgevoel zou. En dat was in het begin ook zo met camera's die gebruikt werden. En dan sommige producties werden dan wel eens gedwongen door. Als je bijvoorbeeld een film maakte voor de Sony Studios, dan werd je wel eens gedwongen om met hun nieuwste moderne camera's te maken. En die waren eigenlijk nog lang niet goed genoeg. Maar het is eigenlijk vanaf het moment dat Arriflex, dat is een heel beroemd cameramerk, ja, digitale camera's is gewerkt, is het eigenlijk alleen maar een groot plezier. En ik maak heel weinig films om nieuwste moderne camera's te maken. En die waren eigenlijk nog lang niet goed genoeg. Maar het is eigenlijk vanaf het moment dat Arriflex, dat is een heel beroemd cameramerk, ja, digitale camera's is gewerkt, is het eigenlijk alleen maar een groot plezier. En ik maak heel weinig films. Dus iedere keer als ik dat weer

0: dat ik nu de helft van de tijd maar uit bezig ben om een hele grote set uit te lichten. En dat ik dat eigenlijk ook met een soort afstandsbediening nog helemaal fijn kan stellen. Dat geeft zo ontzettend veel voordelen. En ik vind dat die filmlook er wel dus degelijk nog is. Ja. Voor mij is het echt film. Ja.
1: Ja, ja. Overigens, die vrij lage productie, als ik dat mag zeggen, van inderdaad 8-9 jaar voordat jij weer met een nieuwe film komt. Dat kun je je kennelijk permitteren. Hoe werkt dat?
0: Nou, dat kon ik mij permitteren, ja. Nou, dat is... na het winnen van die Oscars ben ik in de commercials filmerij beland. Waar ik me eerlijk gezegd ook heel kritisch heb opgesteld. Ik deed lang niet alles. Maar dit was nog voor 2008, voor de crisis van 2008. Dat werk werd heel erg goed betaald. En daar kon je je makkelijk mee in leven houden. Mm-hmm. Nu is de beurs wat krapper geworden. En ik ben nu 66. Dus als ik er nog 2 keer 8 jaar over ga doen, dat wil ik mezelf nu niet aanraden. Dus kom op, Mike van Diem, nu een beetje vooruit met de geit.
1: Wat is een typische Mike van Diem film eigenlijk? Weet je dat zelf eigenlijk?
0: Dat is een hele goede vraag. De terugkerende thema's is misschien toch wel... en misschien is dat wel van de huis uit... waar we heel kort over hebben gesproken... in zo'n gezin waar dus bij elke maaltijd... de jongens, 3 zwijgende jongens aan tafel zitten. Dat je zou kunnen zeggen... het langs elkaar heen gaan... en het gebrek aan communicatie... waardoor er... problemen ontstaan. Er ontstaat ook veel humor door, eerlijk gezegd. Maar veel drama ook. Ja.
1: In stilte. Ja. Dat zie je in Voor de Meisjes, zie je dat ook. Hè? Dat er veel niet gezegd wordt. En dat juist in de stilte heel veel communicatie zit.
0: Ja.
1: Ja. Ik las ergens dat jij ongeveer 4000 films inmiddels gezien hebt.
0: Heel veel, ja. Heel veel.
1: Is dat een soort methode die je nog steeds toepast? Dat je elke dag ongeveer een film zit?
0: Nee, dat wisselt nu. Dat komt wel eens voor. Dat ik elke week nog elke dag een film zie. Ik vind het nu ook heel leuk om films weer te zien. Maar het is een soort... ik weet niet eigenlijk hoe je dat noemt bij een film. Je hebt belezen schrijvers die heel veel gelezen hebben. Ik denk dat het je wel helpt hoor, om je vak uit te oefenen. Ik zeg wel eens tegen filmstudenten dat het heel belangrijk is dat je ook heel veel slechte films ziet. Alleen moet je dan wel na het zien van zo'n film je iedere keer afvragen van waarom werkt het niet? Probeer daar dan je vinger op te letten. Terwijl het is natuurlijk ontzettend leuk en inspirerend om geweldige films te zien. Maar die zijn vaak zo overrompelend. Zorg dat je ook je portie B-films binnenkrijgt. Zou ik tegen iedere beginnende film willen zeggen.
1: Goeie les. We gaan naar muziek van Ludwig van Beethoven. Het 5e pianoconcert, dat was op jouw verzoek.
0: Ja.
1: Waarom? Omdat het mooi is?
0: Omdat ik er ook zulke goede herinneringen aan heb. Ik gebruikte het als inloopmuziek en als pauzemuziek bij mijn studentenvoorstelling van Who's Afraid of Virginia Woolf. Daar hebben we het straks over.

0: Je luistert naar de zomereditie van Panorama Zondag. Met de herhaling van het gesprek dat ik op 5 oktober van het vorig jaar had met filmregisseur Mike van Diem. Vanaf 30 augustus zenden we weer nieuwe panorama's uit. Deel 2, tweede deel uit het Keizerconcert, Concert voor Piano en Orkest nummer 5 van Ludwig van Beethoven. Boris Gildborg hoor je hier bij de Liverpool Philharmonic onder leiding van Vasily Petrenko. Inloopmuziek dus die gebruikt door theaterregisseur Mike van Diem bij zijn regie van Virginia Woolf, waarover later nog te spreken komen over dat stuk. Eerst Mike wil ik graag met je naar... het voorwerp. Wij vragen onze gasten ook altijd een voorwerp mee te nemen waar ze een bijzondere band mee hebben. En jij dacht, weet je wat ik neem? Dat kan niet iedereen zeggen. Ik neem een Oscar mee.
1: Ja, ja. Ja, ook omdat ik heb, moet ik nu zeggen, met dit de laatste maanden natuurlijk, vooral met de uitbreng van Voor de Meisjes, dan word je toch weer iedere keer met die Oscar verbonden. En dan zeg ik tegen zo'n distributeur van, jongens, moet dat nou iedere keer? Maar ja, die mensen die zeggen van, luister, er is echt een heel groot verschil tussen Jan Doedel. We gaan nu de nieuwe film van Jan Doedel zien. Of ja, we gaan nu de film van Oscar-winnaar Jan Doedel zien.
0: Ja, is er ook een groot verschil tussen de Mike van Diem die de Oscar nog niet had gekregen en de Mike van Diem van daarna?
1: Nou nee, ik denk dat hij wel een beetje hetzelfde is gebleven. Maar er is wel zoiets als het leven voor de Oscar en het leven na de Oscar. Dus ik bedoel, mensen zien jou heel erg anders. En wat een beetje scheelde is dat ik natuurlijk wel... Al een aantal hele bijzondere dingen had meegemaakt. Jij zei toen net terecht dat in de tijd dat wij... voor mijn eindexamenfilm met Gouden Kalfon. Dat was de allereerste keer dat dat gebeurde met een eindexamenfilm. Dus dat was heel bijzonder. En daar kwam dan vervolgens nog die baby-Oscar of de student-Oscar. Die kwam daar bovenop. Ja. En dan word je dus al naar Amerika gevlogen. En dan stap je over in Londen. En dan blijk je vervolgens in één keer dat het de bedoeling is dat je de first class binnenloopt en eet je voor het eerst caviar. En word je vervolgens de volgende dag wakker in Los Angeles op de Avenue of the Stars. Terwijl je de Hollywood sign kunt zien. Ja. Dat is allemaal wel heel bijzonder. Ik denk dat dat wel toch wel een beetje fijn... dat verzachtte de shock, zeg maar, van de grote mensen Oscar. Die nog een aantal jaren later kwam.
0: Ja, ik denk dat die grote mensen Oscar er ook voor zorgt dat er deuren open gaan voor je.
1: Ja, en die gaan nog steeds open. Want sommige mensen zeggen natuurlijk ook wel... jeetje, als je met je eerste speelfilm al een Oscar wint... zie je dan, bedoel, wat moet je dan nog? En ligt de lat dan niet veel te hoog? En is dat niet beklemmend? Ja. En is er niet, ik weet niet wat. Valt allemaal wel mee, mensen. Het weegt niet op tegen de voordelen. Mm-hmm. Want de filmwereld is ontzettend competitief. En het is in heel veel mensen... staan op deuren te bonzen en te dringen. En voor jou als Oscar-winnaar gaat de deur toch altijd nog als nieuwsgierigheid... uit nieuwsgierigheid gaat die open.
0: Ja. Ja, dat betekent dat er mensen aan de lijn hangen die zeggen van... wil je met mij een film maken?
1: Nou, het is meer zo dat ik mensen te spreken krijg als ik met hun een film wil maken. Aha. En dat zijn mensen die dan voor anderen de deur mogelijkerwijs gesloten houden.
0: Ja.
1: Zo werkt het.
0: Je zei net, toen we het hadden over die commercials... dat je soms wel zo kritisch bent dat je bepaalde dingen niet deed. Bepaalde producten, dat je daar niet geen commercials voor maakte. Was je ook kritisch bij de keuze met wie je wel en niet wilde werken?
1: Jazeker. Ik moet je zeggen, ver voor het Me Too-schandaal... ben ik wel een keer gekoord, zoals dat in Amerika heet. Of dus
0: benaderd?
1: Benaderd met alle egaars. Ja. door de firma van Harvey Weinstein. En die wilde heel erg graag dat ik een film voor hem regisseerde. Maar Harvey Weinstein had eigenlijk toen al een hele slechte reputatie als een soort bullebak. En een man die heel snel de schaar ter hand nam als hem iets niet in je filmmontage beviel. Uh-huh. En ik dacht, nee, ik wil met een filmproducent werken die makkelijker is en die open is en die ik recht in de ogen kan kijken. Dus dat heb ik laten lopen. En mijn theorie eigenlijk over Harvey Weinstein is eigenlijk dat hij zo hard is aangepakt voor die MeToo-affaire, omdat hij zich eigenlijk daarvoor had hij al zoveel vijanden gemaakt in Hollywood. En als je dan, je kunt in Hollywood alles maken, zolang je maar op nummer 1 staat. Maar als je on the downhill, dan komen ze je halen, hoor.
0: Ja, men er ook bloed, bedoel je?
1: Ja, absoluut. Men er ook zeker bloed, ja.
0: Andere voorbeelden. Je had met Robert Redford kunnen werken. Je had met Johnny Depp kunnen werken. Je had de Monsters Ball, de film waar Halle Berry een Oscar voor heeft gekregen.
1: Ja,
0: had
1: jij kunnen regisseren? Het enige project waar ik spijt van had.
0: Ja,
1: want daar zei ik nee tegen voor de verkeerde redenen. Het was een hele donkere film. En dat was karakter natuurlijk ook al een beetje. Zeker in de ogen van die Amerikanen. En toen dacht ik, god, moet ik dat wel doen? Twee van die hele, dan kom ik misschien in een soort hele duistere hoek terecht. En achteraf denk ik, dat is echt flauwekul geweest. Dat je bent je eigen hele slechte raadgever daar geweest. Ik vond het een prachtig script. En spijt van. Maar dat is dan ook de enige film.
0: Ja. Waar is in Nederland trots op je Oscar? Je ouders bijvoorbeeld?
1: Ja, die glommen helemaal. Ja, ja. Zeker. Ja, ja.
0: Want jouw vader was vroeger iemand, een beetje waarin ik mijn eigen vader ook herkende, van als je met een goed rapport thuis kwam, het volgende rapport moet dan ook goed zijn.
1: Ja, en dat was, maar dat stelde je bij het winnen van de Oscar iets langer uit. Dus inderdaad, vroeger kwam ik dan inderdaad met achters en negens thuis. En dan wist hij inderdaad al vaak binnen 5 minuten of binnen 2 minuten te zeggen, zo, en nu het volgende rapport. Nee, maar bij het winnen van die Oscar, geloof dat hij pas weer begon te zeuren na een jaar of 2 of zo. Ja. Nee, dat heeft vrij lang, hebben we daar plezier van gehad, van die Oscar.
0: Waar staat hij thuis?
1: Je kunt hem bijna niet zien. Hij wordt wel eens opgemerkt. Want in mijn vrij rommelige keuken staat naast het fornuis staat een blad. Daar staan allerlei flessen azijn en olijfolie op. En daar staat hij tussen. Maar je moet eens goed kijken. En ik ben ook heel blij dat ik hem niet hoef mee te nemen vandaag. Want het valt natuurlijk wel eens een vetspettertje op. en hij ziet er redelijk gehavend uit.
0: Ik durf bijna niet te vragen waar het kalf van afgelopen vrijdag terecht is gekomen.
1: Nou, dat staat nu nog even midden op tafel. En ik moet je zeggen dat we hebben het hier over kunstvoorwerpen. En ik keek er eens goed naar. Toen het geïntroduceerd werd, is inmiddels ook al 30 jaar geleden, geloof ik, dat kalf. Is van de Utrechtse kunstenaar Makai, heet hij, geloof ik. Dit begint ook best wel een mooi ding te worden, hoor. Het heeft echt wel wat, ja.

0: Justin Taylor op een pianino playel. Dat is een rechtopstaande piano. Muziek van Chopin die ook klinkt in de film Voor de Meisjes. Bij welke scène is dit?
1: Ja, ik geloof dat dit een scène die als Fetja van Huet, die krijgt het een beetje op de zenuwen. Fetja van Huet heeft een film een geheim. Dat ga ik hier niet verklappen.
0: Nee.
1: Maar op een gegeven moment is, is een van de andere mensen in de film, die begint een beetje op het spoor te komen van dat geheim. Dus om zichzelf te kalmeren zet Fetja van Huet deze muziek op in zijn auto.
2: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: Hole in the Wall was dit uit Abdelazar, muziek van Henry Purcell door de baroksolisten onder leiding van Bjarte Eiken. Er komt nog een vraag binnen. Ja, echt. Mike van Diem die vroeg zich net af of de vragen die jullie stellen via de app, of die wel echt zijn, maar ze zijn echt echt. Dit is meer een opmerking eigenlijk. Erik die schrijft, dank je voor alweer een verrukkelijke zondagavond. Toen ik op filmsetjes in Canada werkte, moest ik van alles uitleggen over filmland Nederland, behalve, jawel, de gast van vanavond. En nu kan Mike ook nog componeren en komt met Dr. Zhivago. Geweldig. Hij vindt het fijn. Dus Erik, dankjewel voor deze reactie. Wij zijn aangekomen, Mike, bij je derde kunstwerk. Dat is het toneelstuk Who's Afraid of Virginia Woolf. We hadden het al eerder over dat je het bij het studententoneel in Utrecht regisseerde. Wat is het voor werk, dit stuk uit 1962 van Edward Albee?
1: Ja, misschien wel het beroemdste toneelstuk uit de moderne tijd aller tijden. Een absolute klassieker. Het gaat over twee echtparen. Er is een hoofdechtpaar, maar laten we even zeggen, het gaat over twee echtparen die samenkomen na een feestje. En het speelt zich af op een universiteitsterrein. Er wordt ontzettend veel gedronken. En de twee belangrijkste echtelieden raken een enorme strijd verwikkeld en besluiten dat de waarheid over hun relatie en hun hele bestaan en alles op tafel gegooid moet worden. Wat je eigenlijk ziet, het affiche is eigenlijk al heel bijzonder. Daar staat op: You are cordially invited for an evening with fun and games at George and Martha's. Dus wij met alle hoffelijkheid nodigen wij u uit voor een avond vermaak bij George and Martha. En wat er gebeurt is dat die mensen maken elkaar volledig kapot. En dat is heel erg aangrijpend. Maar tegelijkertijd ook heel erg leuk. En het is een stuk waar je eigenlijk als ramptoerist naartoe gaat.
0: Ja, ja.
1: En in zoverre zag ik ook wel een klein beetje de vergelijking met mijn film Voor de Meisjes.
0: Zeker, ja.
1: Dat is ook een film waarbij zowel tranen geplengd worden, maar ook er wordt ook veel gelachen. En je zit eigenlijk in het veilige donker, zit je enorm te huiveren, maar eigenlijk ook heel erg te genieten.
0: Ja, kennelijk een interessante constellatie hier, twee echtparen. Dat werkt dus kennelijk heel goed.
1: Ja, ja. Ja. En ik moet je zeggen, als inspiratiefilm bron voor mijn film. Het is een fantastisch dialoogstuk, waarbij de mensen elkaar ook iedere keer bij de naam noemen. Daar is het ook heel beroemd mee geworden. Yes, Martha, no, George. En you know what? En dat, eigenlijk hoor je dat, die echo daarvan hoor je in Voor de Meisjes ook terug. Want daar noemen mensen elkaar. Is het voortdurend? Ja, Danny. Nee, Anouk. Weet je wat, Erik? Mijn acteurs zeiden eigenlijk tijdens de repetitie van: mag dat wel? En toen zei ze: jongens, jullie hebben toch allemaal Who's Afraid Virginia Woolf gedaan? En toen zei ze: oh ja, oké. Okay.
0: Ja.
1: Nou, toen was iedereen gerustgesteld dat heel goed kan werken.
0: Ja. Wanneer jij ontdekte deze film, dus toen je die als student geïnteresseerd was in film en in theater?
1: Ja, ik had toen net de film gezien, maar ik had ook een voorstelling gezien met Erik Schneider en Annette Nieuwenhuizen, God hebben haar ziel. Een hele prachtige voorstelling. Ja. En met Marijke Veugelers, die speelde geloof ik
0: Honey.
1: En ja. ik weet niet meer precies wie Nick speelde. Maar dat was ook een uitstekende voorstelling. En ik dacht, ik ga dat in studententheater ook doen. Maar ik neem wel de tekst van Ernest Lehman. Dat is het scenario schrijver van het script als uitgangspunt. Die deed iets heel slims om te zorgen dat de film niet langer dan 2 uur duurde. Gaan zij op een gegeven moment heel even uit die huiskamer weg.
0: Ja, ja.
1: En gaan ze naar een dancing, geloof ik. En daarmee heeft hij een soort inkorting. Maar eerlijk gezegd, ik vond zijn bewerking zo precies. Ik geloof dat de normale voorstelling van Virginia Woolf, dat is 3 keer 50 minuten. En mijn voorstelling, want ik moest natuurlijk dat stuk uit die dancing moest ik natuurlijk wel weer terugzetten naar binnen. Want ik maakte er weer van de film weer een toneelvoorstelling. 3 keer 45 minuten. En eigenlijk dat was perfect.
0: Ja, we kunnen natuurlijk ook de andere kant op. Jij kunt ook van dit theaterstuk een film maken. Ik bedoel, het is ooit verfilmd met Elizabeth Taylor en Richard Burton.
1: Ja.
0: Zou je dit willen overwegen?
1: Om dat nog eens een keer te doen. Ja, ja? Nou, ik moet je zeggen, ik vraag me af inderdaad waarom dat nooit eerder gedaan is eigenlijk. Want zelfs van de fantastische film Dr. Zhivago is een hele slechte remake gemaakt. En Hollywood is nogal schaamteloos.
0: Ja, terwijl dat betreft. Het komt zo vaak op het repertoire van theatergezelschappen.
1: Ja,
0: terug.
1: Weet je, het zou me niet verbazen eerlijk gezegd. Want Virginia Woolf is natuurlijk nog niet zo oud. Dat zit niet in het public domain. Dat Edward Albee, als hij nog leeft, waarschijnlijk wel, denk ik wel. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar dan zeker de erven Albee dat tegenhouden.
0: Dat kan heel goed. Dat weet ik vaak.
1: Nee, ja, natuurlijk houden ze dat tegen. Want Hollywood die maakt dat. Die hebben geen enkele scrupules natuurlijk. Die maken dat gewoon.
0: Ja. Zit een goede dialoog ook in de stilte, in het niet zeggen, zoals in voor de meisjes heel vaak.
1: Ja, natuurlijk. En waar het ook in zit, is heel erg in de musicaliteit. Ik geloof zelf in. De toneelschrijver en scenarist David Mamet is ook een heel goed voorbeeld van mij. Die heeft films gemaakt en toneelstukken zoals Gary Glenn Ross. Over die vertegenwoordiger. Ja. Fantastisch film die ik iedereen kan aanraden. En daar wat hij doet is eigenlijk, hij laat zijn acteurs steeds in herhaling vallen. Waardoor ze praten net als echte mensen die hun punt proberen te maken. Dus je hoort Thekla Reuter dan in mijn film zeggen van. Oké, dat heb ik gezegd, ja. En wie heeft er gezegd dat ze geen helm op hoefde? Dat heb jij gezegd. Heb je mij horen zeggen dat jij gezegd hebt dat ze. Nou, dat gaat nog een 4 keer door. En dat is dat geeft een enorme schwung aan zo'n scène.
0: Ja, ja. Dat is een scène op de berg. Die volgens mij echt helemaal. Die moet je echt uitdenken in afstanden en dergelijke.
1: Ja,
0: om die vier.
1: Het is eigenlijk de signatuurscène van de film.
0: Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Dat is denk ik wel de meest memorabele scène.
0: En ik heb ergens gelezen, jij zei: dit is de Eerste Wereldoorlog van mijn film.
1: Ja, er zitten 2 scènes in de film. Die duren meer dan 10 minuten. En dat is heel bijzonder in een film. Want eigenlijk is de wet van je moet nooit meer dan 2 pagina's dialoog schrijven. Tenzij je naam Harold Pinter is. Dat was vroeger altijd de wet. Maar het gaat geloof ik die bergpadscène. Die gaat 11 minuten door. En dan zit er nog een restaurantscène in van 10 minuten. Het heeft ook wel groot voordelen hoor. Ik heb er wel iets mee ontdekt. Het concentratieniveau van de acteurs wordt dan zo hoog. Ze weten heel goed dat als de scène op zijn kont valt. In minuut 6. En we moeten nog 5 minuten. Dat is echt een ontzettende ramp. Dus onze tekstkennis en onze tekstdoorleving moet allemaal veel beter zijn dan gewoon. Het legde de lat op een hele prettige manier hoog.

0: Je luistert naar de zomereditie van Panorama Zondag. Met de herhaling van het gesprek dat ik op 5 oktober van het vorig jaar had met filmregisseur Mike van Diem. Vanaf 30 augustus zenden we weer nieuwe panorama's uit. Het slot uit het concert voor twee piano's en orkest van Francis Poulenc was dat met Lucas en Arthur Jussen en het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Stefan de Neve. We gaan bijna naar het vierde kunstwerk van Mike van Diem, mijn gast van vandaag. Een reactie, Mike, die nog in de app binnenkomt. Iemand, Caroline, die zegt: goedenavond beide. Dank voor de heerlijke muziekkeuze. Ik beluister geen zuidelijk accent. En hoe heeft het Sittardse toch nog een stempel gelegd op je carrière? Vraagt ze zich af.
1: Nou, ik ben wel heel erg in Sittard getogen. Maar het is zo dat ik geboren ben in Gelderland. Wij gingen naar Sittard toen ik 6 was.
0: Oh ja.
1: En laat op de avond en als er een glaasje wijn in zit, dan en ik ben ook met mensen uit het zuiden. Dan komt het wel een beetje boven, hoor. Ja. Ja.
0: Okay. Once Upon a Time in America, muziek van Ennio Morricone, die wilde jij heel graag laten horen. Wat is het verhaal?
1: Ja, fantastisch stuk. Een van de mooiste stukken. Een van de allerbeste filmcomponisten natuurlijk ook. Er zit ook nog een leuk verhaal achter. Hij had het oorspronkelijk geschreven niet voor Sergio Leone, maar voor Franco Zeffirelli. Hij voor een film, een teenage romantic film met Brooke Shields. Die heette Endless Love, aha, 1981. Hij ging naar Los Angeles om daar aan te werken. Hij werkte 9 dagen aan en Zeffirelli komt zijn kantoor binnen en die zegt: luister eens even, we gaan er ook nog een song in doen van Lionel Richie. Waarop, het is een heel beroemde song geworden, iedereen kent die song. Maar Morricone zegt: een song van Lionel Richie in mijn score, dat gaat absoluut niet gebeuren. Dus Morricone naar die producenten. Die hebben hem keurig betaald voor het werk wat hij verricht heeft. En dat is bij Endless Love een andere componist gekomen. Maar goed, toen kwam Sergio Leone. Die had eindelijk het budget voor Once Upon a Time in America aan. En Morricone die zegt: van ik heb nog wat op de plank liggen. En dat heb ik eigenlijk voor Zeffirelli geschreven. Maar ik laat het jullie even horen. En dat laat je dan horen aan de piano. Dat zie je in die documentaire die over Ennio Morricone is. En Leone vond het niet alleen prachtig, maar smulde er ook van. Want hij, blijkbaar was Leone een man die niets liever roddels hoorde, yeah, over collega's, regisseurs die het verknoeid hadden. En dus het was koor op zijn molen ook nog eens.

0: Deborah Steem was dat uit Once Upon a Time in America. Muziek van Ennio Morricone. Eerst dus bedoeld voor een andere film. Hier hoorde je het orkest onder leiding van de componist hemzelf. Die documentaire waarin dat verhaal wat Mike net vertelde voorkomt. Dat is de documentaire Ennio de Maestro uit 2022. Goed voor 2:29 sterke en minder sterke en goede verhalen over de cinema en de componeren voor de cinema. Mooi. We zijn aangekomen bij het vierde kunstwerk van Mike van Diem. Het duikstertje, ja zo heet het, duikstertje van Street Art Frankie. De artiestennaam van Frank de Ruwe. Wat is het voor werk? Beschrijf het eens als je wil.
1: Ja, het staat vlak voor mijn huis. Daar staat een, ik woon aan een kade en daar staat een hele hoge hardhouten paal. Ik geloof die kade een beetje overeind te houden. Die is denk ik wel 7 meter hoog. En daar staat een heel klein beeldje op van een jonge dame die van plan is van die grote paal af te duiken. Dus een duik te maken van, nou wat zal het zijn op schaal 150 meter of zoiets. En elke keer als ik daar langskom, ik ben eigenlijk best wel een beetje een zwaarmoedige persoon. Of kan ik zijn, zeg maar. Het glas is vaak half leeg in plaats van half vol. Dan word ik onmiddellijk vrolijk. Dat is, het is onmogelijk om daaraan voorbij te gaan zonder een gevoel van opgewektheid te krijgen. En het onmiddellijk het idee te hebben dat het leven toch de moeite waard is en dat de menselijke overlevingskracht en dat de menselijke wilskracht groots is en de moeite waard.
0: Ja. Ja. Heb je dat soort impulsen veel nodig om door te gaan?
1: Nee, dat valt wel mee. Zeker niet meer op deze leeftijd. Ik was vroeger veel zwaarmoediger. Maar het is niet voor niets, zeg maar, dat ik een film als het surprise heb gemaakt. Dat is weliswaar een komedie, maar ook wel een zwarte komedie. Waar iemand toch wel heel erg van plan is zichzelf van het leven te begoven. En ook al lukt dat niet meteen. En ook al komt hij halverwege de film tot inzicht.
0: Ja, want hij vindt de liefde voor... misschien moeten we kort vertellen waar die film over gaat. Want het gaat over een soort agency, een agentschap dat jouw levenseinde kan verzorgen.
1: Het gaat eigenlijk, het is een verhaal van Bel Campo. En die had een vooruitzienende blik. Want je kunt tegenwoordig in Zwitserland kun je geholpen worden als je leven beëindigd wordt. En zo'n organisatie is het eigenlijk. Ja. Het is een wat geheime organisatie. En daar kun je de dood bestellen, zeg maar, op de manier zoals jij dat wil. En dat kan heel erg spectaculair. Als jij zegt van, nou, we laten jou in een vliegtuig ontploffen en zo, zonder dat daar andere slachtoffers bijvallen. Dat is allemaal mogelijk. Maar, zegt hij, van Jeroen van Koningsbrugge, die speelt dan zo'n klant, die komt daar langs. Weet u, meneer, wat ons meest favoriet aanbod is dat u sterft in de armen van een geliefde. Dat maakt het dan gelijk weer heel menselijk.
0: Ja, en de surprise is de verrassing dat je niet weet wanneer het gebeurt.
1: En precies, de surprise is dan weet je weet wel dat het gaat gebeuren, maar je weet niet hoe.
0: Ja. Ja. Dat kunstwerk van Street Art Frankie, hij maakt heel veel van dat soort werkjes. Hè, vooral volgens mij in Amsterdam. Het Parool heeft elke zaterdag ook een foto daarvan. Waar minimaal een glimlach om de lippen.
1: Ik geloof dat zijn andere beroemde werkje is dat als je naar een concert in Paradiso gaat, geloof ik, dan zie je ergens tegen het dakrand, ergens op de dakgoot zit een hele kleine Eberhard van der Laan. Ja, daar word je ook gelijk meteen vrolijk
0: mooi,
1: van.
0: Mooi. In feite zou je kunnen zeggen dat jij ook een soort werk voor de openbare ruimte maakt. Want je stuurt het wereld in en iedereen kan het zien. Voelt het ook zo?
1: Ja, het voelt wel zo. Je denkt om me nou zelf meteen met andere kunstenaars te vergelijken, dat is niet wat snel wat ik makkelijk doe. Maar het is wel zo. Zeker nu mijn carrière al wat langer geduurd heeft. Ik vind het fantastisch als je films blijken te te bestaan, zeg maar. Dus als je af en toe nog een brief krijgt over karakter, of dat, als dat nog ergens gememoreerd wordt. Dat vond ik fantastisch. Er verscheen toen de tekstschrijver van West Side Story overleed, werd er onder andere een lijstje van zijn meest favoriete films, 10 favoriete films gevonden. En daar stond midden daarin stond karakter. Ja, nou, dan word ik wel heel vrolijk van. Ja.
0: Wauw, ja. Dat is te gek. Jij zei ergens, nog voordat we de uitzending hadden begonnen, zei je van, ik ga ook nog wel eens naar mijn eigen films kijken.
1: Ja.
0: Doe je dat bij bijvoorbeeld Voor de Meisjes? Ga je dan, wat doe je dan achterin?
1: Nou, bij Voor de Meisjes heb ik heel vaak gezien. Want daar hebben we heel veel testscreenings van gehad. Want je wil toch weten van, begrijpt iedereen wel alles? Voelt iedereen wel op het juiste moment wat ze eigenlijk zouden moeten voelen? Zitten er niet ontzettende verrassingen in? Is de film nergens dom vooral, zeg maar? Dus dat wij al heel erg achter het publiek aanlopen in plaats van voor ze uitzitten. Ik heb heel veel screenings meegemaakt. Alleen het ding is bij Voor de Meisjes aan het eind van de film. Het is een film waar dus heel veel te genieten valt van allerlei klein menselijk geklungel en waar je moet lachen. Yeah. Aan het eind van de film. De eind van de film is best wel heel erg emotioneel. En dat overvalt mij iedere keer. Dus ik heb nu een truc bedacht om dus niet met betraande ogen uit mijn eigen voorstelling te komen. Want dat is natuurlijk gênant. dat willen we niet. dat ik dan mijn oren even dicht hou bij bepaalde scènes.
0: Ja, ja, ik weet welke scène je bedoelt. En dat is inderdaad de scène waar je het moeilijk droog houdt. Wat zou je eigenlijk geworden zijn als je geen filmmaker was geworden? Was je dan theaterregisseur geworden, denk je?
1: Architect wilde ik vroeger worden. En het is dus dat het onbegrijpelijke reden weliswaar. Omdat ik eigenlijk hele lieve ouders had. Dus wij niet op muziekles zijn gegaan. Aha. Maar dirigent.
0: Dat ben je in feite geworden.
1: Ja, eigenlijk ben ik dat een beetje geworden, ja.

0: Je luistert naar de zomereditie van Panorama Zondag. Met de herhaling van het gesprek dat ik op 5 oktober van het vorig jaar had met filmregisseur Mike van Diem. Vanaf 30 augustus zenden we weer nieuwe panorama's uit. Onze Henriette Bosmans, steeds meer ontdekt door het buitenland. Gemma Rosefield op de cello en de BBC Philharmonic onder leiding van George Vass. Poem voor cello en orkest was dit uit 1923.
1: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: Dank Mike van Diem voor je mooie culturele landschap waar we de afgelopen 2 uur doorheen zijn gereisd. We kregen een inkijkje in de emoties van voor de meisjes dankzij de muziek die je hebt gebruikt en deels zelf ook gecomponeerd hebt. We beleefden die prachtige eindscène van Dr. Zhivago dankzij jouw beschrijving. De Holy Grail, een goed liefdesverhaal. Daar mogen we je voor wakker bellen om dat te verfilmen. We hadden het over de scherpe dialogen in Who's Afraid of Virginia Woolf. Die constellatie van 2 echtparen die ook in Voor de Meisjes zo goed werkt. En we zagen de schoonheid van kunst met het beeldje, het duikstertje van Street Art Frankie op die paal in Amsterdam. Als bedankje voor dit alles willen we je graag een muzikaal cadeautje aanbieden. Dat is een persoonlijk muziekadvies, een stuk speciaal voor jou van onze gewaardeerde muzieksamensteller Teun Faber.
2: Ja, beste Mike. Nou, in de aanloop naar deze uitzending vroeg je direct ook om de iconische muziek, toch wel Adagio for Strings van Samuel Barber, de Amerikaanse componist. Nu is het zo dat die muziek natuurlijk ook iconisch is geworden door de film Platoon. Dus heel veel filmliefhebbers kennen het natuurlijk uit deze film van uit 1986. Maar Barber zelf, en ik weet niet of je dat weet, componeerde later ook een gezongen versie van Adagio for Strings. En volgens mij ben je eigenlijk ook een enorme liefhebber van koormuziek. Dat bleek ook uit dat prachtige lied In Stiller Nacht van Brahms. Wat licht van toon klinkt. Bijna als een soort wiegeliedje, maar in wezen een totenklage is. Dus best wel duister, wat ook misschien het leidmotief is in jouw film. Dus ik wilde heel graag de gezongen versie, het Agnus Dei van dat Adagio for Strings laten horen. Door Voices 8, dat is een close harmony ensemble uit Engeland. Razend populair en hebben in de afgelopen 20 jaar ook best wel het muzieklandschap van de koren veranderd. Door ook ontzettend veel opdrachtcomposities te schrijven. Dus ze zingen Golden Oldies, maar ook heel veel nieuw werk. En daar kun je ook enorm door gras duinen, omdat er ontzettend veel moois tussen zit. En ook muziek van filmmuziekcomponisten. Maar nu gaan we dus luisteren naar dat Agnus Dei van Samuel Barber, door Voices 8.

0: Ja, geweldig. Geweldig met ja, de menselijke stem. Ik bedoel, het stuk van Barber hakt er natuurlijk sowieso al in. En dan, yeah. als die stemmen er dan nog eens bovenop komen, ja, dan kun je weggedragen worden.
1: Ja.
0: Fantastisch. Heel mooi.
1: Is wel iets voor de soundtrack voor je volgende film?
0: Nou, misschien. Ik dacht er meteen aan echt. Serieus.
1: Zie je er al beelden bij? Of?
0: Ik probeerde er wat beelden bij te zien, ja. Maar die hou ik nog even geheim.
1: Goed, dankjewel dat je onze gast wilde zijn vanavond. Het was een groot genoegen. En tot zover het gesprek met Mike van Diem van 5 oktober vorig jaar. Volgende week gaan we in de zomereditie van Panorama Zondag terug naar 23 november. Toen was schrijver Annejet van der Zijl mijn gast om te praten over De Zwevende Wereld. Haar avond was een groot genoegen. En tot zover het gesprek met Mike van Diem van 5 oktober vorig jaar. Volgende week gaan we in de zomereditie van Panorama Zondag terug naar 23 november. Toen was schrijver Annejet van der Zijl mijn gast om te praten over De Zwevende Wereld, haar meest recente boek.

Klassiek. Het zomeravondconcert. Met Saskia Voorbach.

0: We zenden vandaag rechtstreeks uit vanuit de Royal Albert Hall in Londen, waar de BBC Proms plaatsvinden. Het klassieke muziekfestival van de wereld. Ontstaan in 1895 als promenadeconcerten, waarbij bezoekers staand of al wandelend, dus op informele wijze, naar klassieke muziek konden luisteren. En sinds 1927 worden de Proms georganiseerd door de BBC. Dit jaar beleeft het festival zijn 132e editie met 8 weken lang vrijwel dagelijks concerten. Vooral vanuit de iconische Royal Albert Hall in Londen, zoals ook vandaag. En ik hoor ook al de Royal Albert Hall op de achtergrond, waar ook gepresenteerd wordt. We zitten vandaag op prom nummer 14 van de editie van dit jaar. En vanavond speelt het City of Birmingham Symphony Orchestra.
1: Four movements. It's a series of dances and includes 3 tunes Poulenc salvaged from a quartet he'd written during the war.
0: Ze spelen na hun pauze John Adams, een stuk Harmonium, en voor de pauze 2 stukken van Francis Poulenc. Er wordt geapproduceerd. Volgens mij komt daar al iemand op. Kazuki Yamada, de dirigent. Ja, inderdaad. Hij komt het podium op.

Hij loopt door zijn City of Birmingham Orchestra waar hij chefdirigent is. En we gaan luisteren naar het typische stuk Sinfonietta van Francis Poulenc, geschreven in 1947.

0: Kazuki Yamada conducting the City of Birmingham Symphony Orchestra.
1: Hier klinkt live applaus vanuit de Royal Albert Hall in Londen tijdens de BBC Proms. Prom nummer 14 van deze editie. U hoorde de Birmingham City Orchestra onder leiding van Kazuki Yamada. En zij speelde een stuk Sinfonietta voor orkest van Francis Poulenc. Een stuk dat uit opdracht van de BBC Proms was gecomponeerd in 1947 en eigenlijk maar een kwartier had mogen duren. Maar Poulenc componeerde vrolijk verder en dat resulteerde in deze heuse symfonie van een half uur. Waarin we zo duidelijk Poulencs tweezijdigheid hoorden, monnik en clown tegelijkertijd, vol onverwachte grapjes. En dan is het ook weer heel sierlijk en melancholisch. Dat wisselt elkaar af. En hier zakt het applaus een beetje hier in de Royal Albert Hall. Het podium gaat daar namelijk worden omgebouwd. Er komen twee vleugels te staan voor onze eigen gebroeders Arthur en Lucas Jussen, die vandaag hun debuut maken op de BBC Proms. En dat doen zij ook met Poulenc, namelijk concert voor twee piano's en orkest in D klein. En terwijl ze daar in Londen nog druk bezig zijn, gaan wij alvast luisteren naar Arthur Jussen, die muziek van Poulenc speelt. Mouvement perpétuel, deel 3. Allegt, Arthur Jussen op piano. Tot straks.

0: U hoorde hier alvast Arthur Jussen spelen. Mouvement Perpetuel, deel 3, Alerte, van Francis Poulenc. Want zometeen live in de Royal Albert Hall tijdens de BBC Proms speelt hij samen met zijn broer Lucas concert voor twee piano's, ook van Poulenc. En ze zijn daar in de zaal nog bezig met het ombouwen van het podium. Er worden twee vleugels voor de jongens klaargezet. En ik ga u alvast wat informatie geven over dit prachtige concert voor twee piano's. Weinig muziek ademt zo sterk de sfeer van het Parijs van de jaren 20 en 30 als die van Poulenc. Zijn muziek zit vol tegenstellingen, een monnik en een clown tegelijkertijd. Elegantie naast uitbundige baldadigheid, geestige lichtheid naast onverwachte melancholie. En dankzij Poulenc's enorme vakmanschap vloeit alles altijd vanzelfsprekend in elkaar over. De première van dit beroemde concert voor twee piano's vond plaats in Venetië, met Poulenc zelf achter één van de piano's. En na afloop schreef hij vol trots: dit is een enorme stap vooruit, ik ga nu echt mijn grote periode in. En daarin kreeg hij gelijk. Het concert werd direct enthousiast ontvangen en behoort nog altijd tot zijn populairste werken. Het heeft van alles wat, dit bijzondere concert. Het begint heel explosief. Poulenc had kort voordat hij het schreef het Balinese gamelanorkest gehoord. En die klankwereld die dringt meteen door in de scherpe akkoorden van het openingsdeel. Maar dan horen we dus typisch Poulenc. Nog geen minuut later slaat de sfeer volledig om. Dan horen we bruisende energie en die maakt dan weer plaats voor warme, weemoedige melodieën. Nou, en dat wordt nu dus allemaal uitgevoerd door onze gebroeders Lucas en Arthur Jussen. Ja, die zijn niet meer weg te denken uit de klassieke muziekwereld. Alle grote podia wereldwijd hebben ze betreden. En vanavond maken ze dus hun debuut bij de BBC Proms. Deze prom nummer 14 live vanuit de Royal Albert Hall. En de oudste broer, Lucas, studeerde onder andere in de Verenigde Staten en Madrid. En hij is een beetje de analytische denker van het stel, met een poëtische aanslag. En dan hebben we de jongere broer Arthur. En hij studeerde aan het conservatorium en is meer de extraverte krachtpatser van de twee. En hier op het podium hoor ik ze al stemmen, het orkest. En zometeen gaan de jongens dus opkomen. En zodra ze samen achter de vleugel kruipen, dan gebeurt er iets magisch. Daarbij veroveren ze de wereld ook nog eens met hun social media account. Via vlogs laten ze zien dat topkwaliteit gewoon gepaard kan gaan met humor en slap geklets. En ze weten hiermee een heel nieuw publiek naar de concertzalen te trekken. Dat is ook heel prettig aan deze leuke twee vlotte Nederlandse jongens. Ik hoor hier het applaus losbarsten in de Royal Albert Hall. Daar komen ze, Lucas en Arthur Jussen.
1: To join the City of Birmingham Symphony Orchestra.
0: Inderdaad, de City of Birmingham Orchestra. Daar gaan ze mee spelen. Concert voor twee pianos en orkest. Luid applaus. We gaan luisteren.

0: The brothers Euston, Arthur and Lucas.
1: Ja, dit waren Lucas en Arthur Jussen live vanuit de Royal Albert Hall in Londen tijdens de BBC Proms. Zij speelden concert voor twee pianos en orkest in D klein van Francis Poulenc. En dat deden ze samen met het Birmingham City Symphony Orchestra onder leiding van hun chef-dirigent, de Japanse Kazuki Yamada. Luid applaus hier op de achtergrond. Drie delen bevatten dit beroemde concert voor twee pianos, Allegro ma non troppo, met Balinese ritmische klanken. Dan een rustig, melodieus larghetto, geïnspireerd op Mozart's pianoconcerten. En tot slot de finale in tempo Allegro molto, wervelend met veel jazz-invloeden en plotselinge tempowisselingen. En het applaus zwelt hier aan voor de twee broers die hun debuut maakten hier tijdens de BBC Proms. Eerste keer dat ze daar speelden in de beroemde Royal Albert Hall in Londen. En zo te horen vielen ze goed in de smaak daar bij het publiek. Op 23 september 1933 at the Queen's Hall in London. U hoort mijn collega-presentator op de achtergrond. Hij vertelt wat er daar gebeurt allemaal op het podium. Ongetwijfeld staan de broers vooraan het applaus in ontvangst te nemen. En ook Kazuki Yamada, de chef-dirigent van het orkest, oorspronkelijk slagwerker en hij staat bekend om zijn bewegelijke dirigeerstijl. Hij dirigeert niet alleen met zijn baton, maar met zijn hele lichaam. Een dansende Japanse dirigent met grootse romantische gebaren en een expressief gezicht.
0: Other performers of the Poulenc Double Concerto at the Proms, the Lebec sisters who have done it twice. Peter Donohoe en Martin Roscoe.
1: Concert voor twee pianos was er zojuist te horen van de gebroeders Arthur en Lucas Jussen. En daar komen ze nogmaals naar voren.
0: Well, a vast crowd gathered here in the Royal
1: Albert
0: Hall this
1: staande
0: Sunday
1: ovatie
0: evening.
1: Is in ontvangst mogen nemen.
0: As you can hear, an encore is being demanded.
1: Er komt een encore aan, een toegift. Het publiek vraagt erom daar in Londen.
0: Once again to the platform on their
1: en
0: own
1: daar komen
0: time.
1: Ze weer naar voren op het podium en nemen plaats achter de twee vleugels.
0: Tonight, just to remind you, their Proms debut.
1: They hug. Inderdaad, hun Proms-debuut, eerste keer op de BBC Proms. En ik heb begrepen dat ze een toegift gaan spelen van Igor Roma. Een hedendaagse Italiaanse pianist en componist. En we gaan horen Strauss Ein Ander.

0: Well, that was quite an encore. Strauss Einander.
1: Dit was de toegift van de gebroeders Jussen. Zij speelden nadat ze Concert voor twee pianos van Poulenc hadden gespeeld, nu van de hedendaagse componist Igor Roma het stuk Strauss Einander. En de flarden vlogen eraf van die twee vleugels daar. Het was een bewerking trouwens van die vledermaus. En het kon meteen op een gejoel vanuit de zaal rekenen. Wat een prachtig debuut van onze Jussens daar bij de proms. En ik hoor dat het applaus al langzaam afneemt, want daar in de Royal Albert Hall gaat het pauze worden. En straks na de pauze horen we heel andere muziek van John Adams, maar we blijven nog heel even bij Poulenc. Zoals u wellicht weet was hij onderdeel van componistengroep Les Six, zes jonge Franse componisten die rond 1920 de muziekwereld in Parijs opfristen. Zij zetten zich af tegen de zware Duitse Wagneriaanse romantiek die ook Frankrijk had overgenomen. En ze zochten weer naar hun eigen Franse identiteit en kozen voor helderheid en elegantie en humor en maakten daarbij ook schaamteloos gebruik van alle jazz-invloeden. We gaan nu horen uit die groep Germaine Taillefer. Zij was de enige vrouw van de zes en we horen van haar pastorale voor fluit en piano met Emily Benen op fluit en Masako Ezaki op piano. Tot straks.

Dit was Pastorale voor fluit en piano van Germaine Taillefer, gespeeld door Emily Benen op fluit en Masako Ezaki op piano. Net als Taillefer en ook Poulenc, die we eerder hoorden, maakte ook Darius Milhaud onderdeel uit van Lessis, componistencollectief uit de jaren 20 in Parijs. En van Darius Milhaud gaan we nu horen Scaramouche, opus 165, gespeeld door Arno Bornkamp op saxofoon en Ivo Jansen op piano.

Dit waren Arno Bornkamp op saxofoon en Ivo Jansen op piano. Zij speelden Scaramouche, opus 165 van Darius Milhaud, als deel 1 Vif, deel 2 Modere en deel 3 het swingende Brasileira. We zitten nog steeds in de pauze van de BBC Proms, prom nummer 14 vandaag, die we rechtstreeks uitzenden via de Royal Albert Hall in Londen. Zometeen wordt het werk Harmonium van John Adams uitgevoerd. Een werk dat veel overeenkomsten heeft met zijn eerdere compositie Shaker Loops, geschreven in 1978. En Adams zegt zelf over deze twee werken: het waren mijn eerste volwassen uitingen in een taal die voortkwam uit mijn kennismaking met het minimalisme. We horen nu alvast van John Adams Shaker Loops, deel 1 Shaking and Trembling, gespeeld door Ensemble Oxalis.

Dit was Shaking and Trembling, deel 1 van Shaker Loops van John Adams. En we gaan zo zoetjes aan terug naar de BBC Proms in de Royal Albert Hall in Londen. We gaan nu live luisteren naar John Adams' werk Harmonium, geschreven in 1980, op gedichten van de Engelse John Donne en de Amerikaanse Emily Dickinson. Minimalistische muziek, maar ook worden kleine muzikale ideeën opgebouwd tot enorme klanklandschappen die op explosieve wijze opgebouwd worden. Het wordt al stil daar in de Royal Albert Hall. Even luisteren of ze gaan beginnen.

0: Harmonium by John Adams.
1: Dit was het werk Harmonium van John Adams, geschreven in 1980 en hier gezongen door de Sydney Philharmonia Symphony Chorus en gespeeld door het City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Kazuki Yamada. En dit alles live vanuit de Royal Albert Hall tijdens de BBC Proms in Londen. Enorme ovatie daar.
2: Met Saskia Voorbach op NPO Klassen.
3: Shit. Nou ja.
1: Pardon, daar ben ik weer. Fijn dat u luistert hier bij het Zomeravondconcert. We gaan hier verder live vanuit Hilversum met muziek van het Goldmund Festival. Dat plaatsvond tussen 26 en 28 juni jongstleden. En dit festival, het Goldmund Festival, is relatief nieuw. Het is een kleinschalig kamermuziekfestival in Beieren, georganiseerd door het beroemde Goldmund Quartet. En het vindt plaats in Klooster Eerzee, een sfeervolle historische locatie in Zuid-Duitsland, niet ver van Memmingen. En het festival staat niet alleen bekend om de hoogstaande kwaliteit van de muziek, maar ook om de informele sfeer waar bezoekers en muzici door elkaar lopen en ook door elkaar verblijven. En dus volop de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Nou, dit hele festival is dus georganiseerd door het Goldmund Quartet. En hun naam ontleden ze aan Goldmund, de artistieke en dromerige hoofdpersoon uit Hermann Hesse's roman Narcis und Goldmund. En we gaan dit kwartet nu horen. Zij spelen Brahms, strijkkwartet nummer 2, opus 51 in A klein. En Brahms schreef zijn beide strijkkwartetten, opus 51, gelijktijdig, maar het eerste deel was zwaar en dramatisch en dit tweede kwartet dat we gaan horen is juist opvallend gracieus en melodieus, ondanks de mineurtoonsoort waarin het geschreven staat. Hier is het Goldmund Quartet met Brahms, strijkkwartet nummer 2, opus 51, nummer 2 in A klein.

Dit was het Goldmund Quartet. Zij speelde Johannes Brahms strijkkwartet nummer 2, opus 51 in A klein tijdens het Goldmund Festival, georganiseerd door dit Goldmund Quartet. Dat plaatsvond tussen 26 en 28 juni jongstleden. En dit was het slotconcert op de 28ste. En hiermee zijn we al aan het einde gekomen van dit zomeravondconcert. Morgenavond dan zijn we er weer bij de BBC Proms vanuit de Royal Albert Hall in Londen. Prom nummer 15 met als programmatitel From the Alps to the Auvergne. Het London Philharmonic Orchestra speelt dan onder leiding van Edward Garner en ook is de gast sopraan Louise Altler. Op het programma Christine Tjøgersen, een bekroonde Noorse componiste en klarinettiste. We horen van haar het stuk Between Trees. Ook Jozef Canteloube, Franse componist, die leefde tot 1957. En hij werd vooral beroemd door zijn arrangementen van Franse volksliederen. En zijn absolute meesterwerk is de verzameling Chants d'Auvergne. En van dat werk zullen morgen delen klinken. En tot slot Richard Strauss, Eine Alpensymphonie, opus 64. Nu alvast een klein stukje Richard Strauss, sonate voor viool en piano, opus 18 in S groot, deel 2, improvisatie andante cantabile. We horen James Ennis op viool en Andrew Armstrong op piano.

Dit was Sonate voor viool en piano opus 18 in S groot van Richard Strauss, deel 2, gespeeld door James Ennis op viool en Andrew Armstrong op piano. De techniek vandaag was in handen van John Nieuwenhuis en de productie en ook de radioregie in handen van Maartje Benders. Straks om 11 uur kunt u luisteren naar mijn collega Anne-Maartje Lemerijs met vrije geluiden en tot die tijd nog een klein stukje Richard Strauss. Intermezzo opus 72, interludes nummer 2, Träumerei am Kamin. Uitgevoerd door het Boston Symphony Orchestra onder leiding van Andries Nelsons. Nog een heel mooie avond en heel graag tot de volgende keer.

0: NPO Klassiek. Van de Alpen naar de Auvergne. Het London Philharmonic Orchestra duikt de natuur in, samen met dirigent Edward Gardner. Het zomeravondconcert is erbij, live vanaf de BBC Proms in Londen. Luister mee. Morgen om 8 uur, Richard Strauss en Joseph Canteloube in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl. Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
4: Vier eeuwen lang op onbereikbaar.

0: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van die straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest. De Spaanse ministerraad gaat Ávila tot zwaar getroffen gebied verklaren. Dan wordt het gemakkelijker om financiële steun en hulp bij de wederopbouw te krijgen. De brand bij Madrid breidt zich nog steeds uit. Omdat het de komende dagen weer erg heet wordt, wordt het nog moeilijker het vuur te bestrijden. Gisteren is ook in de buurt van de stad Valencia brand uitgebroken. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op verschillende plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De ingekorte etappe over de Champs-Élysées en Montmartre leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. De andere prijzen van de Tour waren zoals gebruikelijk al voor de laatste dag verdeeld. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. De Belg Remco Evenepoel werd tweede, Isaac Del Toro uit Mexico werd derde en won het jongerenklassement. Het weer, vooral in het noorden, valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
3: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
2: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op ter-

0: www.dezon.nl.
1: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
3: NPO Klassiek. VPRO. Vrije geluiden met Anne Maartje Lemerijs.
4: Goedenavond en van harte welkom in het laatste en misschien ook wel mooiste uurtje van de dag. Fijn dat je luistert naar Vrije Geluiden bij NPO Klassiek. Vorige week hoorde je hier natuurlijk mijn gesprek met Olga Zuiderhoek en dit weekend twee zomerspecials. Gisteren herinneringen aan zee. En vandaag lees ik een paar van mijn favoriete korte verhalen aan je voor. Uiteraard omlijst door muziek. En we openen eerst de nacht met Lonely Nightingale.

The Lonely Nightingale van Bert Kampfert opende deze allerlaatste Vrijgeluiden zomerspecial. En vanaf hier ga ik je dus een aantal van mijn favoriete verhalen voorlezen. En we beginnen met Toon Tellegen.

De mier en de krekel zaten aan de rand van de rivier en spraken over voelsprieten, avonturen, verjaardagen, honing en de zon. Het was een warme dag. En nadat ze urenlang met elkaar hadden gesproken, zwegen ze en deden ze hun ogen dicht. Maar na een tijdje schraapte de krekel zijn keel. De mier meende dat de krekel iets wilde gaan doen, maar hij verstond hem niet goed. Voor alle zekerheid zei hij binnensmonds: "Nee, liever morgen." "Dat kan nooit kwaad," dacht hij. "Morgen?" vroeg de krekel. Hij deed zijn ogen open. "Wat is dat nou weer?" "Dat is de dag na vandaag," zei de mier. "Dus morgen." "Vandaag?" zei de krekel. "Nooit van gehoord." "Weet je niet wat vandaag is?" vroeg de mier. "Nee," zei de krekel. "Dat is nu," zei de mier, "nu." En hij tikte daarbij met zijn rechtervoorpoot op de grond. De krekel keek naar het kleine kuiltje dat onder de voorpoot van de mier ontstond en zei: "Nu? Het wordt steeds mooier." De mier keek om zich heen en zijn oog viel op de kikker die juist op een blad van de waterlelie naar de lucht zat te staren. "Kikker," zei de mier, "je moet ons helpen." "Aha," zei de kikker. Hij vond dat het mooiste woord dat hij kende en hij gebruikte het alleen als hem onverwachts iets inviel. "Je weet toch wel wat nu is?" vroeg de mier. "Nu heel voorzichtig zijn," dacht de kikker terwijl hij vriendelijk knikte. "Ja hoor," zei hij, "ja." "Dat is vast het beste," dacht hij, terwijl hij haastig zijn herinneringen afzocht naar iets dat nu kon zijn. De maan vond hij, de waterval, kroos, feesten, de reiger, maar nu? "Zie je wel," zei de mier, "iedereen weet wat nu is, iedereen." "Behalve ik," zei de krekel, "wat leuk, dan ben ik de enige." "Dan moet je het me ook maar niet vertellen, mier." Hij stopte zijn vingers in zijn oren en holde met grote sprongen weg. De mier bleef achter aan de oever van de rivier. De kikker verdween voor alle zekerheid maar onder de waterlelie. En de zon ging langzaam en voorzichtig onder achter het bos. Toen het tenslotte helemaal donker was, vroeg de mier zich af of hij eigenlijk wel zeker wist wat nu was. Het was wel iets eigenaardigs, dat nu, dacht hij. Misschien is het wel iets anders. Er kwamen rimpels in zijn voorhoofd. Toen stond hij vlug op om de eekhoorn op te zoeken. "Laat ik maar aan honing denken," dacht hij. "Dat is nooit iets anders."

0: Michaela Amici speelde Vos Anesperon van Calliope Tsoupaki en ik las een verhaal van Toon Tellegen voor. En vandaag vertel ik je verhalen gewoon omdat ze verteld moeten worden en wie weet wel om tijdens de zomer lekker in de zon naar te luisteren. Of misschien zijn het wel verborgen leestips. Luister ernaar zoals je zelf wilt. En het volgende verhaaltje is een onverholen luistertip, ook als je zelf jongere kinderen in je omgeving hebt. Geef ze de kikkerverhalen met het Tony Overwater Quintet.
1: Kikker is bang.

Stijf van angst lag Kikker in zijn bed. Hij hoorde vreemde geluiden. Het kraakte in de kast en er ritselde iets over de vloer. Er ligt iemand onder mijn bed, dacht Kikker. Kikker sprong uit bed en rende het donkere bos in, naar het huisje van Eend. Gezellig dat je langskomt, zei Eend. Maar het is al laat, ik moet naar bed. Eendje, help me alsjeblieft, ik ben zo bang. Er ligt een eng spook onder mijn bed, riep Kikker. Kletskoek, spoken bestaan niet, zei Eend lachend. Het is echt waar, zei Kikker. En in het bos spookt het ook. Blijf maar bij mij slapen. Ik ben niet bang, zei Eend hartelijk. En samen kropen ze onder de dekens. Tevreden lag Kikker tegen het warme lijf van Eend. Nu was hij niet bang

Plotseling kraste er iets over het dak. Eén schrok overeind. Wat is dat? Nu kraakte ook de zoldertrap. Het spookt, riep Kikker. Kom mee, het is niet pluis. En samen renden ze het bos in. Overal waren spoken en enge monsters. Ze liepen wat ze konden, tot ze bij Varkentjes huis aankwamen. Hijgend bonsten ze op de deur. Wie is daar? Zei een slaperige stem. Varkentje, doe open, wij zijn het. Wat komen jullie doen? Vroeg Varkentje nijdig. Het is nacht, ik lag al in bed. Help ons, schreeuwde Eend. Het bos zit vol spoken en monsters. Nu moest Varkentje toch lachen. Spoken en monsters bestaan niet. Dat weten jullie toch ook wel? Oh nee, riep Kikker. Kijk dan zelf. Varkentje keek door het raam naar buiten, maar zag niets bijzonders. Toe, Varkentje, mogen we bij jou slapen? We zijn zo bang. Mijn best. Mijn bed is groot genoeg, zei Varkentje. En bang ben ik nooit, want ik geloof niet aan die flauwekul. Daar lagen ze dan, met z'n drieën in het grote bed. Ah, gezellig, dacht Kikker. Zo kan me niets gebeuren.

Maar slapen konden ze geen van allen. Ze luisterden naar de geluiden uit het donkere bos. Van spoken en enge monsters. Varkentje hoorde het nu ook. Maar gelukkig hadden ze elkaar en ze riepen om het hardst dat ze niet bang waren. Voor niks en niemand niet. Tot ze eindelijk uitgeput in slaap vielen.

Toen Haas de volgende dag bij Kikker op bezoek ging, zag hij dat de deur wijd open stond. Maar Kikker was niet thuis. Dat is vreemd, dacht Haas ongerust. Ook bij Eend was het huisje leeg. Eend! Eend! Waar zit je? Riep Haas. Geen antwoord. Niets te horen. Nu begon Haas zich toch echt zorgen te maken. Zou er iets vreselijks gebeurd zijn? Angstig rende Haas door het bos op zoek naar Eend en Kikker. Maar hoe hij ook zocht, er was geen spoor van ze te bekennen. Misschien wist Varkentje er meer van. Maar toen Haas bij Varkentje aanklopte, kreeg hij geen antwoord. Het was doodstil. Hij keek door het raam naar binnen en hij zag de drie vriendjes in diepe slaap in bed liggen. Om 10:00 's morgens. Haas bonsde hard op het raam. Een spook, riepen ze, terwijl ze overeind sprongen als door de bliksem getroffen. Toen zagen ze dat het Haas was. Varkentje deed vlug de grendel van de deur en ze renden naar buiten. O, Haas, we waren zo bang. Het bos zat vol spoken en enge monsters. Spoken en monsters? Zei Haas verbaasd. Maar die bestaan helemaal niet. O, nee, riep Kikkervel. Er lag er toch maar eentje onder mijn bed. Heb je hem gezien? Vroeg Haas bedaard. Nee, Kikker had hem niet gezien, maar hij had wel iets gehoord. Ze praten nog lang over spoken en monsters en andere griezelige dingen. En of ze wel of niet bestonden. Intussen had Varkentje tegengezet. Weet je, zei Haas, iedereen is wel eens bang. Dat is heel gewoon. Jij ook? Riep Kikker verbaasd. Ja hoor, ik ook, zei Haas. Daarnet nog. Ik dacht ineens dat jullie er niet meer waren en toen werd ik verschrikkelijk bang. Even was het stil. Begonnen ze allemaal hard te lachen. Hoe kan dat nou? Zei Kikker. Wij zijn er toch altijd?

Een van de prachtige kikkerverhalen van Max Veldhuis, verteld door Nico de Vries en muzikaal vormgegeven door Tony Overwater en zijn quintet. En dit komt van de cd Kikker heeft de blues. En er is nog een cd, die heet Kikker swingt. Daar staat een van de mooiste kikkerverhalen ooit op, Kikker en het vogeltje. Maar dat is zo'n droevig verhaal en dat heb ik vorig jaar al een keer gedraaid. Dus voor nu het spannende Kikker is bang. Maar deze cd's zorgen gegarandeerd voor luisterplezier bij jong en oud. Oké, mijn beurt om weer een verhaaltje voor te lezen. En om te voorkomen dat ik alleen maar dierenverhalen voorlees, die zijn uiteindelijk gewoon het leukst, laat ik even een componist aan het woord die ook hele leuke teksten schreef. Ik lees de introductie voor die Erik Satie zelf schreef bij zijn Trois Poèmes d'amour. Drie liefdesgedichten. Deze gedichten behandelen niet de liefde voor de roem, de liefde voor het gewin, de liefde voor de handel of die voor de geografie. Nee, deze gedichten zijn liefdesgedichten, over de liefde. Het zijn gelukzalige eenvoudige bladzijden, waarin men alle tederheid ziet van een deugdzaam man die heel fatsoenlijke manieren heeft. U kunt zonder vrees naar ze luisteren. Ze zijn drie in getal. Het eerste heeft als titel Liefdesgedicht nummer 1. De titel van de tweede is wat minder roemrucht. Liefdesgedicht nummer 3. Wat het derde gedicht betreft, daarvan is de titel nog bescheidener. Liefdesgedicht nummer 2. Ik zal ze zelf voor u zingen met één enkele stemband, zoals gebruikelijk was in oude tijden aan het hof van onze goede oude koningen uit het 12e arrondissement.

Trois Poèmes d'Amour van Erik Satie door Rainer Pachner en Ramon Walter. En ik las de introducerende tekst voor die Satie er zelf bij schreef. En die tekst haal ik uit het boek Teksten, met verzamelde teksten van Satie. En als je van Satie of van ironie of absurdisme of creativiteit of Frankrijk of schaaldieren en van korte verhalen houdt, dan kan ik je dit boek van harte aanbevelen. Het is heel vermakelijk, het zet aan tot denken. En het leest ook heerlijk weg op het strand. Misschien heb je al gehoord van die laatste trend. Performative reading. En dat betreft dan vooral mensen die in het openbaar vervoer hele ingewikkelde boeken gaan zitten lezen, in de hoop zo indruk te maken op medereizigers. En soms zie ik er een en weet ik niet zeker of hij echt performative bezig is, of gewoon oprecht dat boek aan het lezen is. En ik kan niet ontkennen dat ik ook met regelmaat vrij pretentieuze boeken lees in de trein. Vaak omdat ik daar mijn lessen voorbereid of achtergrondinformatie over componisten lees om dat hier te kunnen delen. Nou, op het moment dat je dit hoort zit ik hopelijk ergens in het zonnetje te lezen. Nou ja, niet op dit tijdstip natuurlijk. Ik zit nu vermoedelijk in een kampvuur te staren. Maar er ligt wel een heel mooi boek op stapel. Er ligt eigenlijk een hele stapel op me te wachten. Met onder andere de debuutroman van Martin Rombouts, boek 1... En ik ga je een deel voorlezen uit het hoofdstuk Eendjes.

We hebben lang geprobeerd AI alles actief aan te leren. We leerden hem wat geel is, wezen alles aan wat geel is, zodat wanneer hem gevraagd wordt of iets geel is, hij een antwoord weet, wel of niet geel. Maar met het taalmodel hebben we dat opgegeven. We hebben de computer alle informatie gegeven die wij ooit gemaakt hebben. En een promiel van de jaarlijkse wereldenergievoorraad en een heel veel rekenwerk later maakte hij zinnen af op een manier die vaker wel dan niet kloppend voelde. Het gras was meestal groen, de zee was meestal blauw, knuffel eende geel, Martin Rombouts meestal een dichter. Met brute laptopverhittende rekenkracht, menselijke imperfectie nastreven bleek beter te werken dan artificiële perfectie nastreven. Meestal. Het fascinerende aan taalmodellen is dat ze nog lang niet zo goed kunnen schrijven als ik dat kan, waarbij ik goed definieer als wat schrijvers goed vinden, maar dat ze anderzijds wel beter kunnen schrijven dan ongeveer 90% van alle Nederlanders en veel goedkoper. En dat dat meestal goed genoeg is. Door taalmodellen is de prijs van goed genoeg geschreven Nederlandstalige tekst gezakt van minimumloon naar ongeveer 10.000 woorden voor een euro. Is de prijs van goed genoeg geschreven Nederlandstalige tekst door taalmodellen van minimumloon naar 10.000 woorden voor een euro gegaan? Toen ik boek 9 aan publiek voorlas, klapten mensen na afloop precies even hard als naar mijn andere teksten. Wat mooi, zeiden ze. Toen ik er bij mijn volgende optreden bij zei dat het AI gegenereerd was, zei men na afloop dat ze dat toch wel konden voelen hoor, dat het niet echt was. Hol, dat er iets miste. Waarom zijn we ontroerd als we naar kunst kijken, maar niet als we weten dat die kunst uit een chatbot is komen rollen? Waarom ben ik zoveel met AI bezig, maar ben ik dit boek dan toch weer met nacht na nacht via mijn toetsenbord mijn laptop in aan het rammen? En zou ik me bekocht voelen als andere schrijvers dat niet meer zouden doen? Waarom sta jij het jezelf niet toe om door taalmodellen ontroerd te raken? Waarom haat ik de toekomst waarin schrijverschap niet meer zal zijn dan auteurschap, auteurschap niet meer zal zijn dan acteurschap en fysieke vertegenwoordiging van iets externs in plaats van een eenheid van mens en tekst? Waarom geef ik niks om al die eendjes die Dali zo precies maakte als ik ze wilde, maar hou ik zo zielsveel van mijn knuffel? Omdat ik haar gekregen heb, lezer. Omdat ik haar van mijn moeder gekregen heb. Gekregen op een moment dat ik zelf nog helemaal niet genoeg geld had om knuffels te kunnen kopen. Omdat ik dankbaar was. Omdat ze voor mij onvervangbaar was. Maar toch is er sinds kort een eendje dat een heel klein beetje bij mijn kwekje in de buurt komt. Een klein, zacht, digitaal eendje dat pixel voor pixel tot leven kwam in een uiterste inspanning van de hardwerkende laptop van Nederland. Ik durf het eendje nog geen naam te geven, maar als ik hem zie, denk ik toch, jij. Jij bent misschien wel iets voor mij. Jij bent misschien wel kunst. Jij bent voor mij iets van waarde, denk ik. Jij betekent iets. Je was niet efficiënt of gestroomlijnd. Je was niet makkelijk of zo gebeurd. Je hoort bij mij, want je kostte mij aandacht en moeite. Ik heb naar je uitgekeken. En toch was je een verrassing. Alle andere eendjes laat ik zonder verdere gedachten ergens in mijn cloud slingeren, maar jij, jij staat op mijn bureaublad. Er is maar één kwekje, maar jou? Jou laat ik ook nooit meer gaan.

0: Het Ligeti Quartet speelde Anna Meredith, A Tribute to a Teenage Fanclub. En ik las een kort stukje voor uit boek 1 van Martin Rombouts. En dat boek ligt op mijn leesstapel voor deze zomer. En dan nu weer een verhaaltje dat in muziek verweven is. Bassist en componist River Adamade schreef dit vorig jaar voor zijn neefje. En zijn neefje was op dat moment totaal gefascineerd door krokodillen. En dit is echt het mooiste cadeau dat iemand ooit voor een neefje gemaakt heeft.
1: Wake up, Adam!

De eerste drie delen van Songs for Adam, de avonturen van Kyle the Crocodile, een cadeautje van River Adamate aan zijn neefje die toen in de krokodillenfase zat. En je vindt het hele stuk, dat als geheel ook maar 12 minuutjes duurt, online als je zoekt op Songs for Adam. Ik ga de cirkel van vanavond rondmaken door nog een verhaaltje van Toon Tellegen voor te lezen. En dit verhaaltje gaat over mijn lievelingsdier, de slak. En dit vind ik een van de allermooiste verhaaltjes.

Midden in het bos kwamen de olifant en de slak elkaar tegen. "Hallo, olifant," zei de slak. "Dag, slak," zei de olifant. Op dat moment begon het te regenen. "Kom maar even binnen," zei de slak. "Graag," zei de olifant en hij stapte het huis van de slak in. Het was warm en donker daarbinnen, terwijl de regen op het dak kletterde. "Het is hier wel nauw," zei de olifant. "Ja," zei de slak, "maar niet als ik alleen thuis ben." "Ik vraag me af," zei de olifant die nauwelijks kon ademhalen, "wat erger is, nat of nauw?" "Ja," zei de slak, "wat zou eigenlijk erger zijn?" "Heb je hier nergens een raam?" vroeg de olifant. "Als ik kijken wil, ga ik altijd naar buiten," zei de slak. De olifant knikte, maar het huis van de slak was net iets te klein daarvoor. De wanden kraakten, barsten en vielen in scherven uiteen. "Wat deed ik nou?" vroeg de olifant. "Knikken," zei de slak terwijl de tranen in zijn ogen sprongen. "Maar dat doe ik zo vaak," zei de olifant. Maar toen sloeg hij zijn ogen neer en zei: "Het spijt me, slak." De slak keek zo verdrietig dat de olifant een brok in zijn keel kreeg. Het was ook een treurig gezicht. De neergutsende regen, de stukjes huis en de wanhopige slak. "Kan ik iets lijmen?" vroeg de olifant. Maar de slak zei alleen maar: "Loop maar door, olifant." Toen de olifant doorliep, riep hij hem nog na: "Maar ik ben niet boos." "Nee," riep de olifant vlak voordat hij niet oplette en met zijn volle gewicht tegen de beuk botste en wel zo hard dat de eekhoorn boven in zijn huis met stoelen al omviel terwijl hij juist even zat te slapen. De avond viel en de slak zocht alle scherven van zijn huis bij elkaar. Met wat lijm maakte hij zijn huis weer heel. Maar in het dak liet hij een opening waardoorheen iemand voortaan zijn hoofd zou kunnen steken als hij wilde knikken. Toen hij die nacht plotseling wakker werd, zag hij door de opening een ster in de donkere lucht. En dan te bedenken, dacht hij, dat ik tot nu toe zelfs geen kier heb gehad. Hoe bestaat het? En hij schudde heel voorzichtig zijn hoofd, terwijl de ster hoog boven hem fonkelde.

De tweede meditation uit de meditation van Marie-Jaël door Cora Ierse. En ik las een verhaaltje voor van Toon Tellegen over een zeer empathische en optimistische slak. En wat valt er toch altijd veel te leren uit de verhalen van Toon Tellegen. Ik heb nog een beetje tijd, zie ik. Dus ik dacht, ik doe nog een stukje van Satie uit dat leuke boek met zijn teksten. Even kijken. Het zijn allemaal leuke teksten. Ik doe gewoon de eerste uit zijn voorwoord tekstverzamelingen. Daar staan allerlei tekstverzamelingen met gedachten, met teksten bij muziekstukken, voorwoorden en commentaren, artikelen, aantekeningen en fragmenten, onuitgegeven teksten. Nou, echt een leuk boek om doorheen te bladeren. Le fils des étoiles, de zoon der sterren. Opdracht. Ongeacht de praktijken van de grote vervloekers neven, bied ik dit werk mijn gelijken aan. Bijgevolg, met het oog op de werking die voorbeelden hebben, vraag ik om niet in geestesvervoering te geraken. Ik roep voor mijn gasten de barmhartigheid in van de Vader, schepper der zichtbare en onzichtbare dingen. De bescherming van de verheven moeder van de Verlosser, koningin der engelen, evenals de gebeden van het glorieuze koor der apostelen en der heilige orde der gelukzalige geesten. Mogen de gerechtvaardige toorn Gods de hoovaardige en de onwelvoegelijke verpletteren. Erik Satie.

Een stukje uit Les Fils des Étoiles, De Zoon der Sterren van Erik Satie, gespeeld door Bertrand Chamaillou. En hiermee kom ik aan het eind van de Vrije Geluiden Zomerspecials en daarmee ook aan het eind van dit werkjaar, want ik ben op dit moment even met vakantie. Het was me ook wel weer een werkjaar, hoogte- en dieptepunten, waar ik de komende weken maar eens rustig op ga reflecteren en het verzamelen van muziek zal altijd onverminderd doorgaan. Dus over 2 weken ben ik terug met nieuwe geluiden, een opgefrist brein, een geslonken boekenstapel en nog een klein half jaar vrije geluiden voor de boeg. Valt het dan de komende 2 weken stil op zaterdag en zondag om 11 uur? Nee hoor, je hoort hier mijn lieve collega Melchior Huurdeman. Ik ben dus even weg en ik stuur je uiteraard met een laatste verhaal de nacht in. Een woordeloos verhaal wel te verstaan. Stories for Ocean Shells van Kate Moore door Ashley Bathgate. Ik wens je een hele goede nacht en graag tot over 2 weken.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Reizen is

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van maandag 27 juli. Lars Militsen met het NOS Journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land, zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 andere mensen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is een 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.